0: De VS aan Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. En sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu weer wordt hersteld is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen, dat is een traditie en een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af, waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Lars Melitze met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou er dan meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. En er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Lars Melitze, dankjewel.

dinsdag. Het is het begin van 26 mei 2026. En wat wordt het een dinsdag, zeg. Oh. In het hele land blijft het droog. Er is geen wolkje aan de lucht. En ik hoorde Lars net zeggen, het kwik gaat richting de 33 graden. Durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb een korte broek aan. Om 4 uur 's nachts. En ik heb ook een trui aan, maar die gaat straks uit. Want god, wat is het al warm. Ongelooflijk. Maar wat gaat de rest van de dinsdag brengen? Nou, Trump, die wordt gekeurd. Eindelijk, hij ondergaat zijn tweede medische keuring van deze ambtstermijn. En we weten volgens mij allemaal dat dat niet helemaal goed zit. Maar ik denk wel dat hij slaagt. Dat is het hele probleem, dat denk ik. Onze koningin Maxima heeft een drukke dag. Ze bezoekt vandaag het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Dat bestaat vandaag 175 jaar. En als ze dan daar klaar is, dan gaat ze weer naar het Amsterdam UMC voor een bezoek aan de MDL-afdeling. Dus nou, dat wordt genieten. Ja, en dit is wel een dingetje. De gemeenteraad van Vaals gaat vandaag stemmen over een voorstel om gemotoriseerde toertochten, dus dan moet je denken aan motorritten en dat soort dingen, te verbieden. Want ze willen de overlast door toerisme tegengaan. En als het plan dus wordt aangenomen, wordt het verboden om met meer dan 10 voertuigen gezamenlijk een rondje te rijden. Een erg ongezellige, gemeente Vaals. En dit is ook spannend. De NASA geeft vanmiddag een persconferentie over de plannen voor een vaste maanbasis. Dat is het begin van een soort ruimtestation.

0: begin van een bloedhete dinsdag 26 mei 2026. De klimaatbeheersing bij de NPO is het langzaam aan het begeven. Het is in de studio 26,2 graden. Dat is warm. Het is best warm. Nu nog even heb ik alleen nog een onderbroek aan. Lekker hoor. De NPO-luister-app staat voor je open. Marco is erbij. Hij zegt, na het Pinksterweekend gaan we weer aan het werk. We gaan richting Groningen. We loggen weer in op Radio 2. Marco, hartelijk welkom. Judith is er uiteraard bij. Ze heeft genoten van de album Tweedaagse. Ja, dat is nog maar 4 uurtjes geleden dat Corné hem afsloot. René de Hoon die stuurt een screenshot mee van zijn Android-toestel. Hij zegt, ik ben op weg naar de groothandelmarkt in Toulouse in Frankrijk. Bij ons wordt het al een paar dagen te warm. Ja, als je denkt dat het hier warm is. René zit dus in Toulouse. Daar wordt het vandaag 36 graden. Morgen 37 graden. Het kan altijd erger. Ja, appje van Ronnie die zegt, goedemorgen, de albums zijn wel opgeruimd. En dit is ook wel even vermelden waard. Marco Nijssen was afgelopen weekend bij het Levende Beelden Festival in Toorn. Dat was fantastisch. Hij hoeft maar 3 dagen te werken. En dan gaat hij wederom deze kant op voor de opnames van Jan Willem Rijktop. Dan gaan we weer extra beveiligers inhuren, Marco. En hij gaat naar het Ziggo Race Café. Nou, Marco, dat moet toch een heerlijke week worden. Mocht je willen laten weten hoe je erbij zit, dan kan dat via de NPO Luister-app. En die kun je dus ook meteen gebruiken om mee te stemmen op de dag- of de nachtplaat. We hebben de dagplaat in het zonnetje gehesen vandaag. Misschien heb je daar wel zin in.
1: De dag-nachtplaat.
0: Daar krijg je automatisch wat extra energie van, hè, voor het moment dat de dag al gaat beginnen. Het zonnetje komt op met, nou ja, al een ruime 60 minuten.

is het Will and the People en Lion in the Morning Sun. Nou, die zou best wel eens goed kunnen passen op het moment dat het zonnetje straks opkomt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, dat is mij allemaal iets te fanatiek voor de vroege ochtend. Zou je ook voor deze kunnen gaan?

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Evolution van Nothing But Thieves. NPO Radio 2 Topsong.

0: tegen Jeroen en zegt: goedemorgen deze warme ochtend. Ook ik ben van de partij. Even een partijtje pallets met vies spul naar België brengen, zegt hij. Met vies spul. Oh, Jeroen. Geïntrigeerd dan. Hij staat weer bij bellen. Hij doet dat met Radio 2 aan, zegt hij. En Loek laat weten: goedemorgen, 26 graden. Het is wat. Met een relatieve vochtigheid in de ruimte. Nou, het zit hier goed hoor, met de relatieve luchtvochtigheid. Ondertussen is het kwik in de studio opgelopen naar 26,6 graden. Heb ik alle ramen op de gang opengezet, maar het helpt niks. Dus we zitten er hier lekker bij. Je kon stemmen op de dag of de nachtplaat. Op de plek van de dagplaat vandaag: Will and the People, Lying in the Morning Sun. En de nachtplaat: Cranberries and Dreams. Nou, toch even beginnen met de dagplaat. Ik zie luistervrienden Marco. Ik zie Stefan, ik zie Hubert of Hubert, Kees, Mireille en ook Udo. De nachtplaat, ook veel stem op uitgebracht. Noemen Marco Nijssen is die weer. Een Lika, een Mineke heeft keurig de keuze doorgebeld. Dat kan natuurlijk ook altijd. 0800-1122 krijg je chef-kok Jarno eraan. Kun je gewoon in persoon, in eigenzinnige actuele communicatie met Jarno doorgeven wat je zou willen horen. Ook Martine, Henriette, Carina, Dolores gaan voor de nachtplaat. Net als Gerard, Suzanne, Richard en ook Peter.
1: De dag nachtplaat.
0: Maar toch eens even kijken hoe het in deze warme nacht met Christian is. Christian, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Geert.
0: Wat is de temperatuur binnen bij jou, Christian? Kun je het een beetje koel houden?
2: Nou, dat is wel niet echt meer. Het is temperatuur.
0: Nee, is het, kunnen we spreken van een plaknacht of is dat te veel eer?
2: Nou, het is wel een beetje een plaknacht.
0: Ja. En hoe hou je dan je hoofd koel, Christian?
2: Met een ventilator.
0: Ah, en ben jij dan ook zo iemand die daar dan een fles koud water of zo voor zet? Dat zijn van die life hacks, toch?
2: Dat niet.
0: Nee, gewoon de old school ventilator.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En dan even de bedsituatie. Heb jij het dekbed er nog in? Of lig je alleen onder het hoeslaken? Of lig je überhaupt nergens onder?
2: Ik lig nergens onder.
0: Oh, kijk eens. En dat gooi je dan op de grond op een gegeven moment? Of ga je echt, want ik ben zo iemand die ik moet onder een dekbed, anders kan ik niet slapen. Hoe zit dat bij jou?
2: Nou, mij maakt het niet zo moeilijk.
0: Jij bent niet zo moeilijk?
2: Nee.
0: Nou, heel goed. Tot slot, wat gaat er dinsdag brengen, Christian? Is trouwens niet echt tot slot, want daarna wil ik weten wat je wil horen.
2: Ik moet straks werken.
0: En je bent gewoon lekker op tijd eruit daarvoor?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan zijn we weer rond, Christian. Wat zou ik voor jou mogen draaien? Mag ik een stem voor de dag of de nachtplaat noteren?
2: De nachtplaat.
0: De, nog een keer de nachtplaat, zei je?
2: Ja, zeker.
0: Ja, goed. Ik zorg even dat Jarno het goed meeschrijft. Want die kon het slecht verstaan, zie
3: ik. Ik heb hem.
0: Heel goed. Christian, dankjewel. Heel veel sterkte met de temperaturen. En ik ga je een fijne dag wensen.
2: Ja, je ook nog.
0: Dankjewel, hè. Tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.
0: Jarno?
4: Ja?
0: Warm, hè?
4: Heel heet.
0: Ja. Maar hoe is het met je telraam? Er zitten ook druppels aan, zie
4: je? Ja, ook inderdaad, ja. Helemaal vol met zweet ook.
0: Maar je hebt een doekje, hoor. Ja. Zometeen.
4: Maar met 56,25%.
0: Oh, best spannend ook weer.
4: Is het de cranberry is geworden.

zomerse klanken van Bob Marley en The Wailers. En daarvoor draaide ik de nachtplaat voor je, The Cranberries and Dreams. Zeg, het rommelt een beetje hier op de gang. En nou, niet alleen hier op de gang, maar op heel veel plekken. Want er staat iets groots te gebeuren in de muziekwereld. Twee enorme wereldsterren slaan de handen ineen voor naar wat nu al een ongekend duet wordt genoemd. En het kan niet anders zijn dan dat dat een nummer 1 wordt wereldwijd. Want Niall Horan wil namelijk heel graag samenwerken met de grootste vrouwelijke artiest op het moment, Taylor Swift. En ik neem je even mee een paar jaar terug. Dit is

0: De artiest moet beginnen met de letter R. Van Romeo of Richard, of geef je de naam. Maar waar moet de plaat mee beginnen? De P. Dus wij zijn op zoek naar een artiest met de R... en een plaat met de P. Dan Ray. Kom ik meteen bij de Rolling Stones en Painted Black.
1: Ik heb Ray Prada.
0: Oh, een moderne plaat.
1: Ja.
0: Ja. Iets van een Roxette misschien? En ja. Iets van Roxy Dekker. En...
1: Ik ben niet goed in het
0: Ja, het is natuurlijk Sugar Daddy, dat is niet papa.
1: Nee.
0: Nou, we zijn op zoek naar een artiest. Beginnend met de letter R. De plaat moet beginnen met de letter P. Gaan we ondertussen al heel langzaam een klein beetje achteroverleunen... voor die zomersdag die eraan zit te komen. Ik denk dat je

0: Een plaat die begint met de letter P en een artiest die begint met de letter R. Nou, kwamen wat dingen binnen. Zoals de Robert, die zegt Robin Schulz, Prayer in C. Leuk gevonden, maar de uitvoerende artiest is eigenlijk Lily Wood en de Prikrobber, dus die komt er niet door. Remco kwam met Rammstein, kwam ik een paar keer, zou ik binnenkomen, Pussy. Marco Nijssen kwam nog met Rod Stewart, Passion, leuke plaat, Marco. Ik zag nog Kees, de Red Hot Chili Peppers, Pretty Little Ditty. Eén plaat kwam meerdere keren binnen, noem een Gerard, noem een Jeroen en noem ook een Jasper. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hè.
0: Kun je het kopje een beetje koel houden, Jasper, of niet?
1: Ja hoor, in de auto is dat geen probleem, hè.
0: Ja, want de creatieve breincellen die werken nog steeds. Want jij komt met een prima plaat die begint met de P en de artiest met de R.
1: Nou, dat scheelt dat jij er blij mee bent, dan wordt hij ook gedraaid, hè.
0: Dat is een klein beetje hoe het werkt inderdaad, Jasper, want we wachten voor je draaien.
1: Radiohead met Paranoid Android.
0: Ja, lekker zeg. Ben je een beetje Radiohead-fan?
1: Nou, ik ben niet echt fan, maar het is wel mijn type muziek, ja.
0: Het is wel jouw type muziek. Nou, dan gaan we jouw type muziek maar eens even draaien, Jasper.
1: Nou, helemaal goed, man. Ga ik maar genieten.
0: Nou, ga er lekker van genieten. Ook voor Jeroen, ook voor Gerard en ook voor Ronnie. Ik wens je een fijne dag, Jasper.
1: Yo.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou er dan meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen, dat is een traditie en een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een ronde kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder bij een graad of 15. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars Melitzen, dank je.

0: En A View to a Kill, Destiny's Child voor en Independent Woman. Vrolijk goedemorgen op een dinsdag die als een maandag voelt. Maar het weekend is dus meer dichtbij dan je denkt. Er wacht ons een zonovergoten dag. In het binnenland gaan we richting de 33 graden. Ik zie 100% zon. Ik zie 0% wolken. Dat zijn de ingrediënten van 26 mei 2026. Oh, je zal vandaag maar eindexamen moeten doen. Er zijn er gewoon tienduizenden van, hoor. Voor het VWO staat Frans op het rooster. HAVO gaat natuurkunde maken. En VMBO mag zich vandaag gaan ontfermen over Arabisch, Spaans en Turks. Terwijl het daar allemaal kouder is dan hier. Hoe kan dat nou? Veel succes met de laatste loodjes. Het is het laatste weekje. Ja, ik blijf me verbazen over de gemeenteraad van Vaals. Daar wordt dus vandaag gestemd over een voorstel om van die gezellige gemotoriseerde toertochtjes, dus op het moment dat je lekker met elkaar gaat motorrijden, dat willen ze verbieden. Ze hebben namelijk last van te veel toeristen. Die gaan met z'n allen lekker dan met de motor door de gemeente Vaals en daar willen ze vanaf. Dus ze gaan nu stemmen over een plan en als dat wordt aangenomen wordt het verboden om met meer dan 10 voertuigen tegelijk gezamenlijk door die gemeente te rijden. Kun je op de bol geslingerd worden, want dan rij je gezellig met elkaar en dat mag dus niet. Erg ongezellig van de gemeente Vaals. Wat dan wel weer gezellig is, is dat we nog één dag moeten wachten en dan is het zover. Dan weet Nederland wie Ronald Koeman mee gaat nemen naar het WK in Noord-Amerika. 26 spelers mogen mee. En er ligt nog een lijst van 55 spelers. Dus er moeten nog een paar mensen vanaf. WK begint al over een kleine 2 weken. 14 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur 's avonds. En als het dan zo'n dag als vandaag is, oh, moet je voorstellen. Heb je 's middags al een borreltje gehad, 's avonds nog een borreltje en dan is het om een gegeven moment 10 uur. En dan is het biertje, borrelnootje, balletje. Dan wordt het een prima zomer. Even naar chef-kok Jarno wat de kansen zijn. Je hebt daar verstand van?
1: Zeker. We gaan eruit in de kwartfinale.
0: We gaan eruit in de kwartfinale?
1: Ja.
0: Ja, ik heb dat opgenomen.

0: Sonjeu. En Tonight, ze staan vanavond in een uitverkocht paradiso. Maar dat blijft het niet bij. Ze hadden een lange tijd een pauze om een beetje op te laden. Maar nu ze weer 100% terug zijn, gaan ze er voor 110% voor. Ze gaan naar Douwpop. Ze gaan naar Doornroosje. 013, Down the Rabbit Hole. En ze gaan zelfs Europa in. Spanje staat op de planning. Zwitserland, Roemenië en ook België. Weet je waar je ze kunt vinden? Björk daarvoor, It's Oh So Quiet. Daarvoor werden wij ruw onderbroken door Björk, omdat wij het even over het aankomende WK hadden, Jarno.
1: Ja.
0: Ik krijg een appje van Arno.
2: Hey Arno, ze komen in zijn rond de deur, man. God, met die koe, man. Wat toch een weg, man, met die koe, man. Ik snap er helemaal niks van.
0: Ja, ik ook niet.
1: Wel duidelijk.
0: Ja, misschien Arno even bellen.
1: Nou, gaan we doen.
0: Hoe het dan ziet. Want met een dikke 2 weken dan is het zover. Dan gaan wij die eerste wedstrijd spelen. Morgen wordt dus bekendgemaakt wie er meegaat naar dat WK. Maar Ronald Koeman heeft er dus geen verstand van. Even kijken hoe Arno het zo aanpakt. Hey Arno, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarom heb jij er zo weinig vertrouwen in, jongen?
3: Ach, jongen. Heel die Koeman die snapt er allemaal niks van.
0: Hoe komt dat?
3: Hoe komt dat?
0: Ja, waarom vind jij dat? Laat ik dat vragen.
3: Ja, dat weet ik gewoon. Ik moet heel die Koeman niet.
0: Oh, ja. Heeft hij je vrouw versierd? Of wat is jouw aversie tegen Koeman?
3: Dat zou je willen.
0: Ja, ja.
3: Nee, die vent die staat er allemaal niks van. Ik heb begin vertrouwen.
0: En wij komen dus niet de groepsfase door, zeg je eigenlijk?
3: Nee, niet met deze spelers. Nee.
0: Oh. Ja, ik heb dit allemaal opgenomen, Arno. Ik heb jou aan de ene kant die zegt, we komen de groepsfase niet door. Ik hoorde Jarno net zeggen, de kwartfinales, zei jij, Jarno.
3: Hallo?
1: Kwartfinales, ja.
0: En voor mij is Arno met stomheid geslagen dat jij denkt dat wij tot de kwartfinales gaan komen.
3: Nee, even wachten.
0: Oh, je bent op je telefoon gezien.
3: Ik zal hem even. Ja, daar ben ik.
0: Ja, lekker zeg.
1: Maar jij denkt ook niet dat we van Tunesië winnen, Arno.
3: Tunesië? Nee, ja, ik zou jou zo zeggen. Ik zou mijn god niet weten in welke groep ze zitten.
0: Ah, maar dan vind ik wel dat je een uitgesproken mening hebt, zoals je eigenlijk geen idee hebt.
3: Nee, precies, ja.
0: Hoe ga je dat doen met kijken, Arno? Want ik had het er net met Jarno over tijdens de plaat. Ja, wij werken natuurlijk ook regelmatig 's nachts. Dat is niet prettig op het moment dat je dan ook een biertje wil drinken en na de wedstrijd eigenlijk meteen door moet naar je werk.
3: Nou, ik zou zo zeggen, ik ga niet eens kijken, denk ik, want ik heb er geen tijd voor.
0: Ja. Oké. Dan vind ik ook nog steeds dat je een uitgesproken mening hebt, voor als je niet eens tijd hebt om te kijken.
3: Nee, jongen, ja, maar daarom, ik heb geen zin om te kijken. Nee. Er is één clip en dat is PV en de rest interesseert me allemaal gewoon geen hoofd.
0: Het is ondertussen zo warm, Arno begint zijn mening te ventileren zelfs. Het is nog ongelooflijk. Arno, dankjewel, maak er een lekkere dag van, hè.
3: Ja, jullie ook, hè.
0: Jongen. John Miles, and music.

het moment dat ik hier zo lang naar heb uitgekeken. Maar achteraf gezien, en helemaal als ik nu de beelden terugzie, of ik zit in mijn TikTok-fuik met alleen maar Harry Styles filmpjes, of ik zet mijn eigen video's aan die ik daar heb geschoten. En ook als ik het album weer aanzet, dan besef ik me weer hoe vet het was. En heb ik best wel spijt van dat ik die eerste 20 minuten niet echt daar helemaal heb kunnen genieten. Omdat ik eigenlijk op zoek was naar iets wat ik niet kon vinden, maar er eigenlijk wel was. Mooi gezegd, al zeg ik het zelf. Dus ik wil volgende week nog een keer. Alleen al voor die eerste 20 minuten. En dan pak ik ook gewoon de rest van de anderhalf uur mee. Ik beloof niks. Maar ik wil wel en ik denk ook dat ik ga. Maar ondanks dat ik het hele album van Harry Styles al een paar keer had gehoord, het Kiss All The Time Disco Occasionally, heb ik sinds die avond in de arena natuurlijk nieuwe associaties bij bepaalde platen. Zo werkt het dan. Op het moment dat je het een keer live hebt gehoord, dan valt het in één keer anders. Bijvoorbeeld bij de 10e track op het album, Dance No More. Want wat een plaat, wat een hit. En wat lekker wakker worden in dat zonnetje met een espresso en Harry Styles.

De Sugar Babes en Alright. John Miles ervoor en Music. Iets na 5:30 in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Goedemorgen, zonnetje schijnt. Wordt 33 graden vandaag. Ik hoop dat je een korte broek aan hebt getrokken. En zo niet, dan hoop ik dat er een schaar in de buurt is. Ja. Het is dinsdag, ik neem je even mee terug naar vorige week woensdag. Toen was ik bij Harry Styles en ik zei vorige week al in de middagshow dat ik aan de voorkant van dat concert zo, ja, eigenlijk opgehyped was door alle verhalen, alle ticketstress die uiteindelijk helemaal niet nodig was, maar vooral de hele buzz er naartoe, dat ik de eerste paar minuten...

Het is Supergrass en Alright in de vroege ochtend van 2. De dinsdag is begonnen met zometeen iets van vinyl. Dat probeer ik altijd 's ochtends voor je te draaien. Met vandaag op de platenspeler een plaat die twee levens heeft. En dat tweede leven, dat ga ik zo dadelijk voor je draaien. En ik heb de Extended Remix meegenomen. En die Extended Remix die begint met alleen de drums. Maar het is wel een hele herkenbare drum. En ik ben benieuwd of jij hem weet te herkennen. Ik denk het eigenlijk wel. Je mag een gooi doen via de NPO Luisterapp. Welke plaat ga ik zo dadelijk van vinyl voor je draaien? Hij begint zo. Ja, dat is niet heel ingewikkeld, hè? Doe maar een poging via de NPO Luisterapp. Zometeen de volledige extended version van 5 minuten 38.

0: to be.
1: Oh, lekker in het zonnetje. Is this how it's supposed to be? Met Jack Johnson.
2: Ik denk wel dat dit is how it's supposed to be. Je hoorde Upside Down.
1: Daarvoor liet ik je iets van vinyl horen. En de vraag aan jou was, ja, wat ga ik voor je draaien? Ik had het drumloopje erbij gepakt, want daar begint de extended version mee die ik zo voor je ga draaien. Ga je

Die zegt, het is The Cure, Close to Me. Die snap ik wel. Die begint namelijk zo. Maar dat is wat anders dan dit. Dan krijg ik nog Patrick. Patrick zegt, ik denk dat het Footloose is, Kenny Loggins. Maar dat is dan weer dit.

Darin, Marco, Tiger, Danny, Henk en John hebben het allemaal goed. Namelijk vanaf vanille vandaag de Pointer Sisters. I'm so excited in de extended remix van 5 minuten 38. Anita June en Red Pointer, ze namen het oorspronkelijk op in 82. Alleen, ja, daar kwam in 84 een remake. Hij werd opnieuw uitgebracht. Een iets andere versie op het album Breakout. En dat is de versie geworden die we met z'n allen kennen en die ik ook zo voor je ga draaien. Het werd in Nederland een groot hit. Stond in de top 40 een aantal weken. Hij kwam niet verder dan de 18e plek, maar toch hoor je hem heden ten dagen nog regelmatig op de radio. En die

0: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden de gemeenten en provincies. Komt dat geld dan niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden gesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen over op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder, bij een graad of 17. Komende dag opnieuw volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Lars, dankjewel.
2: Dan de verkeersinformatie, Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Er staan op dit moment nog geen files. Je moet wel even rekening houden met een afgesloten tunnelbuis bij de Benelux-tunnel. De A4 richting Den Haag. Daar is een van de buizen dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Maar dat levert nu nauwelijks vertraging op. En ik verwacht straks wel een drukke ochtendspits, want het is alweer dinsdag. En de meeste files staan in de Randstad.
1: Dankjewel, tot zo.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
5: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op joa.nl.
7: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: Hallo allemaal, ik
1: ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
10: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
10: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
10: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Jan Willem

0: Roses, dat is lekker wakker worden. Goedemorgen, wat een cadeautje. Dinsdag 26 mei. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Geef jij me een jetzig of doe ik het? Ah, ik doe het wel. Kom op. Wat een lekker weekend was het, hè?
1: Ja, man.
0: Wist je dat het de warmste Pinksteren was sinds 1985?
1: Ik hoorde zoiets, ja.
0: 27,4 graden. Ja, gemiddeld, hè.
1: Ja, in de beeld dan waarschijnlijk. Dat zal dan...
0: Gemiddeld in de beeld.
1: Gemiddeld in de beeld.
0: Ja, gemiddeld in de beeld, ja. Op de voorpagina van de Telegraaf een foto van een jongetje dat een zwembadje vult. Hond hangt er lekker uit. Heerlijk. Ik hou van die zomerse taferelen. Ja. Dus vandaag ook geen overbodige luxe zo'n zwembadje, want het wordt de warmste dag van de week. In het noorden 26 graden, in het zuiden tikken we de 32 aan. En dan kan het de warmste 26 mei worden sinds het begin van de metingen.
1: In Horst in Limburg, daar kon al lekker worden gezwommen natuurlijk, maar daar moesten ze wel eventjes flink voor aan de slag. Met waadpakken, bezems en harken en een kleine shovel werden de Kasteelse Bossen, dat is een recreatiegebied, al vrijgemaakt.
0: Oh ja.
1: Zie je, daar gaan ze.
0: Wat een mooie reportage.
1: Een hele mooie reportage.
0: Zie je dat, wat is dat voor groene smurrie?
1: Ja, dat is allemaal groene smurrie werd weggehaald. En zonder die groene drap was het daar heerlijk afkoelen.
2: Please take your seats. Good day, ladies and gentlemen.
3: Thank you. Bootje van de Zandse.
0: Is er nog nieuws over Bootje?
4: De man die het doet. De trots van Veenendaal. Is er nog wat over hem te melden?
0: Nou, absoluut. Roland Garros is bezig, hè? Tennistoernooi in Parijs.
1: Oh, is het begonnen?
0: Ja, en hij heeft verloren van Francisco Cerúndolo, de Argentinië. En hij verwijt het vooral zichzelf, hè? Zoals we Bote kennen.
5: Zelf te slordig geweest tegen zo'n tegenstander. Daar help ik hem gewoon mee in het zadel. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal van vandaag.
0: Precies, en dat is niet de bedoeling natuurlijk. Oh. Dat je de ander in het zadel helpt. Die moet je er juist uitrammen met je tennisracket. Botek hoeft trouwens nog niet naar huis. Hij doet met Tanno Griekspoor ook nog mee in het dubbelspel. Dus er zijn nog kansen. En Griekspoor zelf speelt vandaag tegen Matteo... Nou ja.
6: Ken jij hem of
1: niet? Wat bedoel je?
0: Matteo Arnaldi is dat.
1: Nee, dat zegt mij niet.
0: Matteo Arnaldi uit Italië om 11 uur.
1: Oké. Okay. Het Curaçaose voetbalteam samen met Dikke Advocaat kwam gisteren bij Huis ter Duin aan in Noordwijk aan Zee. Is dat het hotel? Daar werden ze met een heleboel muziek en vrolijkheid in een haag van gele blauwe ballonnen welkom geheten. Kijk,
0: lijkt wel Koningsdag, joh.
1: Ja, joh.
0: Wat een feest.
7: We zijn begonnen. We gaan naar de WK. Voelt het ook zo? Ja, dit is geweldig. Dit is echt geweldig.
0: Het is toch grappig dat die mannen van VI richting Curaçao gaan en dat Curaçao dan naar in Nederland in training gaat.
1: Zoek de logica. Nou goed, ze bereiden zich in Nederland, het Curaçao voetbalteam, bereiden zich hier in Nederland voor op het WK in Amerika.
0: Ja, en in Zeist traint Ronald Koeman alvast met 6 voetballers. Dat is natuurlijk, zodat zij zich moeten bewijzen. Voor wie er mee mag. De meeste plekjes heeft hij al vergeven en hij heeft nog een paar plekjes over. En een aantal van die voetballers, waaronder bijvoorbeeld Guus Stil en Kees Smit, die moeten zich dan nog even bewijzen.
1: Ja.
0: Of ze dat verdienen, een plekje in Oranje. Morgen komt Koeman met de definitieve selectie van 26 man. En dan weten we dus, Jeroen, of je ook mee mag.
1: Zou hij dat weer met appjes doen? Dat
0: als commentator.
1: Oh, als commentator?
0: Nee, dat was Frank de Boer.
1: Oh, dat
0: toen.
1: Was Frank de Boer.
0: Ja, okay. Die stuurde dan een appje. Nee, is dit er helaas niet bij. Just. En we hebben een muzikale week voor de boeg, hoor. Dat wordt fantastisch. Aanstaande vrijdag natuurlijk de 2000e aflevering van Jan Willem staat op. Ja, en dat gaan we vieren met onder andere Raccoon. Miss Montreal komt ook even langs, want die heeft vrijdag ook feest. Want die zit dan 20 jaar in het vak.
1: Ja, ze komt gewoon even mee presenteren.
0: Leuk, hè?
1: Even mijn stoelpoten zagen.
0: Het wordt een hele mooie week. En niet alleen qua weer, maar misschien ook omdat jij vandaag misschien een lekker startnummertje hebt. Voor ons.
1: Ja.
0: Je denkt, nou jongens, doe mij maar even, zullen we zeggen?
1: Lisa Stansfield en Change.
0: Die hoor je ook niet vaak.
1: Daarom.
0: Of bijvoorbeeld iets zomers, zoals Quiero van Julio. Of iets anders. Laat het ons maar weten via de NPO luisteren. Waar heb je zin in?
1: Julio.
8: Greetings, loved ones.
0: Julio.
1: Let's take a change. Daar hou ik niet van.

0: California Girls nooit ver weg. Katy Perry en Snoop Dogg. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het begint langzaam wat drukker te worden. Iedereen weer terug van het lange weekend. Met een probleem nu op de A4 bij Rotterdam. Als je richting Den Haag wil, vanaf het knooppunt Benelux, sta je in de file. Want er zijn een kapotte vrachtwagen die daar twee rijstroken blokkeert vlak voor de Benelux-tunnel.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ruben Eijn met It Feels Right.

0: natuurlijk voor het leven. Dat mag je gewoon blijven dragen als een soort keurmerk. It feels right.
1: Jouw startnummer.
0: Yvonne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen mannen.
0: Hallo, goedemorgen. Wat klinkt je al vrolijk en wakker.
3: Een zonnestraaltje van me.
2: Ja, kijk, er zit koffie in, hè. Dan wil ik
0: wel. Ja, dan wil ik wel. Hadden we je vijf minuten geleden gebeld, dan was het een heel ander verhaal geweest.
2: Ja, dan was het niks geweest.
0: We kunnen dat wel even proberen. Weet je, Alfred, kun je Yvonne even ophangen? Dan gaan we, ik wil dat wel eens even weten. Dan bellen we je even terug en dan had je de bak koffie nog niet gehad, zullen we maar zeggen. Ja. Het is heel bot eigenlijk dit, hè?
4: Ja.
2: En goedemorgen.
4: Ja, ik hoor geen
0: verschil. Ik hoor ook geen verschil, hoor.
4: Nee.
0: Maar misschien dat de Yvonne met koffie de Yvonne zonder koffie niet kan nadoen. Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Ja, omdat ik een naam doe. Jongens, zo scherp ben ik niet. Oké, er moet
0: nog een bakje bij.
2: Ja, dat denk ik wel. Zo scherp was ik dan ook weer niet.
0: Yvonne, heb je een lekker Pinksterweekend gehad?
2: Ja, heerlijk. Ja, dat is echt fantastisch. Zo, ja, heerlijk weer. Lekker.
0: Mini-vakantie was het, hè?
2: Ja, ik dacht ook vanochtend. Ik dacht, ik moet nog naar het werk. Nou, ik denk, ik zou nog wel eens een dagje eraf aan willen plakken.
0: Ach, joh, dat bel je toch?
2: Ja. Ja, dat zou ook wel kunnen. Maar dat is een flauw, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Je bent nu op de nationale radio, dus daar kom je ook niet meer mee weg.
2: Ja, nee, daar kom ik niet meer mee weg.
0: Zeg je waar eens, maar je had toch al je koffie om 6:55?
2: Zoiets, ja.
0: Yvonne, jij wil echt zo'n lekker dakje openplaat horen, hè? Als startnummer.
2: Ja, California Soul van Marlene Scholl. Ja, ik zei het tegen Alfred. Het is mijn ideale zomerplaat. En zeker met dit weer. Het is een fantastisch nummer. Ik kan het altijd horen.
0: Ja.
2: Maar zeker in de zomer.
0: Ja, het is ook echt gewoon dat als je dan in de auto zit en je hoort de eerste klanken van deze plaat, dan kijkt eigenlijk je dak, kijkt je vragend aan een soort van. Hè, zo van doe mij eens open. Maar dan zeg ik iedere keer van, ja, maar jij kan niet open. Ja, jij kan wel open, maar dan moet ik de hele boel slopen. Dat kan natuurlijk ook niet. Yvonne, een mooie dag vandaag. Succes op het werk. Hè? Je kan het.
2: Dankjewel. Hoi.

0: Daar gaat Yvonne hoor, met een bakje koffie met open dak. Marlene Shaw en California Soul. Dat is een lekker begin van je dag, zeg hij. Ik was bijna in mijn auto gaan zitten, echt waar.
1: En dan wegrijden en dan wegrijden. De radio aanzetten.
0: Ja, ja. Ik ben even 2 minuten weg, jongens.
1: Hoor,
0: ja.
1: Doe maar. Gaan Carmen en ik Julio draaien.
0: Oh, maar dat komt sowieso wel goed. Oh, hebben jullie zo zin in Julio?
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar wil je Quiero of die andere?
2: Ja, Quiero vind ik wel leuk.
1: Je kan ook beide doen.
0: Welke beide?
1: Ja, Quiero en Quereme Mucho en Un Canto a Galicia.
0: Goed, gewoon.
1: Zie je, Carmen kleurt helemaal
0: op. En zodra die zon doorkomt, dan komt het hele oeuvre van Julio iedere keer voorbij.
2: Heerlijk.
0: Het is vandaag tropische dag, vrienden. Het kan 32 graden worden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook benauwd aan. En de verkeersupdate is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
3: Een goedemorgen. Er staat al 100 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Eerst tussen Veghel en Kerkdriel doet er een klein kwartiertje langer over. En verderop tussen Geldermalsen en Everdingen. Daarbovenop weer 10 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Hofvliet. En de A7.

0: Daar gaat Yvonne hoor, met een bakje koffie met open dak. Marlene Shaw en California Soul. Dat is een lekker begin van je dag, zeg hij. Ik was bijna in mijn auto gaan zitten, echt waar.
1: En dan wegrijden en dan wegrijden. De radio aanzetten.
0: Ja, ja. Ik ben even 2 minuten weg, jongens.
1: Hoor,
0: ja.
1: Doe maar. Gaan Carmen en ik Julio draaien?
0: Oh, maar dat komt sowieso wel goed. Oh, hebben jullie zo zin in Julio?
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar wil je Quero of die andere?
2: Ja, Quero vind ik wel leuk.
1: Je kan ook beide doen.
0: Welke beide?
1: Ja, Quero en Quereme Mucho en Un Canto a Galicia.
0: Goed, gewoon.
1: Zie, Carmen flirt helemaal
0: op. En zodra die zon doorkomt, dan komt het hele oeuvre van Julio iedere keer voorbij.
2: Heerlijk.
0: Het is vandaag een tropische dag, vrienden. Het kan 32 graden worden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het ook benauwd aan. En de verkeersupdate is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
3: Een goedemorgen. Er staat al 100 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Eerst tussen Veghel en Kerkdriel. Doe er een klein kwartiertje langer over. En verderop tussen Geldermalsen en Eveningen. Daarbovenop weer 10 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Hofvliet. En de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Lexmond doe je er ook 15 minuten langer over.
0: Dankjewel. Het nieuws van 6:30 met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft doelen in het zuiden van Iran aangevallen. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen kunnen leggen. Amerika zegt dit te doen om de Amerikaanse strijdkrachten te beschermen. Het staakt het vuren is volgens de VS nog intact, maar staat wel verder onder druk. Er zijn ook nog steeds vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran, maar een akkoord is ver weg. Bij de Eredivisie Awards is PSV'er Ismaël Saibari gekroond tot Speler van het Jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel hij zelf vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij er toch heel blij mee.
5: Dit is wel de kerst op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
4: Coach Sharina Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf vanochtend wekenlang dicht voor auto's. Dat heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. Die afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. En fietsers en voetgangers die mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker. En dat is Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. En ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
6: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
4: En eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders zoals André Kuipers en Johan Cruijff.
0: Ja, het is toch ook wel bijzonder dat je dan heel trots bent dat er gruis naar je is genoemd.
4: Ja, er is gruis naar je genoemd. Ja.
1: Hij is toch een mini-meteoriet.
4: Ja, mooi woord weer.
0: Ja, zou ze dat in de bouw ook doen? Dat je dan aan het slopen bent en zegt, kijk hier, dit is een stukje... Wat nu loskomt van deze muur, dat is karma.
4: Dat is karma. Hey, bedankt. Ja, nou, dat zou ik heel eervol vinden.
0: Ja?
4: Ja, tuurlijk.
7: De Tot 2000 collectie. Bij aflevering
0: 1977. We gaan richting aflevering 2000. En dat is sneller dan je denkt. Namelijk, wat zeg je?
1: Je zei 77.
0: Oh, daar zit ik in mijn hoofd met het verkeerde jaar, jongens. Ja. Ik denk,
2: ja. Heb je dan een goede plaat uitgekozen?
0: Nee, dat klopt. Ik was niet aan de beurt, dus dat scheelt weer. Dat komt door die Julio natuurlijk. we tellen richting aflevering 2000. En ik wilde zeggen, dat is sneller dan je denkt. En dat klopt dus. Want ja, als ik met mijn hoofd bij 77 zat...
1: Zomaar 10 jaar. Nee, 20 jaar.
0: We zijn al bij 97.
1: Ja. Oh my Gucci.
0: En iedere dag voegen we dan een liedje toe aan het jaar dat correspondeert met het afleveringsnummer. En vandaag ben jij aan de beurt, Jeroen.
1: Ja, het magische jaar 1997. Ik weet het nog goed. Er kwam een... De keuze is reus, maar ik heb deze maar uitgehaald. Een track waarvan critici destijds zeiden... It exposes the darker side of dance music.
0: Oh.
1: Ja, dat kan je nu ook niet meer voorstellen. Maar goed, toen was het blijkbaar...
0: DJ was natuurlijk op zijn retour ook.
1: Hij was heel erg op zijn retour. Dat was eigenlijk...

0: puur in de club te horen zou zijn. Maar het kwam uiteindelijk ook op de radio en werd gewoon een hit. En een van die plaatjes uit 97 die je gewoon niet kan missen. Sash, encore une fois.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Sash est de retour.
0: Hoppatee.

0: funky nummer. Lekker uptown, een beetje.
1: Dat is helaas mislukt.
0: Dat is niet gelukt.
1: Ja.
0: Nee, maar omdat op de een of andere manier dacht de producer van, ja, dit is eigenlijk helemaal niet, dit klopt niet, want de tekst vraagt eigenlijk meer om een beetje een romantische vibe. En toen hebben ze de mariachi ingeschakeld. En de rest is geschiedenis. Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: een Mexicaanse vibe.
0: Ja, ze hadden ook een mariachi ingehuurd voor de videoclip. En die waren zo enthousiast dat ze het nummer ook echt hebben ingestudeerd. Die hoefden in principe alleen maar te speelbekken, zullen we maar zeggen. Maar ja, die dachten, oh, dit vinden we zo tof. Okay. Dat ze hem ook echt live inspeelden. Goedemorgen. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is een dinsdag die toch een beetje voelt als een maandag. Maar met jullie.

0: kan dit dus de hele dag doen. Naar B.B. King filmpjes kijken.
1: Oh,
0: die man gitaar speelt, ja.
1: Okay.
0: Ik vroeg laatst aan Ed Struijlaert, toen hij bij ons was, om over Eric Clapton te praten. Hoe doet die B.B. King dat? Want B.B. King heeft nogal dikke vingers. Of had nogal dikke vingers, moet ik natuurlijk zeggen. Mm-hmm. En ja, probeer dan die nootjes maar zuiver te krijgen. Dus hij, van, ja, hij speelt gewoon steeds losse nootjes. En die doet hij dan heel melodieus. En dan, ja, dan kan hij die nootjes buigen. Dus,
1: Ja. Kan hij de nootjes buigen?
0: Hij kan de nootjes buigen, ja.
1: Oké, ja, dus...
0: Dus op een verjaardag heb je dan een hele vermakelijke avond als je nootjes kan maken.
1: Neem je handje nootjes, nee.
0: Maar dat is toch knap?
1: Ja, zeker. Nee, maar het klinkt heel nonchalant. Ik hou dat van artiesten die het kunnen laten klinken alsof het heel makkelijk is. En dat je denkt, oh, maar dat kan ik ook.
0: Ja, maar het is dus ook heel makkelijk. Maar het is voor hem was dit heel makkelijk. Dus het kost hem niet heel veel moeite.
1: Nee,
0: en het is ook niet heel moeilijk. En tegelijkertijd is het weer super moeilijk om het zo te laten klinken. Ja, zoals B.B. King het liet klinken.
1: He makes it sound easy.
0: Ja, dat is mooi als je dat kan. You Too en B.B. King, When Love Comes to Town. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nou, dat is wel behoorlijk druk, hoor. Voor de dinsdag vrij normaal. Met de meeste vertraging nu op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam. Als je onderweg bent richting Europoort. Door een kapotte vrachtwagen bij de Benelux-tunnel nog steeds. En iets verderop bij Brielen. Zijn twee rijstroken dicht. Ook niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Als je meer weet, laat me even weten via de NPO Luister app. Je vertraging daar is nu 20 minuten.
2: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Goedemorgen, Babette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Erika.
2: Is er nog nieuws?
0: Jazeker. Harten uit Gassel tot Nijveense Mond. Dat is toch ook vervelend, hè? Als je daar woont. Ik bedoel, het is misschien hartstikke leuk, maar als je dat dan iedere keer moet uitleggen.
1: Gassel tot Nijveense Mond is een dwarskanaalse veen.
0: Ja, maar dat mensen dan denken van ja, neem je maar een maling of kom je, wat is dit? Maar goed, Harten verzamelt harmonica's en accordeons.

0: Nou, zijn hele schuur hangt ermee vol. Hij heeft er wel 350, maar ook beeldjes van harmonica's. Alles van accordeons, maar ook mondharmonica's. En overal waar hij was, zocht hij dan weer naar spullen die daarmee te maken hadden. Maar tegenwoordig zijn hij en zijn vrouw Ria niet meer altijd en overal op zoek.
1: Onze vakanties waren er zelfs ook helemaal op ingericht. Als we in een bepaalde plaats waren, waar de rommelschuren waren en waar de muziekhandels waren. En vonden we gewoon mooi om de dag daarmee te vullen. We waren geen strandliggers. Ik was een struiner.
0: Ja, hij was echt een struiner. Ja, ja, een accordeonjutter zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ja, inmiddels hebben ze er zoveel dat het niet meer hoeft. Je kan bij Harten en Rio op bezoek en dan kun je ze allemaal bewonderen. Het is een museumpje geworden en Harten zorgt dan voor koffie en cake.
2: Zonovergoten was het afgelopen weekend, dat is je vast niet ontgaan. Lekker weer om naar een strandje te gaan, door het bos te wandelen of te dansen op een festival. Bij bijvoorbeeld het Food Truck Festival Lepeltje Lepeltje in Amersfoort was het gezellig druk en genoot iedereen van het mooie weer en ook de pizzabakkers.
3: Heerlijk, genieten. Ja? Ja, lekker bakken. In de zon en in de achterdoven.
2: Ja, 32 graden werd het, maar toch gingen de pizza's er bij de bezoekers wel in.
3: Ik denk dat we er wel een paar honderd wegknallen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Lekker man.
0: Even wachten nog.

0: gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt.
1: Reken maar, dat is heel belangrijk.
0: Kan jij op een hele leuke manier iets heel lelijks tegen me zeggen? Kijken of dat werkt.
1: Jeetje, Jan-Willem. Jij bent echt zo'n verschrikkelijke vent, echt.
2: Hier is Carmen. Ja. Hier is Carmen. Met een raadsel.
3: En dan denk je toch gelijk, wat lief dat je dat
0: wat
3: zegt.
0: Wat lief dat je het zegt. Ja. Ja, zo had ik het nooit bekeken.
3: Ja, ja.
1: Goed.
0: Oh jongens, je gaat me nog een heleboel plezier van beleven. Mm. Je hebt het opgenomen, hè, Alfred?
3: Ja, ja, ja, tuurlijk.
1: Oh, het komt weer terug natuurlijk, hè. 100 keer. Ja.
0: Goed, zeg jij het ook tegen je cursisten? Het maakt niet uit wat je zegt, maar hoe je het zegt.
1: Nou, het is wel belangrijk.
0: Ja, het is wel heel belangrijk, ja.
1: Want zeggen wel eens van mij dat ik een mooie stem heb. Misschien. Maar wat je ermee doet is eigenlijk veel belangrijker. Die les kreeg ik altijd.
0: Ja, precies. Bijvoorbeeld ja, een raadsel.
3: Dat gezegd hebben, hè?
1: Ja. Ja. Daar komt hij. Waar gaat dit over?
4: Af en toe worden wij wel eens vervloekt, maar het is en blijft gewoon een mooie way of life.
0: Oké, aan welk type heb je dan wel eens een hekel? Een mooie way of life. Zeg, het is geen, ja, dit is geen beroep, dit is meer een missie.
3: Een hobby, soort... hobby boa's.
1: Oh. Hobby boa's.
3: Ja. Ja, die voor de lol mensen gaan bekeuren.
0: Ja, maar ik denk dat jij het in een goede hoek zoekt. Het zijn inderdaad, bijvoorbeeld zoals gisteren was het natuurlijk ook overal heel druk. En dan heb je die festivals en er zijn heel vaak vrijwilligers met gele hesjes. En die moeten dan het verkeer regelen.
3: In een hobbyboa.
1: En die doen dat iets te fanatiek.
0: En die doen dat heel fanatiek vaak. Want het, ja, het is vaak zo, ja, dat je dan, je moet natuurlijk als organisatie korte klappen maken. En zeggen van ja, oké, okay, daar mogen ze echt niet links. En dan proberen mensen toch links te gaan. En dan zegt zo'n persoon met een geel hesje, nee, je mag hier echt niet links. Ja, maar meneer, daar staan mijn spullen en dat is echt 10 meter lopen, anders moet ik helemaal om. Nee, je mag hier niet links, je gaat gewoon, hup.
1: Hm? Je kunt ook heel fanatiek naar de koffie. Ja, ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, ja, het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe lang je erover doet om iets te zeggen. Maar dan is het nog niet goed. Ik ga even koffie.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
12: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
14: Honda, the power of dreams.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
16: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
17: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
0: Het is 7 uur op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 Nationaal... gelezen door Carmen Vreul. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft hiermee te maken. Zo blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeenten. De medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen... door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. En ook is er een personeelstekort. Dit alles heeft ook gevolgen voor inwoners.
23: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
1: Volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius... is het hantavirus vastgesteld. Diegene zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Het is de 2e bevestigde besmetting in Spanje. Aan dat virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden... 12 mensen raakten besmet. In Zutphen is vannacht een grote brand geweest bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond in brand en ging volledig verloren. Er kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Heteren was afgelopen weekend even de Harley-hoofdstad van de wereld. Zo'n 2000 mensen kwamen af op de Harley-Heteren-happening. In die plaats zit ook een grote dealer van het motormerk. Het was niet alleen motors kijken en lekker rijden... maar er heerste ook een festivalsfeer.
24: Iedereen is welkom, maar allemaal hebben ze een klein beetje het gevoel... of met de feesten of met Harley-Davidson. Maar het laatste is wel meestal het geval.
25: Bijzonder dat motorgevoel.
24: Af en toe worden wij wel eens vervloekt, maar het is en blijft gewoon een mooie way of life.
26: Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is gewoon het is een hele sfeer apart, toch?
27: Wat een mooi geluid, daarom zitten we hier, hè?
24: Het motorgevoel blijft iets bijzonders, ja.
1: De Harley heet er een happening was het dus. Het weer zonnig en warm met 29 graden in het noorden en lokaal 32 in de rest van het land.
0: Zo. Ja. En hoe is onderweg, Dennis? Goedemorgen.
28: Een hele goede morgen, jongens. Nou, er staat al 220 kilometer file. Het is vooral druk op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad. Zoals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar heb je eerst tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. En daarbovenop bij Beest 10 minuten extra. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort ben je een kwartier langer onderweg bij Briele. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En je hebt ook een kwartier extra nodig op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.
0: Dank u wel. Straks.
29: De dobbelsteen.
0: Met plek voor 6 verzoekjes. Misschien denk je, ja, u hebt het de hele ochtend al over Julio Iglesias en Kieran. Zoals altijd.
1: Zet hem nou eens gewoon eens op die dobbelsteen.
0: Nee, maar serieus, de zon hoeft maar door te breken en jullie beginnen erover.
3: Ja. Dus we hebben allebei volgens mij ook nog onze wildcard. Dus,
0: Oh, maar dan moet wel eerst iemand hem op de dobbelsteen zetten. Anders kan je ook je wildcard niet inzetten.
3: Maar, ja.
1: Nou, Julio dus. Of misschien Santana. Vind ik ook altijd heel erg mooi met dit weer.
0: Samba Patti.
1: Ja, of Maria Maria. Vind ik ook mooi. Ja.
3: Of, jongens. Paco, amor de mis amores.
29: De dobbelsteen.
0: Hoe dat bocht gaat van amor. Ja. Ook lekker natuurlijk. Als jij denkt van, ik weet er ook nog wel een. Geef het door via de app. Plek voor 6 liedjes. Tot zo.
2: helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
25: Europa is van Picasso. India is van mij.
30: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
31: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
32: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
31: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
33: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Jan Willem start op.

weer naar beneden. You get what you give. Op deze tropische dag, het kan vandaag wel 32 graden worden. Ja. En een behoorlijke luchtvochtigheid. Dus een beetje benauwd en klam aanvoelen. Lekker rustig aan vandaag.

0: schakelen zoals wij dat doen.
1: Ik weet niet, heb ik die memo gemist?
0: Nou nee, maar we beginnen toch altijd heel vroeg. Dat is toch een tropenrooster. En dan ben je zeg maar ergens in de, aan het eind van de ochtend. Dan doe je siesta, zoals in Spanje.
1: Oh,
0: je kijkt er een beetje bij alsof je denkt...
1: Nou, dat zit er echt niet in. Nee. We hebben vrijdag weer een showtje te vullen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Nou ja, toch maar een idee.
1: Nee, ja, maar goed. Ik zou het heel graag willen, maar het zit, ik zou vandaag heel graag de zon in...
0: Nee, niet de zon in. Je moet juist de zon uit. Dat de zon uit van siesta. Zodat je de warmte vermijdt en dan... Nou ja,
1: wat een goed idee.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben er natuurlijk sowieso een lekker lang Pinksterweekend op zitten. Dus we hebben geen klagen. Met veel zomerse foto's in de ochtendkranten. Harry Styles, die heeft ook van het mooie weer genoten. Had een paar dagen vrij. Is samen met zijn vriendin Zoe Kravitz lekker gaan wandelen en picknicken in het Vondelpark in Amsterdam. Ja. Vanavond staat hij weer in de Johan Cruijff Arena.
0: En op dit soort warme dagen is het vandaag natuurlijk letterlijk en figuurlijk zweten in de eindexamenzaal. Nog 2 dagen en dan zit het er allemaal op. Vooral de talen staan nog op het programma. Het VMBO maakt onder andere Arabisch en Spaans. VWO'ers die maken Frans. En de HAVO-leerlingen die doen het net een klein beetje anders, want zij mogen aan de bak met natuurkunde.
1: We hebben hier nog de eindexamen klachtenteller.
0: Ah, ja.
1: Nou, die doet ook niet aan het rooprooster, hoor.
0: Die een paar klachten in de opvangst nemen.
1: Al moet ik wel zeggen, het gaat minder hard omhoog dan het in het begin ging. Hè? Want dat is natuurlijk onwijs hoe dat ging met die klachten. Zoveel klachten. De laatste dagen zijn er niet zo gek veel bijgekomen. Vrijdag stond de teller op 323.000. Nu zijn dat er 334.000. Zijn er dus maar 11.000 bijgekomen. Zie je? Ja. Dat is allemaal relatief. Waarin zou je denken, 11.000, dat zijn er veel. Het record wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dat staat op 381.000. 80.000. Oh. Nou ja, die laatste examens die zijn vandaag. Dus dat, misschien dat het kan natuurlijk zijn dat als ze zeggen, nou, dat Arabisch en Spaans was hartstikke moeilijk. Ik moet er niet aan denken.
0: Nee, om een Arabisch examen te maken.
1: Dus inderdaad.
0: Nee, daarom zou ik ook gaan klagen.
1: Nu is het wel zo met die hitte. Als je maar lang genoeg in de zon ligt, ga je vanzelf Arabisch praten.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Heel even nog deze. Mag ik deze nog heel even in herinnering brengen? Welcome to the Dit is Dara. Je weet het, ze komt uit Bulgarije en ze heeft het Songfestival gewonnen. En daarmee bestormt ze op dit moment de hitlijsten door heel Europa. Op nummer 1 in, hou je vast, Duitsland, Zweden, Litouwen en Oostenrijk. Nederland blijft nog heel even een beetje plakken. 54ste in de top 100. Maar volgens mij hebben we wel een zomerhitje te pakken.
1: Echt, hè?
0: Ja. Nog één keertje?
1: Wil je nog één keertje?
0: Ja, ik vind
1: vooral het refreintje vind ik zo lekker. Dat hij dan...

0: moet het nog komen? Komen we gewoon wat langzamer op gang?
1: Vanwege die hele boycott heeft het Songfestival natuurlijk niet zo heel veel gedaan. Dus is het een beetje aan de mensen voorbij gegaan.
0: Dus Bangaranga die gaat hier een beetje van start met de tropenrooster.
1: Ik denk het wel, maar ik denk dat het een kwestie van tijd is. Markeer mijn woorden.
0: De Wennemarsjes, je kent ze wel, hè?
1: Ja.
0: Snelle familie. Ja, Erben en Joep natuurlijk op de schaats. Maar Niels, de jongste van de familie, die gaat ook hartstikke lekker. Niet op de schaats, maar op Coopers Hill in Gloucester in Engeland. Ieder jaar wordt er vanaf die berg, die Coopers Hill, met kaas gerold tijdens de cheese rolling competitie. Je hebt ongetwijfeld wel eens beelden gezien, hè, van mensen die dan achter de kaas aanrennen. En de eerste die beneden is, die wint dan. En dat is niet zonder gevaar, want ieder jaar zijn er wel wat deelnemers die dingen breken. Benen, ribben en nog ergere dingen. Maar Niels dacht van, ja, dit wil ik ook. Hij vertelt aan onze Engelse collega's waarom hij echt mee wilde doen.
2: Cheese belongs to the Netherlands, so I'm gonna bring it home.
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Bring the cheese home. Dat kunnen we wel aan Niels overlaten. Nou ja, het is gelukt, want hij heeft gewonnen. Hij is de eerste Nederlander ooit die daar dus de overwinning heeft behaald. Na afloop vertelt hij dat hij zich als een ware topsporter heeft voorbereid.
2: That was prepared mentally. I just knew what I needed to do. I checked all the videos of all the winners in the past. Like, stay on your feet, stay on your feet, stay on your feet. Falling is taking time.
0: Dat is toch die winnaarsmentaliteit van de Wennemarsjes.
1: Hè? Goed voorbereiden.
0: Ja, eigenlijk moeten we ze de Wennemarsjes noemen vanaf nu. Ja, de familie Wennemars.
1: Op elk vlak.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Hij heeft ook gezegd van, ja, ik voelde mij echt een ster. Want hij moest wel 200 keer op de foto met Britten. Die zeiden van, ja, je bent nu onze nieuwe volksheld.
1: Drukke ochtendspits met een opvallende file nu op de A15 richting de Europoort aan de zuidkant van Rotterdam. Daar is bij Brielen een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht vanaf Spijkenisse.

0: tropen rooster. Die stond al vroeg voor de deur, hè?
1: Ja.
0: Je had ook een koortsdroom vannacht. Komt door de hitte, Fever Dream, Cool and the Gang daarvoor. En Let's Go Dancing. Als je denkt, nou, ik weet er ook nog wel een. Mag je ons bellen voor...
2: Een dobbelsteen.
0: 0800-1122. Plekje 1 is voor Jelmer. Ik wil graag Bangaranga voor de dobbelsteen.
1: Lekker, Jelmer. 2 is Fred Schouten. Dan zet ik graag op de dobbelsteen Julio Iglesias met Quiero.
0: En Sabine, die is ook lekker... De zomerse sfeer, vamos a la playa, Valiera, op plekje 3.
1: Tien, of Tien, of Tion, zoals u wilt, uit de oude doos. Wat mij betreft de lekkerste zomerhit ooit. Line in the Morning Sun van Will and the People. Perfect om wakker te worden.
0: Gaan wij naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoi.
3: Rob, spreekje. Hoi.
0: Oh, ik kon het niet goed verstaan.
3: Oh, ik ben Rob. Goedemorgen.
0: Hey, hallo, Rob. Goedemorgen. Hoi.
3: Goedemorgen.
0: Nou, je komt erop, Rob.
3: Nou, ik heb dus in mijn gedachten Burgas de Amor van Jean-Louis Guerra.
1: Dat is toch ook fijn, even zo goed, hè?
3: Ah,
1: weet je, dan kun je ze allemaal weer hebben over al die andere plaatjes, maar dit is er ook wel eentje.
3: Lekker een brakke arm halen langs zwangrail, heerlijk.
1: Nou, wat zeg je nou?
3: Lekker een brakke arm halen langs zwangrail, zonnetje schijnt, dus dat weer nog eens.
0: Een bruine arm halen langs de vangrail, zei je dat echt?
3: Ja,
0: het zijn de vier. Ja. Oh, je gaat in de file. Oh, oké. Okay, ja, in Hilversum betekent dat iets heel anders.
3: Ja. Oh, vertel.
0: Nou, dat vertelt Jeroen nog wel een keer. Zullen we even in een box apart. Rob, dankjewel. Ik zet hem op 5. Dankjewel, hè.
3: Doeg.
0: Hoi. Het is natuurlijk wel lekker zo, met je armpje naar buiten.
1: Nee, zeker. Raampje naar beneden. Ik heb er meteen een beeld bij. Ja, dat is absoluut.
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jan-Willem en Jeroen, met Georgette.
0: Hi, Georgette, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je mag het zeggen.
4: Ik heb nummer 6.
0: Ja, je hebt zeker nummer 6.
4: Ja, Papa Chico van Tony Esperanto.
0: Even kijken, ja, nou, wij twijfelen Tony altijd, Esperanto. Zeggen we Tony Esposito of Tony Esposito? Oh.
1: Of Tony Esperanto.
4: Ja.
1: Vind ik nog veel mooier.
4: Ik zit in Spanje, in Mallorca, dus vandaar dat ik een beetje in een Spaanse bui ben.
0: Oh, maar ja, zijn we met je mee op vakantie of woon je daar?
4: Nee, ik ben op vakantie hier. Ik ben met een groepsreis aan het wandelen in Mallorca. Fantastisch mooi eiland.
0: Och, wat heerlijk.
4: Maar ja, dan ga je de zon opzoeken en dan lijkt het in Nederland ook mooi weer te zijn.
0: Ja, daarvoor had je niet weggehoeven. Maar ja, het is alsnog natuurlijk prachtig daar.
1: En waar zit je in Mallorca? Lekker in Palma?
4: Nee, we zitten in het noorden. In het noorden, echt een heel mooi rotsachtig, bergachtig streek. En elke dag lekkere wandelingen maken van 15 kilometer heuveltje op heuveltje af.
0: Prachtig, dat is flink. Maar dan volgens het tropenrooster van Jeroen, dus vroeg uit bed, dan even een siestaatje en dan weer lopen?
4: Nee, we beginnen rond 1:00 of 10:00 en dan zijn we rond 1:00 of 3:00 smiddags klaar.
1: Nou, lekker in de brandende zon.
0: Gewoon al jou op de heetste van de dag.
1: Ja.
0: Jeetje, wat een bikkel.
4: Supergezellig.
0: Nou,
4: maar,
0: zo is het ook.
4: Gooi 6.
0: Ja. Wij zeggen altijd, ga je wandelen met Georgette, ga je sowieso als een raket.
4: Ja.
0: Nou, ik ga gooien. Een mooie dag vandaag. Hè. Doe ze allemaal de groeten.
4: Ja, dank je.
1: Yo, adiosie.
4: Adios.
0: En Jeroen.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Is Alfred van de Weetje al klaar met lachen? Waarom sloeg jij zo aan op die bruine arm, Alfred?
1: Nee, niks. Nummer 3.
0: Nummer 3 geworden?
1: Ja.
0: Even kijken, dat was Vamos a la Playa. Moet je zuchten?
1: Ja. Ik voel een wildcard aankomen, maar ik moet heel even kijken.
0: Oh, je baalt gewoon dat het 3 werd.
1: Nee,
0: was dat
1: helemaal
0: het?
1: Niet. Jawel. Ik ben ingek.
0: Oh.
1: Nee. Maar Julio was ook wel even fijn geweest.
0: Ja, nou ja, jullie hebben allebei nog een wildcard. Kunnen we in principe 2 keer Julio draaien als jullie dat willen?
1: Auw. Ik zet bij deze de wildcard vast in.
0: Oh, nu al?
1: Ja.
0: Eerst even naar het strand, jongens.

0: Behalve dan de titel niet zo snel in een foldertje zal zien. In een reclamefolder, in een reisfoldertje. We gaan naar het strand. Oh, oh, oh. We gaan naar het strand. Alle met een hoed op. De radioactieve wind. Verwarde haren. We gaan naar het strand.
1: Evelien die stuurt terecht een appje dat het natuurlijk helemaal niet per se daarover gaat. Dat je naar het strand gaat. Ja, naar het strand gaan, maar omdat er een bom gegooid wordt. En mensen moeten vluchten.
0: En de strand en de zee kleurt paars.
1: Dus eigenlijk snakken we naar Julio.
0: Het was in ieder geval fijn dat dankzij Sabine dit liedje weer radioactief werd. Riera. Het is een tropische dag vandaag. Het kan wel 32 graden worden. De verkeersupdate is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat 455 kilometer file. Het is druk op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad. En op een paar wegen staat het daarnaast ook nog eens een keer vast door ongelukken. Zoals de A15 richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Brielen doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht. A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 25 minuten extra over 11 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. En je moet rekening houden met vertraging op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen knooppunt Hooipolder en Made kan je namelijk alleen maar via de vluchtstrook langs een ongeluk.
0: En het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Veel infrastructuur is zo verouderd dat de bereikbaarheid van Nederland in gevaar komt. Dat zeggen gemeenten en provincies. Jaarlijks is er 1,5 miljard euro nodig. En komt dat geld er niet, dan gaan inwoners en ondernemers veel overlast krijgen, omdat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. En ook de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken komt onder druk, zo zeggen de gemeenten. En een van de plekken waar op dit moment onderhoud wordt gepleegd is de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf vandaag dicht tot begin juli. Dat veroorzaakt overlast en waarschijnlijk drukte op andere plekken. Maar het is niet anders, zeggen deze automobilisten.
4: Ja, dat is dan zo, denk ik. Volgens mij is er al wat achterstallig onderhoud, begreep ik. Dus het is maar beter, denk ik, dat het goed gedaan wordt. En dan, dan is de overlast. Het is niet anders, denk ik.
5: Hij is nu al dicht, zie ik. Ja, het is lastig, maar ja, het zal wel moeten gebeuren, het onderhoud, denk ik. Het is al een tijdje geleden, natuurlijk. Dus, ja, je doet er niks van. Je kan je eigenlijk wel druk maken, maar je hebt geen zin, toch?
3: De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Hij was een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40. Hij bracht ruim 60 albums uit en gaf duizenden concerten. Ook speelde hij geregeld met popartiesten, zoals in deze hit van de Rolling Stones, Waiting on a Friend.
0: Je zei Sonny Rollins, ik had hem gelijk opgezocht. Waiting on a Friend van The Stones. Ja, moeten we straks even draaien. Ja. Ja.
3: 95 is die geworden, Sonny Rollins. De Verenigde Staten hebben in Zuid-Iran raketlanceerinstallaties en mijnenleggers aangevallen. Toch staat het staakt het vuren volgens Amerika nog steeds overeind. Ook wordt er nog onderhandeld tussen Amerika en Iran, maar de eisen van de twee landen liggen mijlen ver uit elkaar. Het was de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar.

0: Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur gemiddeld 27,4 graden. En dus trokken veel mensen naar Zandvoort om lekker af te koelen op het strand.
1: Het is een tijdje geleden geweest dat ik hier op het strand ben geweest. En nu voor het eerst met mijn hele gezinnetje. Dus ja, wij genieten zeker, ja.
2: Pootje baden of kopje onder?
3: Nou, gewoon kopje onder.
2: Ja. En kinderen ook?
3: Ja, hè. En golven springen?
4: Als ik een cijfer zou geven van 1 ijskoud tot 10 bloedheet, zou ik het een 7 geven.
0: Ja, mooi.
5: Wat mooi verwoord.
0: Ja, zo is het. Ja. De warmste Pinksteren ooit gemeten was trouwens in 1903, oh, ja, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit
5: jaar. Ja, ik sta net te denken. Ja, dat was
6: waar we net begonnen. Ja.
5: Wit nog, hè, toen?
0: Ja, weet je nog.
6: Toen was Mies Bouwman nog onze sidekick. Nee hoor. Ik heb hier de Volkskrant en een kop. En dan denk je, waar gaat het over?
0: Nou.
6: Gaat dat werken?
0: Gaat dat werken?
6: Als je dit raadt, dan gaat dat werken. Alleen koffie.
5: Ja, dat kun je tegenwoordig bij alles zeggen.
0: Ja, ik las wel een berichtje. Dat er gisteren een elektrische Ferrari is gepresenteerd.
5: Maar ja, gaat dat werken?
0: Gaat dat werken?
5: Ja, ik denk dat het over het beleid gaat van de overheid. Het is toch de Volkskrant, hè? Het is weer een nieuwe wet.
0: Oh ja.
5: Een nieuwe wet aangenomen. Gaat dat werken?
6: Nou ja, ik kreeg een beetje een rilling toen je zei elektrische. Ik dacht dat je gaat elektrisch fiets zeggen. En inderdaad gaat dat werken. Een ideetje van de overheid om een maximum snelheid op fietspaden in te voeren. Ja. Dat heeft ermee te maken natuurlijk dat je ook met fatbikes en allemaal dat soort narigheid natuurlijk heel veel ongelukken hebt. En dat, ja, het is een redelijk rommeltje op fietspaden. Dus in Houten en Amsterdam gaan ze experimenteren met een maximum snelheid van 20 km per uur op het fietspad. Om op die manier meer, zo zeggen ze dat dan, homogene snelheid te krijgen. Dus dat iedereen ongeveer even hard rijdt. Dan kunnen ze bordjes plaatsen en dan hopen dat iedereen zich eraan houdt. En dat er daardoor ook minder ongelukken gebeuren. Maar ja, hoe ga je dat handhaven? Dat is een beetje de volgende vraag.
5: Flitsen.
6: Bijvoorbeeld even achteraan rennen. Oh, je mag hier niet zo hard rijden! Maar ja, dat is een beetje de vraag. Verkeersdeskundigen zeggen wel van ja, we zijn heel nieuwsgierig wat dat gaat uithalen. En of het wat veiliger wordt op het fietspad.
0: Een dobbelsteen.
6: Wildcard.
5: Ja, ik was hem al kwijt. De wildcard van mij.
0: Ja.
5: Maar
0: ja,
5: jullie hebben hem allebei nog.
0: Toch?
5: Ja. Wie gaat het doen? Ja, wat gaat...
0: Jeroen gaat het doen.
6: Oh, ga ik het doen?
0: Ja,
6: ik had het al aangekondigd.
5: Nou ja, Bangaranga stond erop, dat is een favoriet voor jou. En die andere van Julio. Welke gaat het worden?
0: Ook zo, dat jij Bangaranga doet, doe ik Julio. We hebben helemaal één groot feest.
5: Ja, jongens, als jullie er heel lang vergaderen, dan hebben we helemaal geen tijd meer om
6: het te doen. Nee, gooi Julio er maar even.
5: Julio, ja?
6: Bangaranga, die doen we morgen.
5: Maar is die dan voor Carmen of voor jou?
0: Nee,

0: In het maanlicht, ja.
1: Maar een goldband in stiekem.
2: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
1: Met de Volkiero van Julio. Zijn we er nou uit? Was dit nou jou of Carmen's wildcard?
0: Nee, dit was mijn wildcard. Ja, ik had het goed ingezet. Dus Carmen gaat morgen Bangaranga doen.
1: Heb je niet zo... Oh, dan komt het, maar het is allemaal niks uit. Moet hij nog wel aangevraagd worden morgen?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat komt vast goed.
1: Vrijdag in onze tv-show. Hou op bezoek. Dan komt ze haar nieuwe single doen.

0: Dat is haar nieuwe single. Vrijdag dus bij ons in de tv-show. JB ruimt op. 5:30 NPO 1. En voor haar een thuiswedstrijd, hè? Want in principe is onze huisband haar hele band.
1: Ja, precies.
0: Inclusief haar man op drums.
1: Ja, dat zie je niet op televisie. Maar Ilse die is ook al een paar keer geweest kijken. Ja. En dan loopt ze ineens rond en zegt, denk ik, ah, Ilse de Lange.
0: Ja.
1: En dan is het echt
0: supergezellig.
2: Ja. Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Franka, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja,
1: hallo.
0: Over
1: Franka.
0: Supergezellig gesproken.
3: Hallo.
0: Hoe gezellig is het bij jullie in de familie op dit moment?
3: Nou, dat is een beetje, dat gaat nog wel hoor. Ik bedoel, maar ik denk, ik ga het proberen, want ik zal de poepie laten ruiken.
0: Ja, want het komt er eigenlijk op neer dat jouw twee broers hebben er een zoortje van gemaakt.
3: Ja, die wisten nog niet zo heel veel, nee.
0: Hebben allebei meegedaan met de intro rally, beten zich allebei stuk op de top 2000. Hè? Dat was, en ze wilden dan specifiek met de allereerste editie van de top 2000 spelen, 1999.
3: Ja.
1: Dat is ook best hoog gegrepen, heel eerlijk gezegd.
3: Ja, eigenwijs is ook wijs, hè?
0: Ja, eigenwijs is ook wijs. Dus, ja, want jij had al gezegd, jongens, doe dat nou niet. Kies een andere categorie. Maar nee, het moest die categorie worden. En ja, bij allebei ging het mis.
3: Ja.
0: Maar goed, kijk, het is wel zo dat als je zo hoog van de toren blaast, Franka, en het gaat bij jou nu ook mis, dat ze jou weer uitlachen.
3: Ja, daar ben ik ook bang voor.
1: Ja. Ik heb een goed voorgevoel, Franka.
0: Ja?
1: Ja.
3: Nou, ik hoop het.
0: Nou, je hebt in ieder geval een andere categorie gekozen. Je wil namelijk spelen met muziek uit de jaren 60 en 70. En dan het liefst de jukebox muziek. Dus dat is dan de muziek waar je ook lekker op kan bewegen. Een beetje dat idee.
3: Ja, ja. Dat klinkt mij een beetje bekender in de oren, hè?
0: Ja, jij zegt het.
2: Ronde 1.
0: We moeten het nog gaan ontdekken natuurlijk, Frank.
3: Ja, ik hoop het. Nou.
0: Ik heb er 5 voor je. Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden in ronde 1. En dat laatste intro is nog 2 seconden. Als je ze allemaal goed hebt, dan heb je alle prijzen. En de thermomok en natuurlijk je broers verslagen.
3: Ja, zeker. Daar hoor ik hem.
0: De eerste is 10 seconden. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Komt-ie aan. Succes, hè.
3: Ja.

0: Ja, dat is de favoriet van Jeroen, hè?
1: Ja.
0: De Dancing Queen.
1: Ja, goed. Goed.
2: Nou, gaan.
1: Speel je door voor 8 seconden.
0: Dat gaan we doen, ja.
1: Komt-ie aan.
0: What you got, baby, I got it. Oh, ik ken die titel niet. Shit. Nou zal ik al afgaan, hè?
1: Nou.
0: Dat wil ik toch niet, hè?
1: Nee, dat wil je niet.
0: Nee,
1: zeker niet als je zo begint.
0: Ja, zo.
2: Als je eens iets doorzingt dan.
0: Ik zei, what you got, baby, I got it. What you need. Oh, wat erg.
1: Nee, nee, nee, maar je bent er bijna. Want kijk, als je hem nog een stukje
0: baby
1: verder doorzingt.
0: What you want. You know, daar is dat.
1: Sorry?
0: Oh, dan zitten ze allemaal. Die van ons allemaal.
2: All I want is a little.
1: Nou.
0: Just a little bit.
1: Ja.
0: Dat is het zeker ook niet. Nee.
1: Nee.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, Franka, ik weet het.
0: Ik
1: weet niet hoe jouw dag gaat verlopen, maar ik hou mijn hart vast. Ja, je kan twee dingen doen. Je kan zeggen, ik gooi de handdoek in de ring. Of je gooit een mokstuk, en dan krijg je hem nog een keer te horen.
0: Just a little bit, god me,
1: ja. Ga je de mokstuk gooien? Of ga je spelen?
0: Ja, die is toch al weg.
2: Nee, je kan, als je het nu zegt...
0: Just a little bit.
1: Nou, Frank, je krijgt hem nog een keer te horen.
0: Respect, ja, godverdomme. Oh, kut, sorry.
1: Wat is dit, een rare editie van de Intro Rally. Frank,
2: een keurig programma.
1: Luister.
0: Nee.
1: Luister, ja, maar waar haal je dit nou in één keer vandaan, dat respect?
0: Oh, ik was zo... Ja, dat is zij.
1: Franka, hallo, ja. Franka, hi, ben je er nog?
0: Ik ben er nog
1: ja,
0: steeds,
1: okay, ja. Gelukkig. Nee, waar kwam die nou in één keer vandaan? Want ik had net een mokstuk gegooid. En in één keer kom je met respect, terwijl ik het fragment nog niet eens opnieuw had gestart.
0: Nee, daar waren ik gewoon in gedachten. Ik denk, en dan een keer... Okay.
1: Ja.
2: Mag ik hier mijn Intro Rally Wildcard inzetten?
1: Ja, want jij vindt, omdat zij niet zelf heeft gezegd dat ze hem stuk gooide, precies. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja jongens, ik wil door met het programma. Ja, oké. Dat is oké.
2: Okay. Omdat we van je houden.
1: We strijken met de handen over het hart. Ja. Gaan we door met 6 seconden, Franka. Maar ik wil dan wel zeggen, dan blijf ik wel wat strenger, Jeroen.
2: Ja,
1: want je kan er maar één keer met je hand over strijken. Ja? Franka, komt-ie aan, hè? 6 seconden.
0: Ja. Okay.

0: Nee.
1: Hallo?
0: Ik bak er helemaal niks van.
1: Je hebt het over het programma afgeroepen, Jeroen, dit, hè?
2: Ja, ik weet het. Maar nu moet je het echt zelf doen, Franka.
0: Ja, dat weet ik.
2: Ja.
0: Ik weet het, maar dit gaat het niet worden.
1: Nee?
0: Ach. Nee, maar ik weet het niet. Nee.
1: Dan maak ik er nu een eind aan, Franka, want anders wordt het een leidersweg. Dat wil je ook niet, hè? Nee, precies.
0: Dat... Ja.
1: Dit was september van Earth in the Fire. We hadden ook nog 4 seconden, was deze. Ja, de Beach Boys inderdaad. Maar hoe heet het liedje, hè? Daar gaat het even om.
0: Oh ja, ik
1: ken het. I Can Hear Music was dat.
0: I Can Hear Music, ja.
1: En de laatste van 2 seconden was deze.
0: Och, nee, ik heb niks gehoord.
1: Nee, Friday on my mind. Oké, nou, dan zat het er gewoon niet in vandaag. Zit er iets bij, Franka, waar we je blij mee kunnen maken? Die respect van Aretha Franklin? Dat je toch nog met een beetje respect eindigt? Of,
0: Nee, doe maar, dat die 2 broers van mij dan mooi horen.
1: Dus wordt het respect, maar je kan ook voor de Beach Boys gaan, hè? Mag ook, of de Easy Beats.
0: Of ABBA, ja, is ook goed. Ja, daar doe maar...
1: Respect.
0: Ja, doe dat.
1: Ah, ja, respect, inderdaad. En dan gaan we er toch met respect uit, Franka. Ja. Dat lijkt me wel lekker.
0: Als ik in een auto zit, is het veel handiger.
1: Ja, dan is het veel makkelijker allemaal. En we sturen je niet met lege handen weg, hè?
2: Nee, want hij komt naar Leenderstrijp, hoor. Het prachtige Leenderstrijp, die exclusief en felbegeerde Jan-Willem start op sneutelhanger. Omdat we het toch ook wel soort sneu vinden.
0: Ja.
2: Ja, nou ja.
0: Dat is goed.
1: Bedankt voor het meedoen. Goed aan je broers, hè?
0: Ja.

0: elkaar verrest. Ja, een beetje respect.
1: Ja.
0: Maar vanaf nu ook Aretha Franklin. Het was wel een editie hoor, Jeroen.
1: Ja.
0: Hoe je in 3 minuten 5 jaar ouder kan worden. Maar het schept wel een band. Het is wel fijn dat we geen wig hebben geslagen in die familie. Dat ze nu gewoon een clubje kan oprichten met haar twee broers.
1: Met sneutelhangers.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur. En de vraag is, wat zit er in Carmen?
2: Ja, jullie mogen raden waar dit over gaat.
3: Het is gewoon wel een zweterige aangelegenheid. Ook als het niet zo warm is.
2: Ik heb het even weggepiept, want anders hoor je...
0: Oh, ik wilde zeggen, waar komt die piep in één keer vandaan? Een zweterige aangelegenheid.
2: Ah, kijk dus.
3: Het is gewoon wel een zweterige aangelegenheid. Ook als het niet zo warm is.
0: Ja, dit is het WK tegen elkaar aanrijden.
2: WK tegen elkaar aanrijden.
1: Pizza bakken.
2: Pizza bakken?
1: Pizza bakken, ja.
2: Zweterige bedoeling. Nee.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Ik ga wel even koffie halen, jongens. Ik zal het even voordoen.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
0: Hoezo?
15: Sorry. Het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
18: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
19: De vriendelijke specialist DA.
17: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: Het is 8 uur op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Criminelen krijgen steeds meer invloed in wijken, maar ook op besluitvorming. Dat blijkt uit een rapport waar 3 jaar aan is gewerkt. De onderwereld en de bovenwereld lopen steeds vaker door elkaar heen. Zoals je ook zag bij advocaat Ines Weski en haar cliënt Ridouan Taghi. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet springen criminelen ook in op momenten wanneer de overheid het laat afweten.
20: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg in 2023. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Zij benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En daarmee worden burgers die op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
2: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Er zouden ontploffingen zijn geweest in plaatsen in de buurt van de straat van Hormuz. Doelwit waren raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Het gebeurt allemaal terwijl vredesonderhandelingen in volle gang zijn, zegt correspondent David Poort.
21: We weten niet precies hoe groot deze operatie was afgelopen nacht. Dus een beetje lastig te zeggen of dit nou echt een soort van uitzonderlijk incident is. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat Trump gewoon door wil met die onderhandelingen voor een akkoord.
2: De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het sociaal media platform X. Volgens de Volkskrant staat dat in een advies aan het kabinet Jetten. Volgens ambtenaren is er sinds de overname door Elon Musk op X een toename van desinformatie, racisme en discriminatie. Arnhem werd gisteren even omgedoopt tot een mini Buenos Aires. Dansers in Argentijnse kleding gingen los op de tango, waardoor de gevoelstemperatuur dik boven de 30 graden kwam.
3: Je moet spelen met de muziek, spelen met je partner en dan nog de passen die je geleerd hebt.
22: Het is een tango, het is een vrij intieme dans, maar op dit moment is het wel extra zweten geblazen, of niet?
3: Ja, dat klopt. Maar tango is gewoon wel een zweterige aangelegenheid, ook als het niet zo warm is.
23: Je eigen partner, die danst dan ook met andere vrouwen. Dat is in het begin wel even wennen hoor, want het is best heel intiem inderdaad.
3: Ja, dat vind ik wel. Het is een klein stukje Argentinië.
23: Een beetje een primaire levensbehoefte.
0: Kijk, dan was ik toch aardig warm.
2: Ja, dat is waar.
0: Tegen elkaar, heel dicht tegen elkaar aan dansen, zei ik volgens mij.
2: Nee, dat zei jij niet.
0: Wat zei ik dan?
2: Tegen elkaar aan rijden, zei je.
0: Oh, sorry. Ja. Nou, ik bedoelde, nou ja.
2: Maar goed, daarom vroeg ik nog, wat bedoel je daar nou mee? Maar goed, er werd in ieder geval buiten houten vloeren neergelegd, zodat de dansers nog beter konden draaien en gleden. Het weer zonnig, droog en tropisch warm. Het wordt 29 tot 32 graden en het kan plaatselijk ook benauwd aanvoelen.
0: En de verkeersupdate komt van Dennis Mooij. Goedemorgen.
24: Een hele goede morgen. Er staat 650 kilometer file. Het is druk op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad, zoals de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Everdingen doe je er bij elkaar opgeteld 35 minuten langer over. Op de A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en Brielen 8 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is vrij. Je doet er nog wel 25 minuten langer over. En je hebt ook 25 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum.
11: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
25: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
26: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
27: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: 10 waar je kunt besparen met EnergieDirect.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vandaag de laatste dag van de zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Jan Willem start op.
6: Ja,

0: Goedemorgen, welkom op dinsdag 26 mei. Er wordt getennist. Good morning.
1: Good morning.
0: Op Roland Garros.
2: Ach.
0: Met vandaag Tellem Griekspoor op de baan. Hij speelt om 11 uur tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Altijd lastig natuurlijk. Ja, misschien die knop even een zetje geven.
2: Welke knop? Nou, die... Ja, niet van je favoriete orkestje. Ik zie je al schrikken.
1: Nee, die moet je ook af en toe een dagje
0: bij. Het is de zwoele knop, ja.
2: Oh, dat is net,
0: ja. Van, ja, het kan wel 32 graden voelen, maar... Eigenlijk kan het gewoon 32 graden worden.
2: Ja.
0: En het voelt misschien nogal warmer vanwege de hoge luchtvochtigheid. En ik kan het benauwd aanvoelen. En dan moeten wij het even hebben over Harry Styles. Dan denk je, waar moeten wij het hebben over Harry Styles?
1: Nou, bij Harry Styles kan ook wel zwoel aanvoelen.
0: Is natuurlijk wel zo.
1: Ja. De Johan Cruijff Arena heeft nog één advies voor alle fans als je er naartoe gaat. Smeer je in, draag luchtige kleding. Met dit soort temperaturen wordt het zweten geblazen in de arena. Maar ondanks alles heel veel plezier als je erbij bent vandaag.
3: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer drie.
0: In volstrekt willekeurige volgorde Astrid Eeuwis. Die staat op plekje drie. Misschien denk je, hè? Wie is dat?
1: Astrid Eeuwis?
0: Dat je vertellen. Dan weet je ook wie Astrid Eeuwis. Ze bestudeert in haar vrije tijd minuscuul gruis in de ruimte.
1: Ja.
0: Ja, gewoon ruimte troep.
1: Zet ze met een zeepje en dan vangen ze dat op.
0: Precies. Dat doet ze niet onverdienstelijk. Daarom is er nu een planetoïde, een ruimterotshaven noemd. De planetoïde had tot nu toe de wetenschappelijke naam 2018 BS7. Maar voortaan heet hij de 585349 Eeuwis.
1: Ja. Mooi.
0: En het is een hele rots, hoor.
1: Dus eervol.
0: Anderhalve kilometer qua doorsnee. Bevindt zich tussen Mars en Jupiter. Dus het is niet dat Astrid nu heel snel eventjes op bezoek kan bij de ruimterots. Zometeen is zij de ster van het Team van Negersjournaal. Dat kan ik vast beloven.
3: Nummer 2.
1: 2 is Joachim Clement. Wacht, heb je heel even... Wil jij hebben?
0: Met Joachim Clement te maken.
1: Nou, dat zal ik je zeggen. Hij is een Duitse econoom die al 3 keer goed heeft voorspeld wie het WK voetbal gaat winnen.
0: De Duitse Parapetti.
1: Of Parapetti was de Duits-Nederlandse Joachim Clement. Ja. Nou goed, in elk geval in 2014 zei deze meneer dat Duitsland zou gaan winnen. In 2018 voorspelde hij Frankrijk en in 2022 Argentinië. Nou, en hij had het alle 3 de keren goed. En nou hoorde ik dus zijn voorspelling voor komende zomer.
4: I was a bit surprised when it came out of my model and the simulations that the Netherlands would win.
0: Ja, hij was dus een beetje verbaasd dat Nederland zou winnen.
1: Ja, omdat hij zegt van ja, weet je, ze hebben geen makkelijke weg naar de finale gehad. En moeten tegen Portugal in de finale. Maar uiteindelijk wordt Nederland wereldkampioen. Dus dan weet je het alvast als je zo meteen de WK-pool moet invullen op je werk. En dan kan je zeggen, ja, Jeroen zei het, dus die heeft er verstand van.
0: Ja, ik denk toch dat deze Duitse econoom in de zon heeft gelegen, hoor. Want hij voorspelt dus dat we in de kwartfinale tegen Frankrijk spelen en dus winnen. Dan in de halve finale tegen Spanje spelen en dus winnen.
1: Ja.
0: En de finale zeg je dus Nederland tegen Portugal.
1: En
0: die winnen we ook.
1: Ja, dat is, dat zegt zijn model, hè?
0: Ja, en hij heeft het al 3 keer goed gehad.
1: Precies. Iedere keer had hij het goed. Dus,
3: dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
1: Ja, just saying.
0: Niels Wennemars, die heeft sowieso gewonnen. Die staat op plekje 1. Zoon van Erben Wennemars en broertje van Joep. En hij is de eerste Nederlander ooit die gewonnen heeft op Coopers Hill. Vorige week zei ik het ook al. Ieder jaar wordt er vanaf die berg in Gloucester in Engeland een kaas naar beneden gerold. Ja. Deelnemers die rennen daar dan achteraan. Dat gaat met veel vallen en opstaan. En er moet nog wel eens een ambulance aan te pas komen. Want die gaan dan veel te hard van start. Op een gegeven moment kunnen ze niet meer stoppen. En dan buitelen ze over elkaar heen met gebroken ribben en gebroken armen. En als het dan niet erger is.
2: Ja.
0: De eerste die beneden is, die wint. En dat is Niels dus gelukt. En ja, het is de eerste Nederlander die dat gewoon heeft gered. En volgens hem is er ook maar 1 plek waar dat stuk kaas thuis hoort.
5: Cheese belongs to the Netherlands. So I'm gonna bring it home.
0: Hoppatee. Niels Wennemars.

0: Tiësto. En The Business, daarvoor Sam Fenner en Olivia Dean en Rain Me In. Het is dinsdagochtend, 26 mei. Je luistert naar de ochtendshow van Radio 2. Waar we de afgelopen week eigenlijk per kamman op de voet hebben gevolgd. Een soort van, hè? Niet letterlijk natuurlijk, want hij was niet bij te houden. Per kamman, die komt uit Meppel en die heeft er een monstertocht op zitten. Hij fietste van Stockholm naar Meppel, 1500 kilometer... waarmee hij zoveel mogelijk geld wilde ophalen voor onderzoek naar Parkinson. Een ziekte waar hij zelf ook de gevolgen van ondervindt. En hij is gisteravond gefinished. Per, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo Per.
0: Je bent het land ingekomen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wel stiekem. Ik was er nog niet eergisteren. Maar,
0: Nee, ja, want we hadden het er vorige week over. Als je op de 25.000 zit, dan mag je de grens over.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja,
0: en waar staat de teller nu op?
1: Ja, iets boven 25.000.
0: Ja,
1: moet zo zijn, hè?
0: Ja, dat moest echt zo zijn. Ja, je hebt het gewoon over jezelf afgeroepen. Maar het ging ook lekker nog afgelopen vrijdag, hè? Toen kwamen die eurotjes nog even fors binnen.
1: Ja, fantastisch. Absoluut.
0: Hoe gaat het met je? Hoe was het?
1: Ja, enerverend. Het was gisteren een hele bijzondere etappe, de laatste etappe. Dat met een hele grote groep vrienden gedaan. Met een fantastische aankomst in Meppel. En we hebben het hartstikke dag afgesloten met z'n allen. En het is goed dat het klaar is. Ik was ook op, eigenlijk ook. De benen moe, zelf moe. Dus het is mooi geweest. Maar ja, één groot avontuur. Dat was echt fantastisch eigenlijk.
0: Ja, mooi man. Ja, ik heb nog een aantal keren aan je woorden gedacht van afgelopen vrijdag. Die zei van, ja, ik merkte dan, vooral als er mensen met me mee fietsten, hoe Parkinson mij heeft veranderd. Hoe lastig het soms was om ze bij te benen. Terwijl je dat zelf eigenlijk nauwelijks in de gaten hebt. Hè, omdat het heel geleidelijk gaat. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Was het eigenlijk wel verantwoord om dit te doen?
1: Ja. In die zin dat sporten maakt het niet erger, laat ik het zo zeggen. Dus verantwoord, je daar denk ik wel.
0: Nee, maar het is voor jou een grotere uitdaging dan voor de gemiddelde Nederlander, zullen we maar zeggen.
1: Nee, dat is het zeker. En dat is met name op mentaal vlak een uitdaging geweest natuurlijk. Maar fysiek ook. En ja, jongens, het kan nu nog. Hè? Dus waarom niet? Ik heb het gedaan. En misschien komt er nog wel iets anders op mijn pad. Ik weet het nog niet. Maar we gaan gewoon alles aangrijpen wat er langs komt, denk ik.
0: Ja, geweldig man. Ja, je bent een groot voorbeeld voor veel mensen in je doorzettingsvermogen. Wat heeft jou er mentaal doorheen geholpen op de momenten dat het zwaar was?
1: Ik had een helm op. Met twee zinnetjes die mijn zoons op een sticker hebben laten drukken. Die had ik ons al bij me. Dus daar keek ik even opgepeten naar. Dat was hartstikke goed om even te doen. Maar ook alle steunbetuigingen, alle support vanuit Nederland, vanuit het buitenland, waar ik ook maar was. Het was zo gigantisch. En dan moet je wel op die fiets stappen elke ochtend. En dat doet dan even pijn de eerste 10 minuten.
0: Ja, precies. Ja. Dan wordt het toch allemaal wat stroever.
1: Ja, zeker.
0: Hey, maar Per, je vertelt over die sticker op je helm met die tekst van je zoon. Wat stond er dan op die stickers?
1: Ja, één sticker stond op kom veilig thuis. En die andere sticker was, kom papa, je kan het. Ja, dat hebben die jongens geregeld samen met een vriend van ons. Ja. Dus die stickers kreeg ik mee en die mocht ik daar pas erop plakken. Dus dan begint het al wel lastig, maar ook alweer extra motivatie om heel thuis te komen uiteraard. En af te maken ook.
0: Ja, en ze hadden gelijk. Hè? Beide stickers kloppen. Je hebt het fantastisch gedaan. Gefeliciteerd man. En rust lekker uit. Geniet even lekker na. Je hebt het zonnetje mee. Dat is mooi dat je die mee hebt gebracht.
1: Ja, we gaan echt eventjes even ontspannen de komende dagen.
0: Genieten, genieten. En succes met je volgende uitdaging.
1: Ja, hartstikke bedankt voor jullie aandacht en tijd.
0: Ja, heel graag gedaan. Je hebt het meer dan verdiend. En mochten er mensen zijn die zoiets hebben van, ja, ik hoor nu voor het eerst van deze tocht van Per. Ja. Het is helemaal niet erg om richting die 30 kaarten te gaan, toch?
1: Nee, daar hoor je mij niet over klaar, hoor.
0: Dat vinden wij geen straf. Dat is per beweegt voor Parkinson.nl. Per beweegt voor Parkinson.nl. Alles is welkom. Per, mooie dag vandaag.
1: Ja, hartstikke bedankt.

0: de rest van de band zat al op het terras. Deze mariachi moest even doorspelen.
1: Hij ging nog even verder.
0: Dat de technicus dacht van nou, nu is het wel genoeg geweest.
1: Ja, nu wil ik ook naar het terras.
0: La Bamba, Los Lobos. Ik heb het weerbericht voor je. Nou, tropisch warm, 32 graden. En het is best wel klam. Overluchtvochtigheid. Dus je gaat snel zweten. Dennis Mooij bij de AWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 610 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht heb je een kwartier vertraging bij Veenendaal. De A15 Nijmegen-Rotterdam. Bijna een half uur extra reistijd tussen Leerdam en Sliedrecht-West. Dan over de grens op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Er is een ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. De weg is daar afgesloten. Als je vanuit Breda of vanuit Rotterdam naar Antwerpen wil, kan je het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum, doe je er nog een half uur langer over. En richting Zeeland viel op de A58 richting Vlissingen. Voor Kruiningen doe je er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: De eindexamens zitten er bijna op. Naast de biologie en natuurkunde komen er vandaag en morgen nog talen aan bod. Spaans en Frans, maar ook Arabisch en Turks. En voor die laatste twee talen doen steeds meer leerlingen eindexamen. Vaak omdat ze meer willen weten over het land van hun ouders.

0: vergeten, de rest van de band zat al op het terras. Deze mariachi moest even doorspelen.
1: Hij ging nog even verder.
0: Dat de technicus dacht van nou, nu is het wel genoeg geweest.
1: Ja, nu wil ik ook naar het terras.
0: Lapamba, Los Lobos. Ik heb het weerbericht voor je. Nou, tropisch warm, 32 graden. En het is best wel klam. Overluchtvochtigheid. Dus je gaat snel zweten. Dennis Mooij bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 610 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht heb je een kwartier vertraging bij Veenendaal. De A15 Nijmegen-Rotterdam. Bijna een half uur extra reistijd tussen Leerdam en Sliedrecht-West. Dan over de grens op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Er is een ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. De weg is daar afgesloten. Als je vanuit Breda of vanuit Rotterdam naar Antwerpen wil, kan je het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum, doe je er nog een half uur langer over. En richting Zeeland viel op de A58 richting Vlissingen. Voor Kruiningen doe je er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: De eindexamens zitten er bijna op. Naast de biologie en natuurkunde komen er vandaag en morgen nog talen aan bod. Spaans en Frans, maar ook Arabisch en Turks. En voor die laatste twee talen doen steeds meer leerlingen eindexamen. Vaak omdat ze meer willen weten over het land van hun ouders. In Zutphen is vannacht een grote brand geweest bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond in brand en ging volledig verloren. Er kwam ook asbest vrij en dat sloeg neer op het terrein waar de brand woedde. In het Vondelpark in Amsterdam kun je nu echt worden beboet als je er met een fatbike doorheen rijdt. De tijd van waarschuwen is voorbij. En daarom vertelt deze jongen tegen AT5 dat hij een rigoureus besluit heeft genomen.
4: Ik heb wel besloten dat ik deze wel, denk ik, ga verkopen. Ja, want ik woon echt naast het Vondelpark. En mijn gym zit aan de andere kant van het Vondelpark. Dus het is heel onhandig om dat ik er niet meer doorheen mag fietsend. Ja.
5: Je gaat je fatbike verkopen vanwege de nieuwe regels van de gemeente?
4: Ja, denk het wel, ja. Ja, helaas.
3: Het Amerikaanse leger heeft doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Ze zouden onder meer raketlanceerinstallaties en mijnenleggers hebben geraakt. Volgens Amerika was het zelfverdediging. Zaterdag gaf president Trump nog het idee dat een einde aan het oorlog nabij was, maar daar lijkt het helemaal niet op. Ferrari heeft een eerste volledig elektrische sportwagen gepresenteerd, de Ferrari Luce. Die heeft de 4 elektromotoren en kost zo'n €550.000. Hij ziet er anders uit dan de andere Ferrari-modellen. Mark Klaver van het blad Autoweek is niet zo enthousiast.
6: De achterkant, daar is wat Ferrari-geen in verwerkt, maar ja, de rest van de auto is radicaal anders. Dus ja, in die zin was het voor mij ook eventjes een lichte shock toen ik hem zag. Dit is het dus.
3: Ja, de maximumsnelheid ligt boven de 310 km per uur. En bij een Ferrari is het ook de vraag hoe die wagen gaat klinken. Het geluid wordt namelijk nagebootst. Maar of dat nou zo gaat klinken als deze...
7: Ja, dat kan natuurlijk wel. Dan moet je gewoon een bandje maken en dan dat afspelen.
3: Vaak
7: heb
3: je het wel, hè? Ook met elektrische motoren of elektrische auto's. Als je langzaam rijdt, dan zit er altijd een geluidje in om wandelaars te waarschuwen.
0: Ja.
3: Nou, eind dit jaar, dan komt de elektrische Ferrari op de markt.
0: Weet je wat? Dat is wel grappig. Ja. Dat mag ik dan niet vertellen, Jeroen. Als Jeroen wegrijdt, je rijdt ook al heel lang elektrisch.
1: Ja,
0: hoe dat dan klinkt, dat is dan heel grappig.
1: Ja, lekker hoor. Ja.
0: Dat is dan als je gas geeft.

0: De rest van de band zat al op het terras. Deze mariachi moest nog even doorspelen.
1: Hij ging nog even verder.
0: Dat de technicus dacht van nou, nu is het wel genoeg geweest.
1: Ja, nu wil ik ook naar het terras.
0: Rapamba, Los Lobos. Ik heb het weerbericht voor je. Nou, tropisch warm, 32 graden. En het is best wel klam. Overluchtvochtigheid. Dus je gaat snel zweten. Dennis Mooij bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 610 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht heb je een kwartier vertraging bij Veenendaal. De A15 Nijmegen-Rotterdam. Bijna een half uur extra reistijd tussen Leerdam en Sliedrecht-West. Dan over de grens op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Er is een ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. De weg is daar afgesloten. Als je vanuit Breda of vanuit Rotterdam naar Antwerpen wil, kan je het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Op de A27 vanuit Breda naar Gorinchem, tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem, doe je er nog een half uur langer over. En richting Zeeland viel op de A58 richting Vlissingen. Voor Kruiningen doe je er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: De eindexamens zitten er bijna op. Naast de biologie en natuurkunde komen er vandaag en morgen nog talen aan bod. Spaans en Frans, maar ook Arabisch en Turks. En voor die laatste twee talen doen steeds meer leerlingen eindexamen. Vaak omdat ze meer willen weten over het land van hun ouders. In Zutphen is vannacht een grote brand geweest bij een timmerbedrijf.

0: zo. Straks een nieuwe ronde van het Team voor 9 Journaal. De grote vraag is, Jeroen, wat zit erin?
1: Ja, Kim Kardashian, Michelle Kok, Charlione, dat zijn sterren. Maar de echte ster vandaag is Astrid Eeuwis. Overigens geen familie van Guus. Maar wel zo meteen in het Team voor 9 Journaal.
0: En we moeten nog even terugkomen op het bericht dat Carmen een uurtje geleden bracht. Over het overlijden van Sonny Rollins, 95 is hij geworden. Ja. Een Amerikaanse jazz-saxofonist. Waarvan de Stones ooit zeiden, ja, die gaat dat nooit doen. Dat is een luxe jazz-saxofonist, die wil nooit met ons spelen. Nou ja, toch heeft hij het gedaan, Sonny Rollins. Een van de meest legendarische saxofoonpartijen in de popmuziek. Op dit nummer, bij Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Met een glansrol voor Sonny Rollins, 95 jaar geworden.

0: voor negen. Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
1: Ja, Jan, Will and the People starten op, hè.
2: Voor de boel de boel.
3: Ja, een verfrissende smoothie met ananas, kiwi en appel. En een krakelingetje. En het belangrijkste nieuws van deze dinsdagochtend natuurlijk. Catherine Keil is één keer in de 6 weken te gast bij Business Class. Het programma van Harry Mens. Dat wordt op zondag natuurlijk altijd uitgezonden. Maar ja, afgelopen zondag. Het was een beetje gek allemaal. En Catherine zegt, ja, ik weet niet of ik nog een keer terug ga komen. Ze zegt dat het misschien wel het meest bizarre interview is dat ze ooit heeft gehad. Samen nemen ze dan de week door. Het ging allemaal heel rommelig. En aan het eind vraagt Harry naar een gesprek dat Catherine had met Lale Gül.
4: Wat is dat voor tante?
5: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over de denkt.
4: Nee, ik vind wel, ze ziet er wel goed uit.
5: Oh mijn god, ik word echt gek.
4: Nou, we stoppen ermee.
5: Oh.
4: Want de tijd is om.
1: Maar je vindt het zo grappig. Maar iedere keer, ik denk dat van die Harry Mens, doet hij het er dan om, weet je wel, om haar uit de tent te lokken? Of is hij gewoon niet zo vlug? En volgens mij is het een combinatie van die twee.
3: Ja, ik denk dat zij er ook gewoon wel plezier in had om een beetje zo te sarren en het een beetje, zeg maar, uit het evenwicht te halen. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat dit gewoon een nieuw formatje is. Dat hij gewoon allemaal gekke dingen zegt en dat zij dan zegt, oh, dat kan je niet zeggen. Phil Collins, die komt niet meer terug op het podium. Dat zei hij tegen de BBC.
6: I can't really see it happening. But I'm healthier now than I have been for quite a while.
3: Nou, dat is dan mooi om te horen.
1: Breekbaar, hè, klinkt
3: hij. Ja, nee, zeker. Hij heeft de muziek nog niet helemaal losgelaten, zegt hij ook, want hij heeft een thuisstudio. En dan werkt hij nog verder aan nieuwe ideeën. Dit is een mooi rijtje, moet je goed opletten. Harry Mulisch, Vondel, Van Gogh, Rembrandt, Anne Frank, de koninginnen Wilhelmina en Juliana, André Kuipers en Johan Cruijff. En nu komt daar Astrid Eeuwers bij. En denk je, huh? Astrid Eeuwers? Nou, iedereen die in dit rijtje staat heeft een planetoïde, of eigenlijk gewoon een ruimterot, naar zich vernoemd gekregen. Astrid, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Hallo.
1: Van harte gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
1: Ja, hoe groot is deze eer als er dan een asteroïde naar je wordt vernoemd?
7: Ja, astronomisch groot.
1: Ja. Ga je naam nu ook naar Van Astrid veranderen in asteroïde?
7: Nou, het lijkt er al een beetje op.
1: Ja,
7: goed overeen.
1: Waarom heb je deze gekregen? Krijg je dan een juryrapportje of een mailtje? Hoe werkt zoiets?
7: Ja, nou, ik ben voorgedragen door twee collega's in het werkveld van sterrenkunde. En zij vonden het werk wat ik onder andere doe door het geven van publiekslezingen en vooral met de micrometeorieten. Ik werk dus met de hele kleine ruimtesteentjes. En daar doe ik bijvoorbeeld onderzoek naar en dan geef ik lezingen over in het hele land. En dat vinden zij toch een vernoeming waard, om het maar zo te zeggen.
1: Wat
7: en
1: zodoende
7: omdat we op je pad.
1: Ja, grote eer. Ja, micrometeoriet. Noemen wij dat dan in de volksmond gewoon grind? Of hoe klein is dat dan?
3: Gruis.
7: Heel klein. Dat is echt, zet met je pen een puntje op een papiertje en dan heb je een de grote. Dus dat is echt microscopisch klein. Dus die moet ik ook echt onderzoeken met een microscoop.
3: Maar wat onderzoek je daar dan aan?
7: Ik onderzoek vooral welke soorten we bijvoorbeeld allemaal hebben. En wat ik eigenlijk vooral probeer te doen is de brug te slaan tussen de gewone mensen. Hoe kun je nou dat zelf zoeken in je eigen dakgoot? En hoe kan ik je daarbij helpen? En hoe kan ik zorgen dat je dat op zo'n goede en efficiënt mogelijke manier doet?
3: Je dakgoot?
1: Ja, want hoe kan ik dan microgruis uit de ruimte onderscheiden van het grind?
7: Dat valt dus te leren. Daar kan ik een rol in spelen. Dat is dus onder andere een van mijn werkzaamheden. En hoe doe je dat? Je pakt een hele grote stevige magneet. En dus iedereen die zijn dakgoot nog schoon wil maken, die ga vooral je gang met een grote magneet.
1: Stevige magneet en dan vliegt het op je magneet en weet je, dit komt uit de ruimte.
7: Ja, en wie weet blijft een magneetstukje zitten wat uit de ruimte komt. Ja.
3: Ik heb nu alweer heel veel geleerd, Astrid. En dan hebben we je nog maar heel even aan de telefoon. Kan je nagaan?
7: Nou.
3: En kan je eigen asteroïde ook ruimte, rots ook zien?
1: Astritoïde, hè, is het van.
7: Astritoïde, ja. Ik kan hem niet met het blote oog zien. Hij is heel zwak. Want hij is eigenlijk 1,5 kilometer groot. En zweeft hij wel tussen de baan, in een baan tussen Mars en Jupiter. Maar echt lastig wordt dat wel voor de amateur, zeg maar, om dat met een gewoon telescoopje of verrekijker te doen. Dus dat is eigenlijk niet mogelijk. Maar ik kan wel door middel van foto's. En als ik naar een hele donkere plek ga, dan kan ik misschien proberen. Ik ga dat zeker proberen natuurlijk. Om
3: wat een waardeloos cadeau.
7: Gaat lukken.
1: Nee, dat is toch geweldig.
3: Ja.
1: Dat is leuk. Ja, en het is voor ons ook wel leuk dat we eindelijk een echte ster aan de lijn hebben.
3: Ja, terwijl wij ons ook bezighouden met sterken. Ja, nee, leuk. Nou, Astrid, van harte gefeliciteerd.
7: Dank
3: en we houden het mooi in de gaten.
7: Helemaal goed. Leuk.
3: Dankjewel.
7: Dankjewel hoor.
3: Einde.

0: Goedemorgen.
1: Hi, hoe is het met je?
0: Ja, lekker hoor.
1: Waar was je?
0: Vakantie vieren. Maar ja? Op allerlei plekken.
1: Oh, allerlei plekken?
0: Maar overal scheen het zonnetje.
1: Hier en daar, overal en ergens.
0: Ja, precies, zo is het.
1: Van Barbados tot aan Tunesië.
0: Precies.
2: Maar was je in de buurt of ben je ver weg geweest?
0: Ik ben in de buurt en ver weg geweest.
1: Wat doe je vaag?
2: Wat geef je allemaal cryptische antwoorden?
0: Ja, ik was even lekker op een warmer eiland. En ik was in Doorn op een huis. In een huis,
1: in Doorn in een huisje en op een warm eiland.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, laat het raden maar beginnen, mensen. Als jij heb jij een idee, spreek het in, zing het in, fluister het in. En mag jij misschien straks de show van Bart aftrappen? Als je weet waar Bart is geweest. Welk eiland? Nee, hoor, grapje natuurlijk. Eerst even dat piano.

0: Nou, het is Phil Collins de laatste 15 minuten. Je hoorde het net ook al een nieuwtje over.
1: Ja.
0: Als jij denkt te weten wat het is, misschien is het wel...
1: Is,
0: snap je? Dat ruimt. Goed, jij zit me echt aan te kijken.
1: Ja, ik snap niet wat je bedoelt. Maar nee, ik zat er na te denken van hoe was de titel van het liedje ook alweer.
0: Oh, oké. Okay. Je had het echt op te letten.
1: Ja.
0: Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. Heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooie aan de slag.
2: Dankjewel.
0: Dit was Jan-Willem Startop voor dinsdag 26 mei. Heel fijn dat je erbij was en bent.
1: Bent en blijf smeren. Denk aan ons. En morgenochtend om 6 uur dan zijn wij er weer.
0: Tot.

0: is NPO Radio 2.
1: Zat Bart in Wie is de Mol?
2: Oh, nou,
1: dat is zo vaag, toch?
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Bob, wat doe je?
5: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
5: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
4: Lekker!
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips.

0: ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
3: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting.
13: Zullen we?
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Het is dinsdag 26 mei 2026. Lekker aan de slag met z'n allen. Ik zet de plaatjes op. En Carmen Verheul heeft het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gelooft nog steeds dat een akkoord met Iran mogelijk is, ondanks de aanvallen van vannacht. Het Amerikaanse leger viel doelen aan in het zuiden van Iran. Volgens Rubio kan het akkoord er binnen een paar dagen zijn, maar Iran denkt daar anders over. De bossen in Nederland zijn voor het grootste deel in handen van Staatsbosbeheer, maar nu is er een primeur. Een vrouw heeft een stukje bos in Limburg gekocht en teruggegeven aan de natuur. Geen mens is er meer eigenaar van, de eigenaar is de natuur zelf, zegt ze.
17: Het ecosysteem mag bepalen wat het gaat worden. En het zou zomaar kunnen zijn dat het bos betere beslissingen, als het natuurlijk een bos beslissingen kan zijn, mensen worden, maar gaat nemen, daar wij nog misschien versteld van staan. Als wij maar blijven duwen en trekken aan zoiets, dan krijgen we nooit wat misschien van oorsprong wel zou kunnen zijn. Dat we dan toch er iets hebben van nee, de natuur was zo gek nog niet.
16: In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De organisatie van de Fiets Elfstedentocht kijkt terug op een mooi evenement waar ruim 14.000 fietsers aan meededen. Die kwamen in de hitte 1 voor 1 over de finish. De laatste was een Fries die het tempo van de anderen niet kon bijhouden en rond 11:30 s'avonds over de streep kwam. Maar ook hij kreeg het zwaar bevochten kruisje.
18: Hoe vond je de tocht?
19: Ja, wat mooi.
20: Gaat wel even rap maken, nu.
21: Oh, nee, hè? Hartstikke leuk.
19: Ja, iedereen fietst de hudder, dus...
18: Dat maakt het denk ik niet uit.
8: komen er wel.
18: De eerste wie ik nou steken wat, ja, die fietsen vol hudder, dus ik ook net bij horen. Dus,
8: maar je bent mooi op die bin.
18: Ja, dat geert nou wel.
15: Shit, ik was vergeten de ondertiteling aan te zetten op teletekstpagina 888. Ja. Wat zei
16: hij? Nou ja, hij zei dus dat hij gewoon het tempo niet kon bijhouden, maar hij was toch nog op tijd binnen, dus ja, dat ging nog net. Huh? Of hij volgend jaar weer aan de start verschijnt, dat weet hij nog niet. Het weer zonnig, droog en tropisch warm vandaag. Het wordt 29 tot 32 graden en het kan plaatselijk benauwd aanvoelen.
15: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Dennis Mooi, waar staan de files in Nederland?
19: Er staat nog 430 kilometer file, Bart. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag loopt het vast door een ongeluk. Tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen heb je 25 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Dan op de Belgische E19, de weg van Breda naar Antwerpen. De weg is dicht bij Sint-Joop in het Goor door een ongeluk. Omrijden doe je via Steenbergen en Bergen-op-Zoom over de A59 en de A4. Niet via Roosendaal, want daar is een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen ben je minstens 40 minuten extra kwijt. Door een ongeluk moet je daar via de vluchtstrook.
15: Dank. Wat speelde ik net op de piano en wat speel ik zometeen dus in mijn programma? Dit is Ruud.
20: Jesus, he knows me and he's alright.
15: En dit is Louis.
21: I thank Jesus all my life.
15: Nou, hoe de mannen laten het achter van de tong zien vandaag. Het is Genesis, Jesus, he knows me en die is onderweg hoor.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
24: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
25: Oberlin, alles voor kampeergeluk.
26: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
25: Oberlin, tijd voor nieuwe herinneringen.
27: Alles voor kampeergeluk.
26: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
25: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op oberlin.nl. Alles voor kampeergeluk.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
30: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
31: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
32: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
33: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
34: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Het is Dua Lipa. En die Dua Lipa komt uit een heel bijgelovige familie. En dat heeft ook Dua Lipa besmet. Ook zij is gigantisch bijgelovig. Zomaar een paar voorbeelden. Als je een ekster, zo'n zwart-witte vogel, in zijn eentje ziet, dan moet je de ekster hardop netjes groeten. Hallo ekster, anders dan brengt dat ongeluk, denkt Dua Lipa. Ander voorbeeld, als je je neus begint te jeuken, zorg dan dat je even krabt op de plek waar het jeukt, maar raak daarna je billen aan. Dat zorgt ervoor dat je vlak daarna geen boze buik krijgt. Geloof ze ook in. En bij hele grote optredens, belangrijke optredens, draagt Dua Lipa haar onderbroek binnenste buiten. Ook dat zou geluk brengen tijdens haar optredens. Alles Dua Lipa. Ik deed laatst per ongeluk mijn paraplu binnenshuis open, terwijl ik onder een ladder doorliep en ik struikelde van de schrik over mijn zwarte kat. Gooide tijdens het vallen een zak zout om en tikte met mijn linkerschouder een spiegel kapot. Waar een verloren staatslot achter bleek te zitten met de superjackpot van 25 miljoen erop. En ik had mijn onderbroek niet eens binnenstebuiten aan. Maar gedoe allemaal.
1: I

Circle Sharky, A Good Heart en Sommer op de radio en Homewrecker. Als je al een paar dagen niet meer op je rekening hebt gekeken, dan zou ik dat nu toch echt even doen. Check het. Pak hem erbij, Dave. De kans is groot dat je gisteren of vandaag je vakantiegeld binnen hebt gekregen. Het is Sint Salarius XXL! Ja. De bankrekening van Emily Jackson gaat trouwens ook wel lekker. Een wereldwijde recordopbrengst voor die biopic van Michael Jackson. En het is ook echt een waanzinnig gave film. Ga hem kijken als je de kans hebt.

0: stormloop ontstaan omdat aansluitingen vanaf 1 juli op rantsoen gaan, nu het elektriciteitsnet overvol is en miljarden investeringen in uitbreiding onvoldoende helpen. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Hij was een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40. Hij bracht ruim 60 albums uit en gaf duizenden concerten.
1: Ja, de ochtendshow heeft er net iets van gedraaid. En dan het weer nog.
0: Zonnig, droog en tropisch warm. Het wordt 29 tot 32 graden. En het kan plaatselijk benauwd aanvoelen.
1: Dankjewel. Dennis Mooij dan bij de ANWB Verkeersinformatie met een verkeersupdate.
2: Er staat nog ruim 200 kilometer file. Op deze wegen heb je nog veel vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Everdingen en Knoopend Oude Rijn doe je er een kwartier langer over. Dan op de Belgische E19 vanuit Breda naar Antwerpen. De weg is dicht bij Sint-Job in het Goor. Dat is vanwege een ongeluk en dat blijft voorlopig zo. Omrijden doe je via Steenbergen en Bergen-op-Zoom. Onder andere over de A59 en de A4. Niet langs Roosendaal over de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Daar loopt het ook vast door een ongeluk. Tussen Roosendaal-Oost en Heerlen heb je een half uur vertraging. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Het is ook nog aansluiten op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Geertruidenberg en Gorinchem doe je er 25 minuten langer over.
1: Dankjewel.

met de Doobie Brothers in aan de slag. Voor Avondros op NPO Radio 2. And listen to the music. En daarvoor draaide ik Nothing But Thieves.

Ik start deze in. Ik denk, nee, dit kan beter. Want het is heerlijk weer. Het is echt 30 graden plus. Kijk, deze klinkt bijna hetzelfde. Dit lijkt op Coldplay met Clocks. En dat is het ook in principe. Maar dan die hele fijne versie met de Buena Vista Social Club. Om nog net iets meer in de zomerstemming te komen. Dat is net een beetje lekkerder.

unstoppable. Sommieu en Dark Before the Dawn op NPO Radio 2. Terwijl wij hier in de studio eventjes de highscore aan het resetten zijn voor het 60 seconden spel. Zometeen weer een nieuwe week. Hoe je meespeelt, vertel ik je zometeen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel... en score nu je nieuwe bank.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
14: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
15: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vandaag de laatste dag van de zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Doe maar. Smorverliefd ga ik zo meteen draaien. One Republic Counting Stars ook. Maar eerst het nieuws van 10 uur, gelezen door Carmen Vul. Carmen, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Gemeenten en provincies zeggen dat er meer geld nodig is... voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Ze gaan uit van 1,5 miljard per jaar, want er is veel onderhoud nodig. Komt dat geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. En dat is vervelend voor automobilisten, maar ook voor ondernemers. Zo is de Spolderbergbrug bij Zwolle op dit moment 3 maanden dicht, en daardoor heeft deze restauranteigenaar geen klanten meer. De werknemers hebben geen idee wat ze moeten doen.
9: Gisteren hebben we lekker de hele middag gekaard. Want we hebben al 2 dagen alles schoon kunnen maken vanwege de ongelooflijk rustige situatie. Dus nou, dat zal vanmiddag ook maar gaan gebeuren, denk ik. Ik weet het ook helemaal niet meer.
18: En vanwege onderhoud is de komende tijd in Rotterdam de Erasmusbrug dicht. Niet iedereen was daar van op de hoogte.
19: Ik reed een beetje op de automatische piloot en ik zie daar op een stukje terug een bord van afgesloten vanaf maandag. En ik denk, oh ja, het is dinsdag, dus... Dan is die afgesloten. Het is niet anders.
20: Ik moet naar Delfshaven, dus nu moet ik helemaal omrijden. En ik dacht lekker vroeg te beginnen, maar dat gaat niet gebeuren vandaag.
18: In Californië mag een groot deel van de 50.000 geëvacueerde mensen weer naar huis. Ze moesten weg omdat een grote tank met een chemische stof dreigde te ontploffen. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het gevaar is geweken. Een deel van de omwonenden moet nog wachten tot de tank is leeggepompt voordat ze naar huis mogen. Voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Niels Wennemars, zoon van Erben, wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op een rollende kaas. In totaal zijn er 7 races waarbij ook een Duitser een overwinning in de wacht sleepte.
21: Here they go! 2026 is underway. The cheese goes off to the right-hand side of shot. Chris Anderson looking good as he's been cut off. He's gone head over heels for a double Gloucester. Tom Kopka has won it for Germany!
22: If that hill is hell, I'm the devil.
18: I'm so happy for you. Ja, die race is trouwens niet zonder gevaar. Ze duiken en rollen van die berg af, soms met botbreuken en ernstig letsel tot gevolg.
17: Ja, dat zijn die bekende beelden. En wat ik ook hoorde is dat die 4 kilo zware kaas, die krijgt op een gegeven moment ook een vaart van zo'n 110 kilometer per uur. En die vliegt ook wel eens gewoon het publiek in. Dat gaat ook wel eens mis.
18: Die moet je niet tegen je krijgen.
17: Dit is niet zonder risico, dit. Nee.
18: Het weer volop zon, blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Morgen koeler, dan wordt het een graad of 23.
17: Dankjewel. Dan Dennis Mooij met een ANWB-verkeersinformatie-update. Goedemorgen.
23: Een hele goede morgen. Er staat net geen 150 kilometer file. De meeste files die er nog staan leveren een minuutje of 10 vertraging op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ben je echter nog een kwartier extra kwijt. Tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Centrum. En de Belgische E19 van Breda naar Antwerpen is nog steeds dicht bij Sint-Job in het Goor. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen op Zoom.
17: Dankjewel. Zoals gezegd, One Republic komt eraan met Counting Stars. Waar komt die band vandaan? Het land is genoeg om je op te geven. Als je dat eventjes door hebt, het goede antwoord via de NPO Luister-app. En dan speel je mee zometeen met het 60 seconden spel.
24: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
26: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
27: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
28: Mei
0: is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
28: Yes, hij doet het.
29: Ja hoor, dat kan zeker.
30: Chauffeur!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
31: Aan de slag.

En smorverliefd in aanslag op NPO Radio 2. Harry Styles is vrijgezel en hij vindt dat over het algemeen prima. En toen een van zijn beste vrienden ging trouwen, dacht hij tijdens de ceremonie: daar ga je, jongen, vanaf nu ben je een huwelijksslaaf en ik ben nog lekker vrijgezel. Bij de tweede vriend die ging trouwen, dacht hij ongeveer hetzelfde. Maar bij de derde vriend die ging trouwen, bekomen we ineens een beetje een eenzaam gevoel. Zo van: oké, wacht even, al mijn vrienden gaan trouwen, maar ik niet. Het geinig is, ze gingen allemaal trouwen met een Amerikaanse vriendin en daar komt een beetje de inspiratie van dit nummer vandaan.

0: even het stof uit de speakertjes. Met Guano Apes en Open Your Eyes.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Niels uit Oosterhout, heb jij een beetje genoten van je extra vrije dag gisteren?
2: Dat was lekker zeg. En een lekker weertje erbij.
0: Joch. Lekker, hè?
2: Heerlijk.
0: En toen je net al eventjes met de producer van deze show sprak erover, zei je, het is de laatste vrijdag tot kerst.
2: Ja, klopt. Volgens mij hebben we geen 10 dagen meer.
0: En geen vrijdag die wordt opgedrongen, zou ik maar zeggen. Maar je kan hem wel nog zelf nemen natuurlijk, hè?
2: Ja, ik heb er nog een paar over, dus ik kan er ook nog genoeg nemen.
0: Wat lekker. Hoe ben je in spelletjes, Niels?
2: Ja, altijd wel heel competitief.
0: Oké, okay. Maar wat is het resultaat meestal? Dat is ook wel belangrijk.
2: Nou, ik doe het niet slecht.
0: Nee? Oké. Okay.
2: Nee. Vorige keer had ik de taart ook, dus ik denk een jaar of 5 geleden.
0: Oh, gelukkig. Ik wou zeggen, anders kom je echt op de zwarte lijst natuurlijk. Maar je mag weer meespelen. Oké.
2: Okay.
0: Niels, dan ben ik heel benieuwd hoe je het vandaag gaat spelen. Vraag nummer 1 hoorde je net al voorbij komen. Hè? One Republic met Counting Stars. Waar komt die band One Republic vandaan?
2: USA.
0: USA is juist geantwoord. Ik start de tijd. Hier komt vraag nummer 2. Hoe noem je de hendel waarmee je een deur dicht doet?
2: Pink.
0: Welke band heb je in het Nederlands vertaald naar Groene Dag?
2: Green Day.
0: Hoe heet de beste vriend van stripfiguur Asterix?
2: Obelix.
0: En in welke maand vallen Bevrijdingsdag en Moederdag?
2: Mei.
0: Hoeveel is het 99 min 33?
2: 60.
0: En is de top 2000 hit Morning Has Broken van Dog Stevens of Cat Stevens?
2: Cat Stevens.
0: Hoeveel lettergrepen heeft het woord radio?
2: 3.
0: En op welk continent ligt het Andesgebergte?
2: Azië.
0: Heeft Kensington een liedje met de titel Excuse Me of Sorry?
2: Sorry.
0: En welke vis wordt gebruikt op een pizza tonno?
2: Nee.
0: Bij een tegenvaller zit er spreekwoordelijk een kink in de...
2: kabel.
0: Maak deze titel van The Offspring af. Pretty Fly for a...
2: Okay.
0: En hoe heet het feesten na een dag wintersport ook wel?
2: Husky.
0: Wie staat in de top 2000 met Billie Jean?
2: Yes.
0: En bij welk product hoorde geniet, maar drink met mate?
2: Alcohol.
0: Van wie was de stelling A in het kwadraat plus B in het kwadraat is, et cetera?
2: Pythagoras.
0: Oeh. Ik zie de jury heel moeilijk kijken. Want was hij binnen de tijd? Ja, ik struikelde over één klein vraagje. Dus dat heeft wat vertraging opgeleverd. Oké. Okay. We gaan hem nog erbij rekenen. Dus Pythagoras is nog op het juiste moment gecorrigeerd en geantwoord. Eens even kijken hoe je het gedaan hebt. Vraag 1 tot en met 8. Foutloos. Dat is een lekker beginnetje. Het Andesgebergte ligt in?
2: Ik twijfelde.
0: Ja, Zuid-Amerika is het.
2: Ja.
0: Grappig is, we spelen het spel altijd in de studio en exact hetzelfde werd hier ook fout gezegd. Maar het is inderdaad Zuid-Amerika en de rest van de vragen tot en met 17 had je helemaal goed. Dus we trekken er eentje vanaf. Je komt op 16 goed beantwoorde vragen. Hoeveel had je de vorige keer goed?
2: 16.
0: Prima. Oké, okay, nou, dan is er weinig kennis bijgekomen, maar ook niks weggegaan.
2: Ja.
0: Dat is wel lekker.
2: Ja, daarom. Dus we gaan nog steeds goed.
0: Niels, of het ook deze week een taart wordt, hoor je aanstaande vrijdag.
2: Ik hoor het graag.
0: Fijne dienst.

0: The Police. Every breath you take maakt het exact 10:30. En jij bent wel van de tijd, Carmen. Je vindt het belangrijk dat dingen kloppen, ook altijd.
1: Reken maar, ja.
0: Wacht nog even 2 seconden. Dan is het nu 10:30 tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, er is een ernstig ongeluk in België gebeurd. Daar is een trein op een schoolbusje gebotst. En dat gebeurde op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats in de buurt van Antwerpen en Brussel. En een bron zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat er meerdere doden zijn gevallen. Over hun identiteit is nog niks bekend. Opnieuw rakettesten door Noord-Korea. De raketten werden vanaf de westkust van Noord-Korea afgeschoten richting de Gele Zee en zouden ongeveer 80 kilometer hebben afgelegd. Er is weer een besmetting met het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. En diegene zit in quarantaine in Madrid. De New York Knicks hebben zich voor het eerst sinds 1999 geplaatst voor de NBA-finale. In de playoffs was het team duidelijk een maatje te groot voor Cleveland Cavaliers.

0: Cavaliers, moet ik zeggen, en kroonde zich daarmee tot kampioen van de Eastern Conference. En daar waren de supporters van de basketbalclub uit New York maar al te blij mee.
1: This one means everything to me, bro. You know what we've been through? You know what we've been through?
2: We've been waiting for this since 1999. When we had the team. This is amazing. It's history.
3: It's been over 60 years. We have three generations of New Yorkers that have not seen their favorite team win. And to be this close and to smell it, this is unbelievable right now.
0: En in de NBA-finale nemen de Knicks het op tegen de winnaar van de Western Conference. En vannacht wordt duidelijk of dat Oklahoma City Thunder of San Antonio Spurs worden. Het weer volop zon, blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.
4: Dankjewel, Carmen. En dan een verkeersupdate. Dennis, mooi, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Er staat nog 90 kilometer file in Nederland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je 25 minuten langer over. En over de grens is de E19 van Breda naar Antwerpen nog steeds dicht bij Sint-Job in het Goor door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen-op-Zoom.
4: Dankjewel. Vandaag gewoon lekker genieten van muziek. De radio kan altijd een standje harder, hè? Probeer maar. Geniet van Ed Sheeran. Shiver.

0: Cavaliers, moet ik zeggen. En kroonde zich daarmee tot kampioen van de Eastern Conference. En daar waren de supporters van de basketbalclub uit New York maar al te blij mee.
1: This one means everything to me, bro. You know what we've been through? You know what we've been through?
2: We waited for this since 1999. When we had the team. This is amazing. It's history.
3: It's been over 60 years. We have three generations of New Yorkers that have not seen their favorite team win. And to be this close and to smell it, this is unbelievable right now.
0: En in de NBA-finale nemen de Knicks het op tegen de winnaar van de Western Conference. En vannacht wordt duidelijk of dat Oklahoma City Thunder of San Antonio Spurs worden. Het weer volop zon, blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.
4: Dankjewel, Carmen. En dan een verkeersupdate. Dennis, mooi goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Er staat nog 90 kilometer file in Nederland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je 25 minuten langer over. En over de grens is de E19 van Breda naar Antwerpen nog steeds dicht bij Sint-Job in het Goor door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen-op-Zoom.
4: Dankjewel. Vandaag gewoon lekker genieten van muziek. De radio kan altijd een standje harder, hè? Probeer maar. Geniet van Ed Sheeran.

0: of San Antonio Spurs worden. Het weer volop zon, blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.
1: Dankjewel, Carmen. En dan een verkeersupdate. Dennis, mooi, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat nog 90 kilometer file in Nederland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je 25 minuten langer over. En over de grens is de E19 van Breda naar Antwerpen nog steeds dicht bij Sint-Job in het Goor door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen op Zoom.
1: Dankjewel. Vandaag gewoon lekker genieten van muziek. De radio kan altijd een standje harder, hè? Probeer maar. Geniet van Ed Sheeran.

TLC en Waterfalls. En de dame die het hardst hoort zingen, Lisa Leva Lopez, zangeres van TLC, had rond deze tijd een relatie met een American voetbalspeler. En ze leefden samen in zijn miljoenenvilla. En dat ging op een gegeven moment mis. Zij betichtte hem van vreemdgaan en was heel boos. En was onder invloed van alcohol ook een beetje. En toen heeft ze uiteindelijk een grote stapel nieuw gekochte superdure sneakers in de badkuip gelegd, in de badkamer. En die heeft zij overgoten met een vloeistof en in de fik gestoken. Alleen die hele badkuip, die was gemaakt van precies het verkeerde materiaal, die begon te smeulen. De rest van het huis werd aangestoken. De hele miljoenenvilla is compleet afgebrand toen. Door die ene actie van Lisa Leva Lopez. Ze heeft uiteindelijk ook $10.000 moeten betalen. Weet ik veel. En ze heeft 5 jaar voorwaardelijk gekregen. Een behoorlijk oververhit verhaal. Daarom dacht ik, ik draai even Waterfalls.

Pop in I Believe, ervoor Queen en Bohemian Rhapsody. De nummer 1 natuurlijk uit de top 2000. En wellicht komt hij zometeen weer voorbij. Dat kan gewoon, want we spelen zometeen de top 2000 shuffle. En compleet random gooit de computer een liedje eruit. Vind je dat een leuk liedje? Dan roep je heel hard aan zometeen. Mocht je meedoen. Vind je het helemaal niks, dan roep je uit. Gaan we hem niet draaien. En dan zoeken we gewoon net zo lang tot je een hele fijne track uit de top 2000 te pakken hebt. Wil je graag meespelen met de top 2000 shuffle? Geef je zo snel mogelijk even op. Door je naam te appen via de NPO. Luister app. Zo, tijd voor wat hit in een blikje. Can't Eat. Dit is Jamiroquai.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: In de planning staan Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, Wham ga ik draaien, Wake Me Up Before You Go Go. Maar eerst het NOS Journaal met dat nare nieuws uit België. Carmen Veul, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. Op een spoorwegovergang in België is een trein op een schoolbusje met kinderen gebotst. Er zijn meerdere doden, zegt deze verslaggever van de VRT.
11: Duidelijk of het gaat over leerlingen die op die bus zaten of misschien de chauffeur. Volgens de eerste informatie, dat zou ook te zien zijn op beelden, was de overweg gesloten en was de slagboom op dat moment omlaag. Burgemeester, politie en ook het parket zullen nu samen zitten om te zien hoe de verdere communicatie zal verlopen over dit ongeval.
10: Ja, er zijn ook meerdere ernstige wonden. Straks is er een persconferentie. Dat ongeluk gebeurde in Buggenhout en de 100 passagiers in de trein zijn geëvacueerd. 1 passagier was in shock en wordt verzorgd. Criminelen krijgen steeds meer invloed op het openbare leven, terwijl de overheid steeds minder controle over hen heeft. Dat schrijven experts in een rapport. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiefiet lopen de boven- en de onderwereld steeds meer door elkaar heen.
12: Het gebeurt eigenlijk op veel breder vlak, zeggen de onderzoekers. Bijvoorbeeld dat ze soms echt een alternatief worden voor maatschappelijke voorzieningen, zoals met doktersrecepten, het aanbieden van woonruimte, bescherming. En daarmee worden burgers die op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
10: En criminelen profiteren van het afnemende vertrouwen in de overheid. Defensie gaat in Gelderland voorlopig niet meer oefenen met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstond er brand op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. Het Pieterpad is een van de populairste lange afstandswandelingen van Nederland, 500 kilometer van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Je kunt de route nu ook helemaal afleggen in een rolstoel. Daarvoor moest er wel heel wat worden aangepast, zegt de directeur van de stichting Moving Beyond Limits.
13: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehekken die te smal zijn, trappen Waar je uiteraard ook niet overheen kan. Paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen. Zodat de rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
10: En ook horeca en de toiletten in de buurt zijn rolstoelvriendelijk gemaakt. Het weer volop zon, het blijft droog en het wordt op de meeste plekken boven de 30 graden.
9: Dankjewel. Dennis Mooi, hoe is het op de weg?
14: Er is een ongeluk gebeurd op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is de weg dicht. Verkeer vanuit de regio Amsterdam naar Alkmaar rijdt het beste om via Zaanstad en Avenhoorn over de A8 en de A7. De A12 richting Duitsland voor de grens, 25 minuten vertraging. En de Belgische E19 Breda-Antwerpen is nog dicht bij Sint-Job in het Goor door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen-op-Zoom.
9: Dank je.
15: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
18: Obelink, alles voor kampeergeluk.
19: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
18: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
20: Alles voor kampeergeluk.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
18: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
22: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
23: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
22: Wat is dat?
23: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
22: Wie heeft daar nou geen zin in?
24: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
22: Heb jij ook zo zin in vakantie?
23: Prijsvrij vakanties.
25: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
26: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
27: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
25: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
28: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
29: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
30: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
29: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
31: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
32: Weet met wie je wel
0: of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: The Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby, over heet gesproken trouwens. En ja, we hebben altijd die koffie-jingle in dit radioprogramma. We moeten eigenlijk even een nieuwe versie gaan maken met koud water of ijs of dat soort dingen eigenlijk.
1: Een kopje koffie of een kopje thee. Cappuccino, espresso, macchiato of café.
0: Nee joh, veel te eten allemaal, veel te eten.
1: Zeg maar.

0: No Doubt is it. En Don't Speak. En Miles Smith en Now Horn heb je ook nog gehoord met Drive Safe. Even kijken of ze hangt. Annelies, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bart, ja. Ik hang inderdaad.
0: Ja. Ik zal je even zo toepasselijk mogelijk proberen te introduceren. Klein momentje.
1: Ja.
0: Met een bouwtekening onder de ene arm en frisse moed onder de andere arm begon de Radio 2-luisteraar Annelies en haar grote avontuur. De grote verbouwing van haar nieuwe droomhuis. Maar na een periode van voorspoed hangen er momenteel donkere wolken boven haar planning. Want omdat de kozijnen al dagen op zich laten wachten, kan de schilder niet aan de slag. En ze moet over 2 weken al haar huis uit. Welkom bij Ik Vertrek in Nederland. Heb ik dat een beetje goed begrepen?
1: Nou ja, het klopt grotendeels. Ja, okay. Zeker. Ja,
0: want, ja. Ja, het zit behoorlijk ingewikkeld. Want jij verhuist naar het huis van je schoonmoeder. En, en je zoon komt weer in jouw huis te wonen. Dus daarom is het haast ook geboden ook.
1: Ja, omdat zij ook weer een planning hebben. En wij moeten eruit over 2 weken.
0: Ja, dat snap ik allemaal. Wordt een soort domino-effect.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En ik heb begrepen dat je helemaal nergens meer invloed op hebt. En dat je dus graag iets wil doen in je leven op dit moment waar je invloed op hebt. En dat is de Top 2000 shuffle.
1: Ja, precies. Ja, dan heb ik dan invloed of die wel of niet. Kijk, of het mooier wordt, daar heb ik weer geen invloed op. Maar we gaan het afwachten.
0: Kan in ieder geval iets zelf kiezen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou ja, dan gaan we maar eens proberen. Wat vind je hiervan?
2: 725. Nou,
1: Suzanne takes her. Ja, die gaat meteen aan.
0: Echt waar?
1: Jazeker.
0: Ik verwachtte eigenlijk iets opbeurends. Iets wat een beetje energie gaf in deze tijd.
1: Ja, maar onze dochter heet Suzanne.
0: Kijk.
1: En dit nummer staat ook eigenlijk meestal wel in mijn lijstje voor de top 2000. Dus misschien is het juist om tot rust te komen.
0: Zo kan je het ook zien natuurlijk. Zo kan je natuurlijk ook zien. Wat wil je met de rest van wil je het horen? Of zeg je van draai maar gewoon?
1: Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig.
0: Okay,
1: nou, ik ben wel heel nieuwsgierig, dus kom maar op.
0: Doe ik ze even alle vier snel achter elkaar.
2: 1999.
0: Lady Gaga en Beyoncé.
2: 990.
0: Killing Joke, Love Like Blood.
2: 119.
0: Elvis Presley, Suspicious Minds is dit natuurlijk.
2: 1694.
0: En Bob Marley and the Wailers on One Love.
1: Ook prima, maar ik ben heel tevreden.
0: Jawel, ja?
1: Ja.
0: Nou, dat
1: zeker.
0: Is mooi toch? Dan heb je hartstikke goed gekozen.
1: Ik ga lekker genieten en lekker tot rust komen.
0: Kom even rustig bij.
1: Ja, oké.
0: Succes erbij, hè?
1: Bedankt, fijne dag nog, dag.

0: Leonard Cohen en Suzanne op NPO Radio 2. Omdat de shuffelaar van zojuist een heel graag wilde horen. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In België worden familieleden ingelicht over het ernstige ongeluk op een spoorwegovergang in Buggenhout. Daarbij is een trein op een schoolbusje met kinderen gebotst. Er zijn doden gevallen. Het gaat vooral om middelbare schoolkinderen en ouders worden opgevangen op een school in de buurt. In de Filipijnen is de hoop op overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw opgegeven. Zondag stortte een hotel in aanbouw in. Er werden nog 16 mensen vermist en de zoektocht naar hen is gestaakt. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op een veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond raakte. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en het blijft droog. Het wordt op de meeste plekken boven de 30 graden. Morgen een stukje koeler. Het wordt dan een graad of 23.
0: Dankjewel, Carmen. Ik ga zometeen 3 liedjes draaien en die hebben een verband. Naast dat ze allemaal uit Nederland komen, dat geef ik alvast weg. Maar er is nog een overeenkomst. En probeer even mee te zoeken. Misschien heb je hem door. Het antwoord vertel ik je zometeen. Een kleine hint. Het heeft iets met een festival te maken. Dan nu verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat nog 100 kilometer file. Aan de oostgrens heb je vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Voor de grens bij de Lutte doe je er een kwartier langer over. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade kost je dat een half uur extra. En een ongeval op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgt ervoor dat de weg bij het knooppunt Kooimeer nog dicht is. Verkeer vanuit de regio Amsterdam naar Alkmaar rijdt om via Zaanstad en Avenhoorn over de A8 en de A7. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 25 minuten vertraging. De A16, of de E19 liever gezegd, van Breda naar Antwerpen. Die is dicht bij het Belgische Sint-Job in het Goor. Dat is vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen-op-Zoom. En tot slot in het
1: ernstige ongeluk op een spoorwegovergang in Buggenhout. Daarbij is een trein op een schoolbusje met kinderen gebotst. Er zijn doden gevallen. Het gaat vooral om middelbare schoolkinderen en ouders worden opgevangen op een school in de buurt. In de Filipijnen is de hoop op overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw opgegeven. Zondag stortte een hotel in aanbouw in. Er werden nog 16 mensen vermist en de zoektocht naar hen is gestaakt. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op een veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond raakte. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en het blijft droog. Het wordt op de meeste plekken boven de 30 graden. Morgen een stukje koeler. Het wordt dan een graad of 23.
0: Dankjewel, Carmen. Ik ga zometeen 3 liedjes draaien en die hebben een verband.

0: In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op een veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond raakte. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en het blijft droog. Het wordt op de meeste plekken boven de 30 graden. Morgen een stukje koeler. Het wordt dan een graad of 23.
1: Dankjewel, Carmen. Ik ga zometeen 3 liedjes draaien en die hebben een verband. Naast dat ze allemaal uit Nederland komen, dat geef ik alvast weg. Maar er is nog een overeenkomst. En probeer even mee te zoeken. Misschien heb je hem door. Het antwoord vertel ik je zometeen. Een kleine hint. Het heeft iets met een festival te maken. Dan nu verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat nog 100 kilometer file. Aan de oostgrens heb je vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Voor de grens bij de Lutte doe je er een kwartier langer over. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade kost je dat een half uur extra. En een ongeval op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zorgt ervoor dat de weg bij het knooppunt Kooimeer nog dicht is. Verkeer vanuit de regio Amsterdam naar Alkmaar rijdt om via Zaanstad en Avenhoorn over de A8 en de A7. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 25 minuten vertraging. De A16, of de E19 liever gezegd, van Breda naar Antwerpen. Die is dicht bij het Belgische Sint-Job in het Goor. Dat is vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen-op-Zoom. En tot slot in het zuiden van Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 20 minuten extra.
1: Dankjewel. Oké, dit is de eerste van de 3.

0: hoorde direct Suzanne Freek en Bluff. Ik had al verteld, dat zijn drie acts die iets met een festival te maken hebben. En de precieze link van die drie is dat ze dit jaar hier te vinden zijn.
1: Concert at Sea.
0: Ja, en dat was al bekend. Maar het is wel nieuws dat je deze dagafsluiters van het festival live op NPO Radio 2 gaat horen over een paar weken. Precies zoals het op het podium klinkt, op dat moment hoor jij het ook uit je radiootje komen. Van de eerste noot tot de laatste, tot het laatste applaus. Hartstikke live, live. Vanaf 21:15 s'avonds op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Tof, hè? Maar daar stopt het goede nieuws niet, want ben jij liever in levende lijven bij deze optredens? Wij hebben een paar kaarten bewaard. En die kun je over een paar weken tussen 9 en 12 in dit radioprogramma winnen. Dus blijf gewoon luisteren. Vanaf nu gewoon niet meer niks meer doen. Hou die radio aan. Niet meer naar bed. Het komt vanzelf een keer voorbij. En dan ben jij ongelooflijk lachend, breed lachend bij dat festival aanwezig. Goed of

Vicky Wild, You Keep Me Hanging On, ook gedraaid op NPO Radio 2. Waar de lunch aanstaande is, ga snel even een broodje halen of een saladetje of wat je ook maar wil eten. En dan ben je op tijd terug voor de show van Annemieke zometeen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vandaag de laatste dag van de zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: Hak uw visje al, zeg zo!
12: Nog 6 VIP's op de vlucht. En de finale is in zicht.
13: Ik vind het zo krak irritant dat zij niks op de story heeft.
12: Lukt
13: het
12: deze 6 uit handen van de hunters te blijven?
14: Iedereen indekking.
15: Maar ze komen hier naartoe.
16: Zitten blijven.
12: Hunted VIP's, vanavond 9:05 bij Avrotros op NPO 1.
17: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op Bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
22: Europa is van Picasso. India is van mij.
23: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
24: Zometeen Ozzy O en Robin H. Eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Michel Koenen, goedemiddag.
25: Goedemiddag Annemieke. In België zijn zeker 4 mensen overleden bij een aanrijding met een trein en een schoolbusje. Het zijn 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg bij een spoorwegovergang in Buggenhout. Het ligt tussen Gent en Brussel. Je hoort de politie.
0: Busje wilde links afslaan over de spoorweg richting Vierhuizen. De slagboom was op dat moment dicht en het busje is gegrepen door een trein. Aan boord zaten 7 schoolkinderen, een chauffeur en een begeleider. Over de toestand van de slachtoffers gaan we momenteel nog niks zeggen. Dus eerst worden familieleden desgevallend op de hoogte gebracht. Alle kinderen, familieleden worden ook opgevangen in de school hier in de buurt.
25: Alles is dus net naar buiten gekomen. In de trein zaten ongeveer 100 mensen. Ook die mensen worden opgevangen. En later vanmiddag is er nog een persconferentie. Rusland heeft diplomaten opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Omdat er weer aanvallen aankomen. Europa en Oekraïne spreken van intimidatie en chantage. De EU-ambassadeur in Oekraïne zegt dat de EU nergens naartoe gaat. Ook de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het land niet toegeeft aan chantage van Rusland. In Oekraïne zijn tientallen Nederlandse pick-up trucks aangekomen. Defensie heeft de auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. En dat gebeurde allemaal in het geheim om te voorkomen dat het transport werd aangevallen door Rusland. Verslaggever Noortje Deutekom die was er de afgelopen week bij.
1: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
2: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen. Maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
25: Inmiddels zijn de pick-up trucks er dus. Het Oekraïnse leger gaat de voertuigen gebruiken om spullen te vervoeren. En het is heet in Europa. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werden records gebroken. In Londen was er sprake van een echte plaknacht. Het werd niet koeler dan 21,3 graden. En vandaag gaat het dagrecorden waarschijnlijk aan, want het kan 35 graden worden in delen van het Verenigd Koninkrijk. En ook in Frankrijk sneuvelt het ene na het andere record. In Spanje werd op sommige plekken al 40 graden gemeten vandaag. Het weer hier dan, volop zon, tropisch warm, bijna overal 30 graden of meer. Morgen wat koeler dan een graad of 23.
24: Dank u. Over naar de ANWB, want daar zit Dennis Mooij. Goedemiddag.
3: Een hele goedemiddag, Annemiek. Er staat 130 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 25 minuten vertraging. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat 6 kilometer door een ongeluk. Ook op de A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen, voor het knooppunt Markizaat 20 minuten extra. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar, doe je er 25 minuten langer over. De Belgische E19 van Breda naar Antwerpen is nog steeds dicht bij Sint-Job in het Goor. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen-op-Zoom, dat is de route over de A4. Maar dan kom je dus wel in die file terecht bij het knooppunt Markizaat, die ik zojuist noemde. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken, voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
24: Dankjewel, Dennis. Ja, er komt een bol muziek aan. Zometeen Snow Patrol, Just Say Wes ook nog, maar die derde.
15: 3 is voor jou.
24: Ja, die is alleen maar voor jou. Het is Wereld Dracula-dag. Waarom in monstersnaam? Nou ja, om de enige echte logische reden. Bram Stoker's beroemde roman Dracula kwam uit op 26 mei, maar dan in 1897. Ja, de legende bestond al eerder, maar daarna wereldwijd de start van een vreemde obsessie voor bloedzuigers. Nathan.
16: Ja.
24: Ja, wat is dat toch?
16: Ja, geen idee. Het levert gewoon heel veel spannende, leuke verhalen en boeken op. En films en zo.
24: En voor vrouwen schijnt het ook erotiserend te zijn.
16: Is het zo?
24: Ja, dat kan niet zo daar over. Daar heb ik iets over gelezen. Ik vond dat wat. Maar goed, ik zoek een nummer met of over tanden.
16: Ah.
24: Dat leek me wel leuk. Moet lukken. Als ik het echt flauw zou willen maken, dan zou ik zeggen bijt je erin vast. Maar dat zou ik natuurlijk nooit.
16: Wel genoeg te kiezen.
24: Ja, precies. Snijd hout. Ster.
26: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
27: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
28: Helemaal los bij Ethos.
29: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel.

0: soep.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
8: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
11: Hak u visje op, zeg zo!
12: Nog 6 VIP's op de vlucht. En de finale is in zicht.
13: Ik vind het zo klak irritant dat zij niks op de story heeft.
12: Moeten deze 6 uit handen van de hunters te blijven?
14: Iedereen indekking.
15: Maar ze komen hier naartoe.
16: Zitten blijven.
12: Hunted VIPs, vanavond 9:05 bij Avro Tros op NPO 1. Annemiekes Alens.
17: Avro Tros.
18: Tijd voor muziek.

97 alweer. In 2020 kwam er nog een remix uit van Robert Schulz. En het was eigenlijk pas een jaar voordat Wes overleed. Ze is niet meer. Alan, hè? En de vorm Snow Patrol. Just say yes. En yes,

0: vandaag. Misschien niet heel verstandig met het weer, maar kijk maar even wat je doet. Hele goedemiddag, welkom in de aanleunis op 26 mei. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 26 mei 2026
1: is...
0: Ja, NASA geeft een persconferentie over de plannen voor een maanbasis. Weer wat wijzers gaan we spelen, hoera, nu al zin in. Verstopte artiesten raden met aanwijzingen natuurlijk. En ik bel met Tren van Rowan Hesse over, je raadt het nooit... Limburg, ja. Veel muziek ook, wat wil je horen? Misschien een vergeten plaat die al heel lang in je hoofd hebt zitten. En ik heb nog een plaat voor je.
1: Drie is voor jou.
0: Ja, drie is voor jou. De derde plaat is voor jou. Het is vandaag Wereld Dracula-dag. In verband met het boek, maar er zijn ook heel veel platen over gemaakt, tenminste. Ik vroeg je om een plaat met of over tanden. Dus niet per se Dracula, die kwamen natuurlijk wel binnen. Nou, deze kwam uiteraard ook veel binnen. Dracula. Zet ze de maskers. Meneer Cactus, die hoor ik ook. Laat je tanden zien, laat je tanden zien. Oei. Maar uiteindelijk, Gerda, goedemiddag.
2: Hi, Annemieke.
0: Waar moest jij aan denken?
2: Ik zag het lente in de ogen van de tandartsassistenten.
0: Ja, in dit geval zomer in de lente van de... Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ik vind hem heel erg leuk. Ik heb hem ook lang niet meer gehoord, trouwens.
2: Nee.
0: Nou, we gaan hem doen. Dankjewel.

Olivia Dean, So Easy. To Fall in Love staat er nog achter. Volgende maand weer in de Ziggo Dome. Afgelopen weekend maakten ze weer trouwens alle verwachtingen waar. Maar dan op het Radio 1 Big Weekend in de UK uiteraard. Waarbij het Olivia ook nog heel veel andere mooie dingen stonden. Waaronder het weer. Ja, dat moet dan zeker in Engeland heel veel gezegd natuurlijk. Want het regende namelijk niet en dat is bijzonder. Over naar Ozzy Osbourne, die ga ik voor je draaien. Nou, de muziek was er eerst bij dit nummer. Maar de tekst was nog even zoeken. Maar kwam uiteindelijk omdat gitarist en meeschrijver Randy een leuke hobby had. Namelijk modeltreintjes verzamelen. Nou, heel veel mensen denken altijd, en dat is ook niet zo gek, dat het gaat over gekte. Een voortrazende gekte. Eigenlijk over de Koude Oorlog, maar ja.

0: Hij was er opeens, hè, een paar jaar geleden met bandana. Op zijn site draagt hij trouwens een muts, viel mij op. Maar geen tourdata, dus gelukkig hebben we deze nog. Tim Schaap, waar staan de files?
1: Ja, op allerlei plekken, Annemiek. Het is drukker en drukker aan het worden onderweg. Vooral voor de Duitse grenscontroles. Ik noem een A12 en een A76. In beide gevallen een half uur extra. Dan een ongeluk op de A4, Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Nieuw-Vennep is de vertraging een kwartier. En de Vlaamse E19 is dicht richting Antwerpen door een groot ongeluk daar. Op de A16, als je daar naartoe onderweg bent, kun je het best even omrijden. Kies dan de route via Bergen-op-Zoom, vervolgens over de A4.
0: Dankjewel. Mr. Koen is aangeschoven voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen. Dan kunnen ze een breed akkoord gaan maken over de sociale zekerheid, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het bedrijf achter DigiD wordt voorlopig niet overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft het verboden. Ze zegt dat ze Nederlanders wil beschermen. In de Tweede Kamer waren ook zorgen over de overname. De Koninklijke Landmacht stopt in Gelderland voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven. Het risico op natuurbranden is te groot vanwege de droogte. Vorige maand ontstonden meerdere natuurbranden na oefeningen op militaire oefenterreinen. En de Efteling heeft meer bekendgemaakt over de nieuwe attractie Ravenring. Dat wordt een ronddraaiend rad met daaraan 18 karretjes waarin bezoekers zelf bepalen hoe schuin ze de lucht in gaan. De attractie die gaat eind dit jaar open.
3: Weer.
2: Volop zon vandaag en tropisch warm, bijna overal 30 graden of zelfs meer in het zuiden. Morgen dan komt de koelte eraan, dan wordt het nog maar een graad of 23.
0: Dankjewel, zometeen. Ja, we hebben net Pinksteren gehad, maar gaan we het hebben over Pinkpop?

0: toe onderweg bent, kun je het beste even omrijden. Kies dan de route via Bergen op Zoom, vervolgens over de A4.
1: Dankjewel. Michel Koenen is aangeschoven voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt het ministerie van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen. Dan kunnen ze een breed akkoord gaan maken over de sociale zekerheid, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het bedrijf achter DigiD wordt voorlopig niet overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft het verboden. Ze zegt dat ze Nederlanders wil beschermen. In de Tweede Kamer waren ook zorgen over de overname. De Koninklijke Landmacht stopt in Gelderland voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven. Het risico op natuurbranden is te groot vanwege de droogte. Vorige maand ontstonden meerdere natuurbranden na oefeningen op militaire oefenterreinen. En de Efteling heeft meer bekendgemaakt over de nieuwe attractie Ravenring. Dat wordt een ronddraaiend rad met daaraan 18 karretjes waarin bezoekers zelf bepalen hoe schuin ze de lucht ingaan. De attractie die gaat eind dit jaar open.
1: Weer.
2: Volop zon vandaag en tropisch warm, bijna overal 30 graden of zelfs meer in het zuiden. Morgen dan komt de koelte eraan, dan wordt het nog maar een graad of 23.
1: En dankjewel zo meteen. Ja, we hebben net Pinksteren gehad, maar gaan we het hebben over Pinkpop?

0: Koninklijke Landmacht stopt in Gelderland voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven. Het risico op natuurbranden is te groot vanwege de droogte. Vorige maand ontstonden meerdere natuurbranden na oefeningen op militaire oefenterreinen. En de Efteling heeft meer bekendgemaakt over de nieuwe attractie Ravenring. Dat wordt een ronddraaiend rad met daaraan 18 karretjes waarin bezoekers zelf bepalen hoe schuin ze de lucht in gaan. De attractie die gaat eind dit jaar open.
1: Weer.
0: Volop zon vandaag en tropisch warm, bijna overal 30 graden of zelfs meer in het zuiden. Morgen dan komt de koelte eraan, dan wordt het nog maar een graad of 23.
2: Dankjewel, zometeen. Ja, we hebben net Pinksteren gehad, maar gaan we het hebben over Pinkpop?

0: Purple Disco Machine. Paars, bijna roze, toch? Nou, dat komt mooi uit. En voor nog Paul McCartney, Hope of Deliverance. Hij was de gast tijdens de... En hij zei eigenlijk goodbye to Stephen Colbert tijdens zijn laatste uitzending met Hello Goodbye. Ik vond dat pittige. Als je die gezien hebt, stukjes ervan, toch nog even terugkijken.
1: Prominent aanwezig.
0: En ook nog in dit programma een gast af en toe. En wie heb ik dan prominent aanwezig aan de lijn? Nou, niemand minder dan Trent van Enkevoort. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek. Hallo.
0: Oh, onder andere bekend van Ronnes natuurlijk. Veel andere mooie dingen die hij doet met accordeon en zonder. Er komt iets heel moois aan. Pinkpop sowieso, maar
2: ja.
0: Hoogmis van het Zuiden. Vertel.
2: Ja, we gaan op zondag 21 juni doen wij met Trekzek en Rowan Heerzen en heel veel andere artiesten de Hoogmis van het Zuiden. Dus een uur lang hits uit de provincie Limburg.
0: Ja, en dat is volkomen terecht overigens. Is het alleen al omdat Pinkpop natuurlijk in Landgraaf is in Zuid-Limburg. Maar er komen ontzettend veel fijne muzikanten en muziek vandaan. Wie hebben jullie allemaal verzameld?
2: Nou, we hebben verzameld Rowan Heerzen dan en Pablo van der Poel.
0: Van de Wolf, Frans, ja.
2: Ja, van de Wolf. Blackbird doet mee. Frans Pollux, Lex Uiting, John Dana, Beppie Kraft natuurlijk.
0: Ja. Hè,
2: dus die mag niet ontbreken natuurlijk. Dus en dat alles wordt gepresenteerd door onze dronken pastoor Adriaans.
0: Ja.
2: Oftewel Jeroen van Koningsbrugge.
0: Ja, is dat een beetje vloeken in zijn eigen kerk? Want dat is een Brabander, toch?
2: Nou.
0: Deels?
2: Hij is een Limburger geworden. Al een paar jaar.
0: Oh, nou, ja. Dat wist ik niet. Dus dan mag het. Ja.
2: Ja, het fijne is dat wij Limburgers... Ja, we hebben toch van een Brabander een Limburger kunnen maken. Dus,
0: dat is knap. Ja.
2: Ja, maar hij leidt de Hoogmis. Dus een uur lang een hele mooie dienst op het veld. Dus... dat is ons ding.
0: Ja, Pinkpop-directeur Tirsa Kreuze, die zit er ook in het complot.
2: Ja,
0: en die zei,
2: ja.
0: Ook, zag ik ook in een interview zeggen... ja, ze hebben natuurlijk ook altijd elk jaar de winnaar van... oh, nou moet ik eventjes... was het ook weer?
2: De popprijs.
0: Ja, natuurlijk. Ja. De Limburgse popprijs, die staat ook altijd traditioneel een dag te openen. Dus ja, hoe kwam het eigenlijk? Zaten jullie samen en dachten jullie van... nou willen we nou eens een keer...
2: Nou, nee. Dit jaar bestaat Pinkpop 55 jaar.
0: Ja.
2: Dus, en wij hebben met Trekzek, het bandje met Bart Stolken en mij... doen wij al enkele jaren de Stille Jan Silent Disco op Pinkpop.
0: Uh-huh.
2: En we waren met Terze al 2 jaar aan het stoeien van... kunnen we dat niet een keer op het hoofdpodium doen, groot uitpakken? En toen zei Terze, ja, misschien moeten we juist het jubileum... de jubileumeditie van Pinkpop aangrijpen om dit te gaan doen. En daar is de Hoogmis uit voorgekomen.
0: Ontzettend leuk. En mocht het nou een enorm succes worden, wat het natuurlijk ook wordt. Ja, laten we wel wezen. Zondag, de 21ste, van 2:10 tot 3:10, let wel, op de North Stage. Is het dan ook iets waar je dan mee op tour kan?
2: Ja, het is... Theoretisch zou het kunnen, maar het is natuurlijk wel een hele grote productie. En ja, ook alle muzikanten en artiesten samen te krijgen. Het zal een hele opgave zijn, maar ik zeg altijd maar zo... een goed idee is het halve werk, hè?
0: Ja, en nou weet ik toevallig van een best wel leuk festival van jou ook deels. Ja, kan het niet zo zijn dat ik dat moet vertellen? Dat jullie daar ook een Hoogmis kunnen doen?
2: Dat zou inderdaad kunnen, bij het slotconcert misschien, maar dat weet ik nog niet. Dat staat nog in de sterren geschreven. Dus,
0: Oké, nou, ik wens in ieder geval heel erg veel plezier met alle vrienden uit Limburg. En vind je het heel erg als ik dan Limburg draai, of is dat een beetje flauw?
2: Op deze mooie zonnige dag is het goed.
0: Dan doe ik het. Dankjewel!

0: Nou ja, beter maar niet dan, hè? Omdat de omgeving, de droogte. Doors, Light My Fire. De volgende Ronaise, Limburg.
1: De hoogmis van het zuiden gaat plaatsvinden op Pinkpop.
2: Weer wat wijzers.
1: Nou ja, weet je dat ook weer? Ik hoop dat je erbij bent, want dat is wordt een mooie middag, dat sowieso. Zometeen naar het nieuws van 1 uur heb ik weer een quiz voor je. Weer wat wijzers. Je kunt wat wijzer worden, maar ook wat wijzers winnen. De klok doet het ook goed met warm weer.
3: Zeker.
1: We kregen wel door van diverse correspondenten in bezit van de klok.
3: En hij hangt ook bij sommige mensen buiten in een soort van man cave.
1: Verkleurt hij dan niet?
3: Ik denk niet dat je hem in de volle zon moet hangen. Het is net als een goed boek. Je moet hem goed bewaren. Een boek kan ook verkleuren, weet je, in de kast.
1: Ja, ik weet het.
3: En, dus ik denk dat
1: ik heb
3: je
1: al
3: niet
1: een boek.
3: In... ik heb al een boek. Nee, je moet hem niet in de volle zon hangen, denk ik. Dat weet ik niet, maar ik kan wel tegen de warmte.
1: Ja, nou, en je kunt hem winnen. Dat is toch heerlijk. Ja. 3 vragen krijg je. Die antwoorden op die vragen zijn directe of indirecte verwijzingen naar een artiest of band die ik heb verstopt. Ik krijg eigenlijk 4 verwijzingen, aanwijzingen, want die selectievraag die telt ook mee. Wil je nou meedoen op voor de klok? Dan moet je even een appje sturen met het goede antwoord op de volgende selectievraag. Want, misschien heb je het nieuws in de gaten gehouden, zou handig zijn. Er is vorige week een archeoloog opgepakt, en weer vrijgelaten, omdat hij weigerde om botresten van iemand, waarschijnlijk iemand, terug te geven. Wollig verhaal, maar van wie zouden die botjes zijn?
3: Ja.
1: Is te googelen?
3: Ja,
1: als je nou
3: googlen.
1: Denkt, ik weet het niet meteen. Ja. En het is ook meteen een aanwijzing. Ik ben benieuwd of je het weet.
4: Op NPO Radio 2... hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee, Plus.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei.

0: Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: Wekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Zometeen al die wijzers en zon en paradijs. Wel ja, mocht wat kosten. Eerst het nieuws van 1 uur. Michel, komt u maar.
2: De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. Staatssecretaris Willemijn Aerts liet de deal onderzoeken door een bureau, BTI, dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel ligt er niet om, weet politiek verslaggever Ewout Kiviet.
3: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. En dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door het Amerikaanse bedrijf.
2: In de Tweede Kamer waren de zorgen er ook al over die overname. Het Amerikaanse bedrijf claimt dat de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en noemt het besluit teleurstellend. Het plan van het kabinet voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief wil zo de vakbonden weer aan tafel krijgen. Die hadden gedreigd met stakingen als er geen streep ging door de plannen. Nou, dat is dus nu gebeurd, dus is de hoop dat er verder onderhandeld kan worden. De twee kinderen die zijn omgekomen bij het spoorongeluk in België zijn 12 en 15. Ook de chauffeur van het schoolbusje en de begeleider hebben het niet overleefd. De vijf andere kinderen liggen

0: liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Vanochtend vroeg botste het busje op een trein. Dat gebeurde op een spoorwegovergang met de slagbomen dicht en de rode lampen aan. En in India experimenteren ze met een verzekering die uitkeert voordat er schade is gemeld. De bedoeling is om mensen zo beter te beschermen tegen de gevolgen van de hoge temperaturen. Correspondent Davy Boerema die sprak een marktkoopvrouw die door het extreme weer in India soms dagen geen inkomsten heeft.
1: Dit zijn dagen die steeds vaker voorkomen in Ahmedabad, zegt Lataben. En ze zegt op deze dagen verdien ik dus geen geld. Want ze zegt aan de ene kant kan ik niet werken, maar aan de andere kant er komen niet eens klanten. Dus als ik zou zitten op de markt in het heetst van de dag, midden in de warme zon, ja, niemand gaat naar buiten om een sari te kopen in die omstandigheden. Dus ook haar inkomsten lopen terug. En daarom kiest ze ervoor om thuis te blijven.
0: Uiteindelijk moet het uitkeren van die klimaatverzekeringen de overheid helpen besparen, want extreem weer dat kost de economie in India jaarlijks honderden miljoenen. Het weer nog volop zon en tropisch warm, bijna overal 30 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. Morgen wat verkoeling, dan nog maar een graad of 23.
2: Dank u wel, over naar Timmy Schaap bij de ANWB Vertel.
3: Jazeker, het is drukker dan gebruikelijk onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontroles. De A12 en de A76 zijn allebei goed voor een kwartier. Terwijl de A37 zelfs 30 minuten aan extra reistijd vraagt vanaf Emmen. En verder ook buitenlands nieuws. De E19 richting Antwerpen is in België helemaal dicht na een ongeluk. Op de A16 kun je dus best omrijden als je onderweg bent richting Antwerpen. Kies dan voor de route via Bergen op Zoom over de A4. Anders kom je dus een stukje verderop, helaas, voor een afsluiting te staan.
2: Dankjewel, Tim. Ja, ik heb geen leuke tourdata voor komende zomer kunnen vinden voor Manu Chao. Is het verleden nog wel eens gebeurd, hè, Naat? Dan zag ik van, die staat op dat festival in dat land, en in Spanje en Italië. En dan kon je daar op je vakantie gewoon naartoe.
4: Ja, als je het goed plande,
2: ja,
4: zou ik zeggen.
2: Precies. Ja, precies. Maar die zijn er niet. Dus ja, dan moest ik wel naar de webwinkel gaan. En daar zag ik hele leuke shirts en petjes.
4: Oh ja.
2: Ja, nou, toch wel iets gemeld.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
6: meer. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Joa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op joa.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Een nieuwe grill. Op ons terras.
6: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
13: Annemiekes A-lunch.

0: Een orkaan, Stick Season. Ja, dat is dan weer iets winterigs. Inmiddels is dat het niet. Hij heeft wel een nieuw nummer trouwens, American Cars. En die is ook erg leuk.
1: Weer wat wijzers.
0: Manu Chao ervoor nog, Me Gustas Tu. Op NPO Radio 2, waar we weer wat wijzers gaan spelen. In dit geval met Joost. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Joost, heb jij een hulplijn of ben je helemaal alleen?
2: Helemaal alleen.
0: Oeh, dus dat betekent dat mocht het nodig zijn, ik je zo meteen nog een tip mag gaan geven. Joost, hoe zit jij in je muziekliefde? Wat vind je leuk?
2: Ja, heel breed.
0: Ja, oké.
2: Okay. Van rock naar Nederlandstalig, naar disco, naar alles.
0: Oh, wauw. Ook nog een genre wat je echt, dat je helemaal niet leuk vindt?
2: Heavy metal.
0: Oké. Okay.
2: Van die gangster rap echt.
0: Maar... Oh ja. Ja. Nou, maar dat is het inderdaad tamelijk breed. Maar ja, zo is NPO Radio 2 natuurlijk ook. Je hebt de selectievraag al goed beantwoord, want de bordjes van wie zocht ik?
2: Van D'Artagnan.
0: Ja, ik moet het, sorry, dat is een beetje een afwijking. Dat kan ik alleen maar zo uitspoelen.
3: Dat snap ik wel.
0: Ja. Je kan niet, nee, je moet gewoon D'Artagnan zeggen. Hij staat. Die is goed. Joost, er volgen nog 3 vragen. Hier heb je vraag 1. Ik belde net met Tren van Roanesse. Ze hebben een nummer met meerdere vervoersmiddelen. Ik geef je auto, trein. En welke 2 moet ik dan nog hebben?
2: Een vliegtuig.
0: Ja.
2: Auto, trein, vliegtuig. Fiets.
0: Trein en dan...
2: De vierde weet ik niet, sorry.
0: Nee, maar weet je, met vliegtuig ben je al een end. Dan vraag 2. Als je iemand meteen heel aantrekkelijk vindt, dan zou het liefde op het eerste...
2: Gezicht.
0: ...kunnen zijn. Tadaa, die staat. En dan hebben we als derde vraag een rare vraag. Een tijdje terug had Jury nieuws over dronken herten. Dat was ook overal in het nieuws. De herten die hadden appels gegeten, maar wat was er aan de hand met die appels?
2: We waren aan het fermenteren, denk ik. Ja. Rotten.
0: Aan de rotten. Dat woord zocht ik. Ja, kan er echt een heleboel woorden bij verzinnen. Daar kwamen we net ook weer achter, maar ik zocht rot. Hey, je hebt boel goed, je hebt D'Artagnan. Je hebt vliegtuig, je hebt gezicht en je hebt rot. Heb je enig idee naar welke artiest of band ik op zoek ben?
2: Iron Maiden?
0: Nee. Niet?
3: Oh, vliegtuig. Snap ik
0: ja. Bruce eigen plane. Nee, ja, nou dan die tip, die kan ik dan eigenlijk doen. Het tweede gedeelte van vraag 1 die je niet had. Een boot, oftewel een boot.
2: Een boot, een vliegtuig, rot. D'Artagnan.
0: D'Artagnan. En gezicht.
2: Sorry, nee, kom er niet op.
0: Oh, wat jammer Joost. Ja, dit is echt jammer. Ik denk dat je zometeen misschien wel een moment krijgt,
2: ja,
0: maar...
2: Uiteraard altijd, hè?
0: Ja, dat zal je net zien. Nee, blijf even hangen, want Nathan die heeft een hele zwik aan stickers en sleutelhangers en dat soort meuk van Radio 2 natuurlijk. Dus dan gaat hij naar je opsturen. Kijk even met een schuin oog in de app. Ik zie daar best wat goede antwoorden.
3: Ja.
0: Ga jij iemand bellen?
3: Ga iemand bellen.
0: Ook nog echt iemand die ook geappt heeft?
3: Ja.
0: Dus niet gewoon random.
3: Ik moet dat altijd een beetje zorgvuldig doen.
0: Ja, je vindt het heel spannend.
3: Ik ben bang dat ik iemand aan de lijn krijg die dan geen idee heeft.
0: Vind ik wel weer heel schattig.
3: Ik moet je kunnen luisteren.
0: Komt goed. Verder geen druk.
3: Oké, even kijken hoor. Ik ga eens kijken of deze persoon opneemt.
0: Weet je toevallig hoe die persoon heet?
3: Die persoon heet Erik met een C.
0: Ah, met Erik met een C. Dat hoor je vaak ook.
3: Ja.
0: Ja, want als nu iemand opneemt met een andere naam, dan weet ik het.
3: Heeft hij doet het wel niet. Ja, maar dat kan het ook zijn dat hij een verkeerd nummer heeft
0: doorgegeven. Waarom vind je dit nou zo spannend?
3: Niet zo goed.
0: Het is 2 uur per dag volledig live. Nooit stress. Dit moment vindt hij dan eng.
2: Erik
3: Oosterts.
2: Hallo.
3: Wat nou, joh?
0: Is dit een voicemail? Wie heb ik aan de lijn?
2: Nee, je hebt Erik Oosterts aan de lijn.
0: Erik! Ik hoor van alles op de achtergrond, maar dat maakt niet uit. Wie zoek ik?
2: Jij zoekt Rod Stewart voor.
0: Ik zoek Rod Stewart! Helemaal goed, Erik. Volgens mij word je ook gebeld op dit moment door D'Artagnan misschien wel. Hé, leg eens uit, waarom is het Rod Stewart? Wat heeft D'Artagnan met hem mee te maken?
2: Ja, voor mij zong hij mee op de soundtrack van... hoe heet ze nou? De Drie Musketeers.
0: Ja, klopt. Sting, Bryan Adams en Rod Stewart. En D'Artagnan was eigenlijk de vierde de musketier, maar die hoort daar zeker bij. Vliegtuig en boot, daar heb je doorgaans Stewarts op, heel goed. Gezicht, kan je die verklaren?
2: Oeh, die vind ik lastig.
0: De faces. Small faces, faces, ja. En dan hebben we nog die dronken herten. Nou ja, Rod, moet je die nog even uitleggen? Die is wel duidelijk, denk ik.

0: Sia, Never Give Up. Zometeen na het nieuws van 2:30 ga ik ook weer die hele fijne nieuwe Michael Stipe draaien. Dat wil ik je vast even meegeven. En we moeten nog een goede kop, maar eerst het nieuws, Michel.
1: Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. En tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. Er is iemand aangehouden voor een hack bij Ajax. De man van 35 uit de gemeente Buren in de Betuwe wordt verdacht van computervredebreuk. Agenten die hebben de woning van de man doorzocht en hebben apparatuur in beslag genomen. Het RIVM waarschuwt voor hoge ozonconcentraties in het land vanmiddag. Die lopen grofweg in een band van Leiden naar Hilversum, Utrecht en Flevoland tot helemaal door aan Zwolle. En door ozon kan smog ontstaan, wat dan weer slecht is voor de luchtkwaliteit.
2: Weer.
1: Volop zon, tropisch warm, bijna overal 30 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. Morgen dan weer wat koeler, een graad of 23.
0: En dankjewel, Michel. Blijf nog even hangen, want... verkeer. Zometeen willen we natuurlijk nog een bericht voor een goede kop. Eerst even bij Tim checken hoe het gaat op de weg.
3: Ja, hartstikke druk, Annemieke. Het is in totaal 100 kilometer file in totaal in het hele land. Dat is aardig wat, zeker voor dit tijdstip. Onder andere files voor de Duitse grenscontroles. Bijvoorbeeld de A12 en de A76. In beide gevallen zo'n 20 minuten extra. Dan bij Gouda een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. Op station onderweg bent op de A12 naar Den Haag. Vanaf Woerden 10 minuten extra. En de E19 richting Antwerpen is dicht in België door een groot ongeluk. Hier in Nederland kun je het beste omrijden als je daar naartoe onderweg bent. Kies dan voor de route Bergen op Zoom over de A4.
0: Dank u wel.
4: Goeie kop.
0: Eerst nog wat te vinden, Michel. Want het lijkt wel alsof iedereen vandaag thuis werkt.
1: Ja,
0: tussen aanhalingstekens.
1: Opvallend veel inderdaad.
0: Dat is hier trouwens ook. Maar net toen ik dacht van ja, lekker dat thuiswerken beneden en boven hier in het pand. Er is een ding, Nathan.
1: Ja?
0: Ze hebben vandaag een ding.
1: Oh, ze hebben een ding?
0: Ja, dat is natuurlijk extra zuur. Dan is het 30 graden en hebben ze een ding. Wat is het dan? Ja, ze hebben een ding. Ja.
1: Een meeting.
0: Een grote meeting of zo.
1: Oh, of een training.
0: Ja, ik neem alles terug.
1: Oké.
0: Okay. Sterkte. Een goed verhaal.
1: Ja, want met die hitte heb je natuurlijk wel behoefte aan een fijne werkplek. Het liefst met airco. Al pakte Joey het anders aan. Die dreef vanochtend al op het water met zijn nieuwe zelfgemaakte boot. Dat deed hij samen met een verslaggever van NH.
5: In dat bootje zit een gigantische jacuzzi. Je hoort de bubbels op de achtergrond, hè? Hey. Dit? Hoe warm is het water?
6: 39 graden.
5: 39? Ja. Ik heb het bijna heet gewoon.
6: Ja, zweet loopt op je
1: voorhoofd. Lekker afkoelen is er dus niet echt bij. Gisteren lag hij ook al met die boot op het water. Toen was het nog eens onwijs druk ook. Vandaag is het rustige werken voor hem. Scholen zijn natuurlijk weer begonnen. En mensen zijn over het algemeen aan het werk.
0: Hier kunnen we echt wel een goede kop bij verzinnen. Maar zouden de regionale verslaggevers alsjeblieft wat rustiger willen doen?
1: Hij was lekker enthousiast inderdaad.
0: Het hoeft niet. Mensen vinden dat helemaal niet leuk. Heb je een goede kop?
1: Ik zat te denken aan, Joey gaat vaak nat op werk.
0: Oh ja, heel goed. Ja hoor, die staat. Nathan.
5: Hij leeft dan een beetje zijn eigen bubbel.
0: Oh, ja, prima. Ik vind het helemaal geen bad-idee. Nou, als je een goede kop hebt, kom vooral door. Heb ik die Michael Stipe voor je. Die heeft de hele weekend in mijn hoofd gezeten.
5: Heerlijk.
0: Vond ik dat erg? Nee, helemaal niet.

0: Herman Brood en his Wild Romance, Never Be Clever. Nou ja, soms is het wel handig. Dat sowieso. Daarvoor nog Michael Stipe. Die heeft dus een nieuw nummer samen met Andrew Watt. Het is, ik heb die serie nog niet gezien trouwens. Het is speciaal voor een serie geschreven, Rooster, met Steve Carell. En ik heb het nog niet gezien. Dat is raar. Schijnt heel erg goed te zijn. En het nummer is het dus ook. Dan een berichtje van Michel in het nieuwsnet over Joey. Die heeft het enigszins slim aangepakt op de Loosdrechtse plassen. Vaart hij rond met een bootje met daarin een jacuzzi.
1: Ja.
0: Van 39 graden.
1: Ik heb wel veel vragen ook, hoor.
0: Nou, we hebben net een beetje zitten bedenken hoe ongekend het wel niet kan zijn. Kan zijn.
1: Kan zijn, hè.
0: Gaat natuurlijk vanuit dat Joey heel goed in de gaten houdt wat er allemaal in dat water ronddrijft.
1: Mm-hmm.
0: Dank u. Maar goed, heb je daar een kop bij? Een rondvaartboot met een jacuzzi erop.
1: 39 graden.
0: Het is heel
1: fijn. Het is 30 graden buiten.
0: Ja, even kijken hoor. Een tussenstand. Slechts een tussenstand, mensen. Dus je kunt er nog overheen. Jordi van Angeren die zegt... waarschijnlijk stuurt iedereen en zijn moeder deze in. Joey gaat wel de boot in met nieuwe werkplek. Nou, we hebben hem inderdaad wel eens gezien... maar mag goed vermeld, hoor.
1: Oh, heel leuk, hoor.
0: Ja, Hugo die zegt... genieten van het mooie weer. Je kan ook overdrijven. Die vind ik ook heel erg leuk. Heb je er nog één? Kan. Ilse de Lange, I Be Yours.

0: Stranglers, Always the Sun. Nou, een zon, geen gebrek, nee.
1: Goeie kop.
0: Dat hoef ik je niet uit te leggen. Daarvoor ook nog... Oh, Nathan, moet vertellen ze een mop, ik moet even hoesten.
2: Ik ben heel goed in moppen.
0: Moppen zijn echt heel erg 90's, doe maar niet. Nou, iets anders.
2: Maakt niet uit wat. Nou, ik kan alvast vertellen dat op afstand Joeri Stubenitski mee zit te appen.
0: Ja.
2: Hij is er niet vandaag, maar hij zit dus blijkbaar te luisteren. En ik heb dus
0: een van zijn kop, goeie... hè?
2: Ja, ik heb hem erbij.
0: Zal ik hem doen?
2: Ja, dat is goed.
0: Dat is wel leuk. Dan moet ik eerst het berichtje even vertellen. Als je net inschakelt, denk je, waar moest je dan een goede kop bij verzinnen? Nou, bij Joey. Die heeft namelijk ergens slim gedaan. Op Loosdrechtse plassen vaart hij rond in een zelfgemaakte boot met een jacuzzi erop. Ja. En daar kun je dus als toerist, als Loosdrechtse plassenganger, kun je daarin.
2: En het is een thuiswerkplek.
0: Ja.
2: Want hij is lekker thuis aan het werk met dit weer.
0: Ja,
2: en dan gaat hij met 30 graden in een 39 graden jacuzzi zitten.
0: Het is wat.
2: Ja.
0: Ja, maar wel leuk om er een kop bij te verzinnen. En onze eigen Joeri die heeft het dus ook gedaan. En hij heeft ervan gemaakt. Die goede kop is natuurlijk Nadan.
2: En we zouden geen woordschap meer met mijn naam gaan maken, Joeri.
0: Nadan.
2: Dus ik denk, nou, hij is er niet vandaag. Dus ben ik
0: hier kijk, Joeri heeft gewoon gedacht, nat.
2: Ja.
0: Je wordt nat. Dus nat dan. Nadan. Oké, Alex die heeft een andere bedacht. Hij zegt, hij moet nog even schipperen. Een nieuwe baan.
2: Mooi.
0: En Linda, die maakt ervan verslaggever, staat te trappelen. Ja, Linda, te gek, hè? Die verslaggever die we net hoorden, die was een beetje enthousiast.
2: Heel hoog in zijn energie.
0: Vonden wij niet zo leuk. Han zegt, Joey kiest het ruime sop.
2: Mooi.
0: Nou, Han, helemaal goed. Lars, die maakt ervan werken in een jacuzzi. Man, zweert erbij. Zweet erbij. Joeri Stubenitski, zal ik hem nog een keer doen?
2: Nee.
0: Emma zegt, Joey is de drijvende kracht achter de onderneming.
2: Keurig.
0: Goed. En Ruud Smeets, Joey's vaartuig bood geen verkoeling.
2: Boot. Wauw.
0: Luc Vijverberg.
2: Wat grappig.
0: Really. Joey dompelt zich onder in zijn werk. En Gijsbert Bader.
2: Wauw.
0: Voel je hem, Gijsbert?
3: Ja, ik geloof dat ik hem wel voel.
0: Ja.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Je hebt een hele goede kop, vertel.
3: Wie zit er aan badboord?
0: Ja, I love it. Wie zit er aan badboord?
2: Zo moet het ook ding ook heet, toch? Ja. Het gedeelte waar de jacuzzi staat.
0: Badboord.
2: Badboord.
0: Nou, ik denk dat onze Joey...
3: Stoomboot.
0: Ja, stoomboot. Ook goed gekund.
2: Oh, goed.
0: Damn it. We moeten eigenlijk even weten hoe die heet. Want ik denk als Joey zo creatief is dat hij dit bedenkt, dat hij ook wel een goede naam voor dat ding heeft bedacht, toch?
2: Ja.
0: Dat het niet Bubbles heet of zo. Nou goed. Stuur even een foto van je eigen goede kop, Gijsbert. Dan kom je hier in de eregalerij der goede koppen.
3: Ga ik doen, oké.
0: Dag hoor. Ik heb nog één plaats. Wat zal ik doen? Train of Duran Duran?
2: Oeh, dan zeg ik wel Duran Duran.
0: Ik zeg ook Duran Duran.
2: Ja.
0: Wild Boys. En het stem dat treft, want ik zie een hele wild boy aan de andere kant van het glas.
2: Is hij er al?
0: Hij is er al.
2: Oh ja,
0: wat
2: is wilde haar.
0: Komt hij zometeen. Paul Gabbering.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles, de hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy. John Legend. Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
15: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
17: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Hallo. Ja. Het is bijna 2:00. NPO Radio 2 op deze hele zonnige dinsdag. Het zonnetje, hij reflecteert zelfs een beetje. En ik heb een spruim weg. Hier is Michel Koenen.
20: Goedemiddag, Paul. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
21: Ja, en dus stonden het kabinet en minister Velbrief van Sociale Zekerheid met de rug tegen de muur. Ze kunnen niet anders dan het nu van tafel halen, omdat ze het ook met andere dingen over die vakbonden willen hebben. Ja, en die zeiden, ja, we komen niet aan tafel zolang dit op tafel ligt. Dat is nu weg, maar de consequentie is wel dat er op lange termijn een gat in de begroting van 2,7 miljard zit. En het is nog niet duidelijk hoe dat opgelost gaat worden.
20: De politie heeft iemand aangehouden voor de hek bij Ajax eerder dit jaar. Het is een man van 35 uit de gemeente Buren in de Betuwe. Door de hek waren privégegevens van meer dan 300.000 Ajax-fans te zien en konden seizoenskaarten worden gestolen en ook konden stadionverboden worden opgeheven. De woning van de verdachte is doorzocht en er is apparatuur in beslag genomen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur hebben het niet overleefd. De vijf andere kinderen die in het busje zaten liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De directeur van de school reageerde aangeslagen op het nieuws.
22: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Dat zijn leerlingen met karakteriële stoornissen, emotionele stoornissen en leerlingen met ASS.
20: En dat is hoogsensitief. Volgens de Belgische spoorbeheerder waren de spoorbomen dicht toen het ongeluk gebeurde en brandden ook de rode lampen. Er wordt onderzocht wat er vanochtend is gebeurd. En de oudste zoon van de overleden oprichter van modeketen Mango treedt voorlopig af als vicevoorzitter, dat schrijven Spaanse media. De man wordt verdacht van de dood van zijn vader. Die viel van een klif tijdens een wandeling met zijn zoon. Hij zou zijn geduwd. En de zoon zegt nu een stap terug te doen om zijn onschuld te bewijzen. Het weer volop zon, weinig wind en uitzonderlijk warm met 30 tot lokaal 33 graden. Vanavond dan komt er koelere lucht binnen uit het noorden van het land. En morgen wordt het dan 18 tot 26 graden.
23: 18 tot 26 is wel erg. Uiteenlopend.
20: Is 18 in het noorden, 26 in het zuiden.
23: Ja, dat snap ik. En de grootste getalletjes vind je meestal weer in het midden van het land als je het ANWB vraagt natuurlijk. Hoe is dat nu op dit moment, Tim?
24: Ja, het is met name ook druk aan de Duitse grenscontrole. Dus wat dat betreft is het wel leuk verspreid over het land een beetje. Maar daar heb je niet alleen maar files, want ook elders in het land is het aansluiten. Zo in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een lange file van 7 kilometer en een uur. Komt er een bermbrand, er is één rijstrook dicht. Verder de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht ook één rijstrook minder door een ongeluk. Dan de A27, Utrecht-Gorkum. Tussen Houten en Lexmond, 3 kwartier. Ook daar een ongeluk, 3 rijstroken zijn daar maar liefst dicht. En dan nog even iets internationaler, de E19 in België is dicht richting Antwerpen door een groot ongeluk. Hier in Nederland kun je al beginnen met omrijden, mocht je die kant op willen. Hou dan rekening met extra reistijd en kies de route via Bergen op Zoom over de A4.
23: Tim, dankjewel. Zometeen hoor je een plaat van Robbie Williams over een probleem dat wij zo'n 26 jaar geleden hadden.
25: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
26: De vriendelijke specialist DA.
27: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Hak u visual, visual!
30: Nog 6 VIP's op de vlucht. En de finale is in zicht.
31: Ik vind het zo plak irritant dat zij niks op de story heeft.
30: Lukt het deze 6 uit handen van de hunters te blijven?
32: Iedereen
31: indekking. Ze komen hier naartoe.
32: Zitten blijven.
30: Hunted VIP's. Vanavond 9:05 bij AfroTros op NPO 1.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
33: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet.
0: Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: nog een potje hardcore horen? Hakken! Ja!
1: Blijft het eigenlijk wel wat van weg, die plaat? Dan lekkere kick erin van een echte happy hardcore track. Gisteren trouwens nog een dikke prijs gewonnen in Amerika. Sarah Larsson kreeg een grote prijs voor Midnight Sun, de American Music Award daarvoor. En ook nog Robbie Williams. Ik heb eindelijk wat met hem gemeen. Namelijk een afgebroken tand. Ik geloof niet dat je er heel blij mee moet zijn, maar ja, ik heb ooit in mijn jeugd met mijn fiets tegen een paaltje aangezeten. Nou, klapbam! Ik had echt net twee volwassen tanden en daar bleef niks van over. Echt zo'n fietsenrek erin, weet je, van zo'n schuin, kapot. Allemaal hersteld, gerepareerd. Robbie Williams, die heeft ja, gewoon door ouderdom, hè, denk ik. Er brak wat af tijdens het poetsen. Toch een minder goed verhaal. Weet dan die Pieter Zwart van Coolblue, dat verhaal van een paar maanden geleden. Die had pas een val gemaakt met zijn fiets. Och man, hij heeft dat zelf ook getoond op Instagram. Echt alles uit zijn mond. Verschrikkelijk verhaal eigenlijk. Robbie Williams en Millennium. En dit is The Clash.

Script hoorde je Superheroes, ook nog The Clash, Magnificent Seven. Maar ik eigenlijk altijd gelijk leuke reacties op krijg. Vandaag ook veel te weinig op de radio, nou zeker dan met deze. Namelijk Magnificent Seven hoorde je. Tijd voor een nieuwe plaat van de fantastische Nederlandse band Higo. Een beetje de huisband ook wel van NPO Radio 2. Ze speelden tijdens de popquiz. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt, die heet Vallen in Geluk.

0: plaat om een beetje te fronsen. Eén oog half dicht knijpen, dan zo met je licht met je hoofd te swingen. En dat is ook eigenlijk genoeg, want het is veel te warm om meer te doen dan dat natuurlijk. Black Velvet hoor je van Elena Miles. En de nieuwe single van Higo, daarvoor ook nog. In de studio is Michel Koenen met het laatste NOS Journaal.
1: Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Eerder werd hij al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het pact moet ervoor zorgen dat de Europese regels hier kunnen gaan gelden, zodat het beleid over heel Europa gelijker wordt. Het Rode Kruis gaat in Ter Apel meer tenten neerzetten voor extra schaduw, en ook wordt er water uitgedeeld aan zonnebrand. Ook in de tropische hitte moeten tientallen mensen buiten wachten bij het aanmeldcentrum. De NS wil de schade van twee spoorblokkades in Utrecht en Den Haag verhalen op de demonstranten die daar aanwezig waren. Er is inmiddels aangifte gedaan. Het blokkeren van het spoor is strafbaar. Het Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen worden deze zomer opnieuw opengesteld voor het publiek. Van 22 juli tot en met 9 augustus zijn er tienduizenden kaarten beschikbaar. Onder meer de balkonkamer, de putilkamer, ja, ik moet het even goed zeggen. En de grote balzaal, ik ben niet een enorme koninklijke kamer, zoals je merkt.
2: Zijn je het nou goed of niet? Hoe heet die zaal?
1: Ja, Poetie, de Poetiekamer.
2: De Poetinkamer?
1: Ja, dat dan weer niet. Poetie zonder N en dubbel T. Dus ik denk niet dat de Russische vriend daar een kamer naar zich heeft vernoemd gekregen. En op Instagram deelde het Koninklijk Huis alvast een huistour van het paleis.
3: Hartelijk welkom op Paleis Noordeinde. Het werkpaleis dat mijn vrouw en ik ter beschikking hebben en dat bijna het hele jaar door intensief wordt gebruikt. Ik wens u een inspirerend bezoek.
0: Ja, wel te gek hoor, dat je gewoon echt een kijkje bij de koning kan krijgen.
1: Ja, en die Poetiekamer heeft in ieder geval heel veel rode stoelen, zie ik als ik even snel zo op internet.
0: Je probeert er nog even wat van te maken nu.
1: Ja, nee, nou ben ik zelf natuurlijk ook enorm benieuwd. Kijken of ik kaarten kan krijgen.
0: Is dat misschien de bioscoopkamer dan, hè? Met zoveel rode stoelen?
1: Nou, maar het zijn niet van die klapdingetjes, maar je zou er met een beetje creatief geest wel wat van kunnen maken, inderdaad. Mocht je willen gaan,
0: ja,
1: Paul.
0: 10.000 kaarten is niet veel, denk ik.
1: Tienduizenden, dus zo'n 43.000 of zo.
0: Oké,
1: okay,
0: okay.
1: Dus dat valt wel mee. €15 moet je ervoor aftikken.
0: Ja, maar dan krijg je dus wel echt iets te zien wat je normaal eigenlijk niet ziet.
1: En die koninklijke stal ook inderdaad. Al een keer eerder gedaan en wegens succes dus geprolongeerd. Het weer volop zon, weinig wind en uitzonderlijk warm. 30 tot lokaal 33 graden. Vanavond dan komt er koelere lucht uit het noorden. Morgen 18 tot 26 graden.
0: Tim Schaap, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag. Ja, ik heb die kaarten net gescoord.
0: Heb jij ze gekocht al?
4: Ja, zeker. Er waren overal nog 50 plus plekken in de tijdvakken. Dus sla uw slag.
0: Oh, op die manier 50 plus. Er waren genoeg kaarten, bedoel je?
4: Of... Nee, klopt. Ik heb niet de 50 plus tickets.
0: Ik wou zeggen, kopen. Die heb jij nog helemaal niet nodig, nee. Jongen. Je bent een hartstikke jonge vent.
4: Dat klopt. Nee, dan mocht ik niet naar binnen, denk ik. Maar goed. Hey, waar we het even over moeten hebben. De verkeerssituatie. Het is druk onderweg. 170 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Onder andere de A2 richting Maastricht. In thema, de Koning Willem-Alexander-tunnel. Die is dicht vanwege een pechgeval. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Verder nog de Westerschelde-tunnel, de N62. Ook die is dicht richting het zuiden door een kapotte auto. Ook daar helaas geen eindtijd bij bekend. Dan de Duitse grenscontrole, de A12, die is nu goed voor 30 minuten. De A76 in het zuiden van het land, die is goed voor 15 minuten.
0: Dankjewel. Zo meteen top op 14. Doe een keer lekker mee. Stuur je geboortedatum door via de NPO Luisteren. En ja, het is dinsdag. Het weekend is dichterbij dan ooit. Je hoort hem nu.

0: Steve Miller Band hoor je. De Joker. Het is Radio 2 met het verleden van Ans.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ik laat het heel spannend klinken, Ans. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Hallo. Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Ja? Warm.
0: Waar ben jij vandaag in deze hitte?
2: Ik ben op mijn werk. En ik werk op een school, op een mbo-opleiding.
0: Ik herinner me van vroeger op school altijd, daar was het echt heel erg warm.
2: Nou, hier als je op de eerste verdieping of tweede verdieping bent, is het wel warmer. Maar beneden, daar valt het mee.
0: Oh, oké. Okay. Hebben jullie airco?
2: Nee.
0: Nee, het is gewoon een arco.
2: Gewoon een arco. Nou, zelfs dat niet eens. Nee. Die kunnen niet open.
0: Nee, dat was het probleem, denk ik, vroeger op mijn school. Er kon te weinig open eigenlijk, ja. Dat was het.
2: Nee. Ja, maar het is te doen.
0: Nou, heel goed. En voor de leerlingen?
2: Is het ook te doen. Ja, okay. Zeker. Ja.
0: Ans, we gaan terug naar de tijd dat jij zelf nog op school zat. Wanneer ben je geboren?
2: 29 april 1976.
0: En op welke school zat jij op 29 april 1990 toen je 14 was?
2: Op het Franciscus College, een MAVO. MAVO-HAVO.
0: We gaan luisteren naar wat er in de hitparade stond op dat moment. Ik ben heel benieuwd wat je leuk vindt.
3: 5. Oh, pretty woman, what you
0: gonna do? You kept on fooling. Luister jij graag naar Gary Moore?
2: Ja, zeker.
0: Dat is een kanshebber dus al.
2: Ja. Ja, leuke muziek.
3: 4.
0: Madonna, dat was toch ook wat?
2: Ja, toen wel, nu niet meer.
0: Nee, ook de muziek van toen nu niet meer?
2: Nee, nou, de muziek van toen af en toe nog.
3: 3.
0: Infinity van Guru George.
2: Nee, niet mijn muziek.
0: Oh, ik wou nog zeggen, heel lekker zomers voor vandaag, maar...
2: Ja, dat wel, maar nee, het is niet mijn muziek.
3: 2.
0: Ook wel zomers eigenlijk.
2: Ja, deze vind ik dan wel weer leuker.
0: Ja, ja, nou dat mag. En we hebben nog één keuze, namelijk de nummer
3: 1.
0: Ik herinner me nog op mijn middelbare school dat een leraar hierop ging strippen.
2: Ook dat nog.
0: Toen kon dat nog, hè?
2: Ja, toen kon dat nog.
0: Dat zou jij nu niet meer doen, denk ik.
2: Niet meer doen. Nee,
0: nee,
2: doe maar
0: precies.
2: Niet.
0: De power van Snap. Ja, Ans, wat mag het worden voor jou?
2: In eerste instantie zou ik voor Gary Moore gaan, maar het is zo'n lekker weer dat we toch maar voor de power van Snap gaan.
0: De power van Snap, zeg. Ja, nee. Prima plaat om je kleren dus bij uit te trekken.

Ofwel Arda de Munnik en Van Dikhout natuurlijk. En sneller erbij, op jou heb ik gewacht. Radio 2 op deze warme dag. Wil je net zien dat uitgerekend vandaag de airco van mijn auto stuk is? Of misschien was hij dat al heel lang, maar ben ik er vandaag achter gekomen omdat ik hem vandaag voor het eerst echt nodig had, denk ik. Dus ik ben blij dat ik een donker shirt aangetrokken heb, zodat je niet echt ziet dat de airco kapot was. Nou goed, het is dus een lekkere dag vandaag. En als jij er ook van aan het genieten bent en denkt ik wil een zomersplaatje bij Paul aanvragen, ja, dan zit je natuurlijk helemaal goed. Je mag in principe alles aanvragen, dat sowieso. Kan via de NPO Luister-app. Maar iets zomers, dat zou toch wel heel lekker zijn. 30 graden op sommige plekken in Nederland. Dus vraag die plaat aan. Doe het via de NPO Luister-app. Graffiti 6 is dit. Stare into the sun.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hak uw visje op, visje op!
2: Nog 6 VIP's op de vlucht. En de finale is in zicht.
3: Ik vind het zo kak irritant dat zij niks op de story heeft.
2: Lukt het deze 6 uit handen van de hunters te blijven?
4: Iedereen,
5: ze komen hier naartoe.
6: Zitten blijven.
2: Hunted VIP's. Vanavond 9:05 bij AfroTros op NPO 1.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
9: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
19: Dat is nog eens voordeel.
18: Ja, dus... Aldi.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Het is exact 3:00, dit is Radio 2 op de zonnigste dag tot nu toe van dit jaar. Meer over het weer zometeen, eerst de rest van het nieuws natuurlijk met Michel.
22: Het bedrijf achter DigiD blijft voorlopig in Nederlandse handen. De overname door een Amerikaans bedrijf is tegengehouden door staatssecretaris Aerts. Ze doet dat na een advies van de toezichthouder die de deal nog eens tegen het licht hield.
23: De onafhankelijke toezichthouder die heeft onderzoek gedaan naar deze hele specifieke casus. Dus naar Solvinity in het bedrijf wat het mogelijk over zou nemen. En die hebben geconcludeerd, ook gezien die hele specifieke dienstverlening die Solvinity aanbiedt, dat op dit moment de risico's voor het publiek belang niet weggenomen kunnen worden.
24: Zou het nu ook in Nederlandse handen moeten komen, dit bedrijf?
23: Het vervolg, het is echt te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Dus daar moet ik bij u op terugkomen.
22: En er waren al langer zorgen over de mogelijke overname. Enkele topambtenaren en ook de Tweede Kamer waren bang dat de VS door de overname bij gevoelige data van miljoenen Nederlanders kan komen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels die gaan in Nederland over ruim 2 weken in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. Ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een land buiten de EU. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. Vrijdag werden ze door Defensie op een trein richting het oosten gezet. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport door Rusland zou worden aangevallen. En nieuws over het weer inderdaad, want het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, namelijk de hittekracht. Daarmee schat het Weerinstituut in hoe zwaar de hitte in de praktijk is. Nou, de hittekracht is een combinatie van factoren als luchtvochtigheid, temperatuur, wind en zonnestraling.
1: De hittekracht is inderdaad een nieuw woord. En het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Dus als het mooi zonnig weer is, zoals vandaag, dan heb je wat hogere hittekracht. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag we gaan zien, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
22: En dat gebeurt dan op een schaal van 0 tot 10. En dan vraag je natuurlijk af, Paul, wat is dan de score van vandaag?
21: Ik ben zo benieuwd. Wat is de hittekracht van vandaag?
22: Nou, het KNMI begint volgende week pas met het bijhouden.
21: Ach, wat
22: we hebben
21: nou
22: geen score. Sorry. Ja,
21: kunnen ze niet een voorproefje geven even?
22: Nou ja, we hadden zelf op de redactie wel de neiging dat hij toch een 9,5.
21: Nee, houd toch op.
22: Nee, niet. Nee, ja,
21: het is niet zo vochtig. Nee, echt niet. Het is prima lekker warm. Het is goed te doen. Als we normaal in de zomer echt zulke warme dagen hebben, dan is het veel heftiger. Dus ik denk eerder een 7.
22: Gaat nog eens even bij ze tegen het licht houden. Misschien dat we nog een score van ze krijgen. Het is inderdaad wel volop zon, weinig wind. Wel uitzonderlijk warm, 30 tot lokaal 33 graden. Redelijke luchtvochtigheid. Vanavond komt er koelere lucht uit het noorden. Morgen 18 tot 26 graden.
21: Hoe zit het met die file druk eigenlijk, Tim? Heb je daar ook een getalletje voor?
4: Ja, zeker. Wil je een getalletje? Wil je een kleurtje? Hoe zie je het voor je?
21: Ja, ook wel mooi. Een kleurtje inderdaad,
4: een beetje,
21: ja.
4: Ik zie op dit moment nog oranje, maar wel donker oranje, bijna rood.
21: Ik vind het ook wel in het vorm van een verkeerslicht ook wel mooi om het met kleuren te doen inderdaad.
4: Nee, mooi dan een knipperend groen, dat het zeg maar bijna oranje wordt.
21: Ja. Mooi.
4: Nou goed, ja, dankjewel. Want het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. 190 kilometer, dat is wel aardig wat. Maar goed, de avondspits komt natuurlijk wel langzaam maar zeker al in zicht. De file met de meeste vertraging staat nu op de A27 Breda-Utrecht. Bij Noorderloos is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en je wordt omgeleid via de af- en oprit. Dat duurt 3 kwartier langer. Omrijden kan ook over de A15 en de A2. Verder nog andere files. Zo is er een bermbrand gemeld op de A67 Eindhoven-Venlo. Tussen Someren en Liesel 20 minuten extra over 6 kilometer. En dan de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Duiven 11 kilometer en 30 minuten.
21: Dankjewel, Tim. Straks de Tem en de Takeover. Geef je plaats vooral door via de NPO Luisteren.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
15: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
25: Thuiskomen?
0: Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
4: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
3: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burnout Boy. John Legend. Nile Rodgers and Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Another. En ik moet dit goed zeggen, vorige week maakte ik een fout. Ik heb daar overigens niemand over gehoord. Er zijn ook geen brieven binnengekomen, maar ik ga het dan toch nog een keer opnieuw doen. En dan goed, het is 54 Ultra. En niet zoals ik zei, 45. Ultra. 54. Ik vind dat soms zo ingewikkeld. Nederlanders draaien dat om, hè. Wij doen dan 54. En Engelsen zeggen gewoon 50 en 4. 54. Oké. Het is heel te warm om je daar druk over te maken. Another lekker plaatje, zegt Bert. Hij is blij dat ik hem weer draai. Ook nog Pet Shop Boys ervoor, West End Girls. En dan nu is het de tijd voor John.
1: Goedemiddag.
0: Zo, de energie is hoog, hoor ik, John.
1: Ach ja. Je bent terug van vakantie, hè?
0: Je bent terug van vakantie. Heb je het lekker gehad?
1: Ja, op zich wel. Ja, prima.
0: Wat heb je gedaan?
1: Camping, hè? Caravan. Lekker.
0: Ja, oh, heerlijk. Heb je de zomervakantie erop zitten dan?
1: Nee. Dus gewoon even een mini-breekje tussendoor.
0: Heerlijk. Dat kan met een caravan, hè, John?
1: Ja, daarom, die staat daar. Dus
0: ja, ga je gewoon even weg.
1: Naartoe rijden.
0: Ik was dit weekend ook gewoon nog even lekker in Groningen. Heerlijk.
1: Precies.
0: We gaan ook terug naar de camping als het gaat over jouw plaat.
1: Precies.
0: Want waar was jij als je dit hoort?
1: Dezelfde camping als waar ik net was.
0: Nee, hou op.
1: Ja, echt waar.
0: maar je hoorde hem in de tijd dat hij uitkwam?
1: Jaren 80, denk ik. Ik kon er pas 30 jaar, dus ja.
0: Arsje, wat voor bijzondere plek is dit dan waar jij heen gaat?
1: Een plekje van rust en veel vrienden.
0: Ah, lekker. Klinkt als een mooie combinatie.
1: Precies.
0: We gaan terug naar... En hoe heet die camping? Waar is het?
1: La Plaine Tunique in Mont-Valambrest, ergens in het midden van Frankrijk.
0: Mooi. De draai is pak nou voor jou.
1: Hartstikke mooi, dankjewel. Hey.

Paul met Marlies. Ja, zomers praatje. Als ik aan de zomer denk, dan denk ik ook veelal aan Italië. Want daar ga ik heel graag op vakantie. Dus ik dacht aan een Italiaanse zanger. Paolo Conte. Via con me.

0: Marlies kondigt het zo mooi aan, ik kan dat eigenlijk niet beter, denk ik. Dus we houden het bij Paolo Conte en zijn enorme, lekkere zomerse plaat. Ik draai er, ik denk, nog eentje en dat doe ik voor Jesse. Jesse, jij zit op een hele warme plek. Hey, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, nou niet. Nou, de auto staat ook warm.
0: Want je bent schoorsteenveger, toch?
1: Ja, klopt.
0: Is dat niet super heet met dit weer?
1: Nou, ik kan gelukkig veel vanuit binnen doen. Maar ik doe het met mijn vader samen. Maar die heeft het wel wat zwaarder op het dak.
0: Ja, je zit je vader op het dak en jij zit binnen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Goed geregeld,
1: jongen. Maar dat is ook een gevaltje van hem, mak het dak niet op. Hij is te voorzichtig met mij.
0: Zo zit het. Nou, goed. Hey, Jesse, ik ga een plaat voor jou draaien ook. Het is denk ik de derde en daarmee de laatste in deze 10 minute takeover.
1: Ja, Memories van Kid Cudi en David Guetta.
0: Wat een lekkere plaat, man.
1: Ja, echt heerlijk. Vol met het weer.
0: Wil je nog de groeten doen naar je vader?

0: Jason Mraz en Have It All. Het is 4:07. Tim, die kleurtjes van net, ik vond het eigenlijk wel leuk werken.
1: Oh ja, oké, dan wordt het nu toch wel oranje.
0: We zitten in de oranje fase van de spits.
1: Ja, we naderen rood al wel een beetje hoor. Het is wat betreft de tijdstip drukker dan gebruikelijk. Natuurlijk al de hele dag is het druk en aanpoot op veel plekken. Maar nu komt ook die avondspits langzaamaan op gang. Merk je bijvoorbeeld op de A12, daar heb je nog steeds die Duitse grenscontrole. 30 minuten nog altijd vanaf Zevenaar. Dan het mapje bijzonderheden. Daar open ik allereerst A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij Akersloot 1 rijstrook dicht door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier vanaf knooppunt Velzen. Ook een ongeluk in Brabant op de A59 naar Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Made, 20 minuten in de file. En tot slot een behoorlijk lange file op de A27 Breda-Utrecht. Bij Noorderloos een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. De vertraging is 1 uur. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en de A2.
0: Tim, dankjewel. En van de NOS is hier Michel Koenen.
2: De Russische ambassadeur is op het matje geroepen door buitenlandminister Berendsen. Hij moet tekst en uitleg geven over de aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daarbij zouden onder meer een speciale raket zijn ingezet. Die is niet te onderscheppen en kan ook kernkoppen dragen. Het leger oefent voorlopig op veel plekken niet meer met explosieven en vuur. In Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op een natuurbrand te groot. Een paar weken geleden ging het nog meerdere keren mis. Ellen Griekspoor is net uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Zij beet zich stuk op de ongeplaatste Matteo Arnaldi in 4 sets. In de 3e set liet Griekspoor 4 setpoints op rij onbenut. En vorig jaar haalde hij nog de 4e ronde in Parijs. En geen kerkdienst afgelopen zondag in de Wedderwegkerk in Oude Pekela. De politie was namelijk bezig met sporenonderzoek in verband met een inbraak in de kerk. De achterdeur die werd ingetrapt. De dieven die gingen er uiteindelijk met het bloemengeld uit een potje vandoor. Veel was het niet, er zat ongeveer 3 euro in.
0: Nou, weer, als je dat nou riskeert om niet meer in de hemel te komen, dat is wel heftig, hè?
2: Dat is inderdaad zwaar gestraft. Het weer zonnig, weinig wind, tropisch warm, 30 tot lokaal 33 graden. Cijfer durf ik er niet aan te geven. Aan de kust is het iets koeler, morgen minder warm, maar nog wel zonnig.
0: En alsof het nog niet warm genoeg is, ga ik straks nog je hersens laten kraken met een hele moeilijke vraag. Maar eerst lekker genieten van deze track van Santana en John Lee Hooker.

0: Dua Lipa hoor je. Training Season.
1: De moeilijkste vraag.
0: Oh, ik heb hier wel een brain trainer voor je. Die gaat vandaag over Saturday Night Fever. De legendarische plaat uit de jaren 70, waar natuurlijk vooral de Bee Gees op stonden. Maar wist jij dat de Bee Gees niet de enige artiest zijn die op de soundtrack stonden van Saturday Night Fever? Er waren er echt nog heel wat. En dan is de moeilijkste vraag. Noem één artiest, naast de Bee Gees dus, die op Saturday Night Fever een plaat had. Dat is best lastig, denk ik, want de grootste hits waren toch echt wel van de Bee Gees. Maar als je er eentje kan noemen, dan vind ik dat al heel knap. Nog een makkelijk vraagje, en wie weet is mijn memory spel voor jou. Antwoord kun je sturen via de NPO Luister-app. Zet je naam erbij, misschien tot zo. Dit is Pieter Schelling nu.

0: Wat een bak energie deze nieuwe single. Het is topsong, joh, de Evolution. Ja, die weg wel lang gehad.
1: De moeilijkste vraag.
0: Remco dacht waarschijnlijk even, hey, ik mag een plaat aanvragen, maar zo is het niet.
2: Nee.
3: Daar wilde ik eigenlijk voor.
0: Hou Remco. Nee, het wordt nog veel mooier. Je mag mijn memory spel mee naar huis nemen als jij weet in minimaal één artiest te noemen die naast de Bee Gees op Saturday Night Fever stond.
3: Ik dacht aan de Tramps.
0: Ja, Tramps stond erop.
3: Ja.
0: The Verwers stond erop. Element stond erop. Ja, het is echt...
3: briljant album. Dat sowieso. Ik heb hem zelf niet hoor, maar dat moet ik wel eerlijk toegeven.
0: Maar ja, veel van die platen die erop staan, het was hartstikke goed natuurlijk, die heb je altijd, ja, die hoor je overal altijd nog, toch?
3: Ja, ja. Ja dat is zeker waar. Ja, er is van die muziek, ja goed, dat blijf je altijd horen. Ik bedoel, over 100 jaar wordt bijvoorbeeld Bee Gees wordt over 100 jaar nog gedraaid, denk ik.
0: Door ons wel. Als we het halen natuurlijk. Hey, kort vraagje nog, makkelijk vraagje. De Bee Gees, bestond het uit een tweeling of uit een drieling?
3: Volgens mij was dat een tweeling met een extra broer.
0: Ja, heel goed. Je trapt er niet in, helemaal goed. Gefeliciteerd Remco, je krijgt mijn memory spel. En deze plaat die we over 100 jaar nog draaien, die hoor je nu.
3: Ja, leuk.
0: Lekker
3: leuk,
0: toch?
3: Leuk. Ja, zeker.
0: Hey, lekker geniet van het zonnetje.
3: Ja, daar ben ik hard mee bezig.
0: Heel goed.
3: Handje uit het raam.
0: En een handje in de rug natuurlijk nu ook, hè?

0: Half of My Heart, het werd een gebroken hart. Taylor Swift, John Mayer, wel samen op plaat nog herenigd. You're the Half of My Heart. En zometeen hoor je dit.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Niall Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
15: En zijn het 1 minuut en 30 seconden na 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Michel, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Ruud. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door alle conflicten in de wereld. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, toezichthouder AFM en het Centraal Planbureau. DNB heeft het over een giftige cocktail die er momenteel is.
20: In eerste plaats natuurlijk de geopolitieke risico's die er zijn. De economische onzekerheid die dat met zich meebrengt. In de tweede plaats de hoge waarderingen op financiële markten. En in de derde plaats cyberrisico's. En met name de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI-modellen, waardoor die cyberrisico's naar onze mening zijn toegenomen.
19: Het leven is duurder geworden, zoals de boodschappen en tanken, en daardoor merk je ook volgens de instellingen dat de economie onder spanning staat. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. Ze willen eerst meer duidelijkheid van het kabinet voordat ze aanschuiven aan de onderhandelingstafel. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht ontkent dat hij kinderporno heeft verzameld. Ook ontkent hij ontucht. De man van 77 werd begin dit jaar opgepakt. Op zijn computer en USB-sticks is kinderporno gevonden, maar dat is door anderen naar hem toegestuurd, zegt hij. Zijn advocaat vroeg om voorlopige vrijlating, maar dat werd afgewezen. En sinds vanochtend vroeg kan er, los van de hulpdiensten, geen auto meer over de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is in beide richtingen dicht, legt de gemeente uit.
21: De rijbaan voor auto's van noord naar zuid was dringend aan onderhoud toe. De toplaag, zoals dat heet, de slijtlaag, die is zo ver versleten. Je ziet ook de slechte plekken op het wegdek. Dus we hebben besloten om het hele wegdek te vervangen.
19: Auto's worden omgeleid en daar is uiteraard niet iedereen in de Maasstad blij mee.
22: Dagelijks ongemak en extra kilometers helaas. Okay. Het is even niet anders.
23: Waardeloos. Je moet helemaal omrijden om hier te komen.
24: Nee, het gaat een maandje duren volgens mij. Of nog langer zelfs.
25: Ja, 3 juli.
24: Ja, het is niet anders. Misschien een vakantie inlassen.
19: Fietsers en voetgangers die mogen nog wel over de Erasmusbrug. Het weer, zonnig, weinig wind en tropisch warm. 30 tot lokaal 33 graden, aan de kust iets koeler. Morgen minder warm, dan nog maar 18 tot 26 graden, maar nog altijd gewoon zonnig.
15: Michel, dankjewel, dat zou weer. Tim Schaap bij de ANWB. Is het?
26: Ja.
15: Of valt het mee?
26: Het is heel erg. Het is druk onderweg, Ruud. Al de hele middag, maar nu ook nog eens de avondspits erbovenop. Nu al 420 kilometer, alles bij elkaar. Onder andere de dagelijkse file op de A4 staat erbij, richting Rotterdam, voor de Keteltunnel. Vanaf Rijswijk 7 kilometer en 20 minuten. Dan goed nieuws over de A9, Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer staat een file. 19 kilometer, 3 kwartier nog door een eerder ongeluk. De weg is daar zojuist weer vrijgegeven. Hetzelfde verhaal, de A59 richting Den Bosch. Bij Maden is de weg weer vrij na een ongeluk. Daar nog 10 minuten extra. En tot slot de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Noordeloos is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar vanaf knooppunt Grijnsweert is het nog aansluiten. 18 kilometer en 25 minuten.
15: Tim, dankjewel.
27: Zometeen bij de Wild in de Middag.
28: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
29: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
30: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
31: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Dames en heren, welkom. Het is 26 mei 2026. We zijn begonnen.
1: Dit is jouw middagshow. Op 2.

0: Vanguera en What a Feeling uit Fame was dit, 1983. Nee, sorry, uit Flashdance.
1: Ja, Flashdance.
0: Maak altijd fout. Spijt me wel, het zou de hittegolf wel zijn.
2: En jij kijkt ze natuurlijk altijd achter elkaar. En dan gaat ze toch wel.
0: Ja, dat is het. Ja. Ja. Ik vond me, heb ik nooit. Ik weet niet zeker of misschien wel één keer, maar ik was niet echt. Ik volgde het niet. Nee.
2: Nee?
1: Je hebt die film toch wel gezien? Dat ze een lasser is.
0: Nee, dat heb ik echt nooit gezien.
1: Dat ze binnenkomt en last en in de avonduren is de danseres.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh ja. Is het alsnog de moeite waard?
1: Ja.
0: Ik heb laatst wel tegen Heug en Meug die film gekeken, waarin zij wordt opgepakt en dan Dirty Dancing. Sorry.
1: Die had je nooit eerder
0: gezien? Nee, die had ik nooit gezien. Nee.
1: Doe normaal.
0: Nee, ja, ik doe normaal.
1: Maar die is
0: zo normaal mogelijk in ieder geval. Ik doe even normaal. In ieder geval binnen bandbreedte van normaal doe ik vandaag heel normaal.
2: Zij vindt er wat van.
0: Ik ben heel normaal trouwens.
2: Ja?
0: Ik ben heel normaal. Ik heb een heel normaal leuk weekend gehad.
2: Vertel eens, Ruud.
0: Eerst moet ik een vraag stellen. Als ik nu zeg dat je van Coca-Cola blij wordt en dat het lekker is, dat is reclame.
2: Zeker, dat
0: ga ik ook niet doen.
2: Nee.
0: En als ik zeg dat Miele bijvoorbeeld de allerbeste wasmachine maakt, kan ook niet.
2: Nee.
0: Want dat is reclame. Ja. Dat ga ik dus ook niet doen.
2: Is ook niet.
0: Maar als ik zeg dat Antwerpen een van de leukste steden is van West-Europa, is dat ook reclame? Maar dat mag dan wel. Dat is toch gek?
2: Ja, maar Antwerpen verdient
0: dat. Antwerpen maakt je blij. Antwerpen verrijkt je. Antwerpen is een leuk weekendje uit of een dagje winkelen of naar een prachtig museum.
1: Maar is dat dan geen reclame als je dat zegt?
0: Dat is toch reclame, maar dat maakt er niet uit. Want er is zo'n instantie voor, dat mag je gewoon roepen. Je mag gewoon zeggen, ga in Antwerpen wonen, is fantastisch.
2: Maar meen je dat ook echt?
0: Ja, nou ja, ik ben de afgelopen weekend in Antwerpen geweest. Het was echt een van de leukste weekends van mijn leven. Was ook met mijn kinderen.
1: Ja, leuk, zo groot.
0: En dat was echt superleuk. En ik ben naar een museum geweest, de Zes van Antwerpen. Dat is onder andere Dirk Bikkenberg, weet je wel, die ontwerper. Ja, ja. Raf Simons, en Anne Meulemeester. Allemaal mensen die heel groot zijn geworden.
1: Wat zeg je? In de fashion zijn.
0: In de fashion, ja. De echt fashion. Allemaal supergroot. En die hebben een overzichtstentoonstelling. Dat was dus in het MOMU. Het museum voor de mode. Museum voor de. Ja. En lekker geluncht. De Vief die had een tipje gegeven, dus dat heb ik gedaan. En later nog een beetje gewinkeld, gewandeld. En uiteindelijk een borrel gedronken. In een hotel. En dat was ook superleuk. Ik had een binnentuin. En op een gegeven moment ben ik daar gaan zitten. Het was echt supergezellig. Dan zat ik naast een man. Een man die heel aardig was. Gewoon kleurrijk. De Amerikaan kleurrijk. Een hoed op. En superleuk. En anderhalf uur ben ik weggegaan. Nou, echt een hele mooie dag. En een strik eromheen. Man gedag gezegd. En dan ben ik weggelopen. En toen keek ik nog een keer. En dacht ik, hé, wat grappig. Ik heb anderhalf uur lang naast Vlie gezeten.
1: Naast wie?
0: Vlie.
1: Vlie van de Red Hot Chili Peppers?
0: Ja, nee joh. Ja, serieus. Anderhalf uur.
1: Wow.
2: En daar heb je mee zitten babbelen.
1: Dat had jij niet
0: en dat was gewoon helemaal niks aan de hand. Ja,
1: dat is een hele leuke man.
0: Dat is een hele leuke man. En toen dacht ik, wat grappig. En toen zei mijn dochter, je moet teruglopen. Want als dat hem is. Ik zei, ja, volgens mij is dat hem wel. En toen dacht ik, is dat hem wel? Ja, en toen keek ik nog een keer. Ja, het is hem wel, ja.
2: Herken je hem niet met een shirt aan?
0: Nou, de grap is dat ik herken hem niet omdat hij een van een rare hoge hoed op had.
2: Uh-huh.
0: En, maar dat vond ik grappig. Dus,
1: ja, dat vind ik echt heel bijzonder.
0: Vond ik ook grappig, omdat echt iemand zo'n rockster en dan zo lekker rustig. En gewoon meedoet met de groep. Vond ik heel
2: goed, zeg.
1: Wow.
0: Goed, Bettine, wat houdt jou bezig?
1: Nou, iets kleinschaliger.
0: Ik heb het weekend op een terras gezeten met Jim Bakken.
1: Ja, ook heel bijzonder. Nee, met Anthony Kiedis, de zanger van de Red Hot Chili Peppers. Nee, de glazen was bij ons thuis. Dat was ook heel boeiend. Maar ik vond het zo grappig. Die man, die was bezig en die stak een peukje op en zo. En bij ons stonden de deuren open. En ik vind het zo grappig hoe we tegenwoordig geconditioneerd zijn om allereerst dan te denken, nou, staat hij nou te roken in mijn tuin? En toen dacht ik een seconde later, wat heerlijk. Dat er gewoon nog mensen zijn die er allemaal niet over
0: precies,
1: nadenken.
0: Exact,
1: en die gewoon dat lekker doen. En toen miste ik het allemaal een beetje hoe het vroeger ging of zo.
0: Ach.
1: Het gaat allemaal zo moeilijk. Niet het roken, hè, want
0: nee,
1: dat is slecht.
0: Nee, dat ging vroeger makkelijker. Vroeger kreeg geen moeilijke kanker.
1: Tegenwoordig makkelijker, ja. Dus ik snap het wel. Ja. Nee, maar ik dacht wel van wat heerlijk. Vroeger dacht je daar niet over na.
0: Nee.
1: En dat, zo'n man die deed het gewoon.
0: Hoe heet iemand die in de keuken de vaat doet? Dat heet
2: een afwasser.
0: Ja. Waarom heet een glazen was dan ook niet een glazen afwasser?
1: Hij was toch geen glazen af?
0: Hij was je glas af. Je raam afwasser.
1: Ramenwasser.
0: Ja. Glas is glas.
1: Wasser.
0: Ja, maakt niet uit.
2: Dubbel glas, enkel glas, glas, glas, glas.
3: Het is allebei dat er glas wordt gewassen.
0: Ja, sorry hoor, dat komt. Ik heb te lang op het terras gezeten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik heel lastig. Ga ik even over nadenken.
0: Gijs, had jij nog wat?
3: Ja, want dromen komen uit. Daar ben ik gisteren achter gekomen. Het was een dure droom.
0: Hij zat op het terras met wie?
3: Nee. Ik ben gisteren staande gehouden door de politie. Ik ben door de politie van de snelweg gehaald omdat ik iets te hard reed. En dat is natuurlijk niet goed en dat kun je niet goed praten. Maar ik vond het leuk om een keer mee te maken.
1: Vond je dat oprecht heel leuk, Gijs?
0: Wat heb ik nou, omdat ik een rijbewijs kwijt ben geweest, wat is dat een flauw?
3: Je bent wel iets van de weg gehaald door de politie.
0: Ja.
3: Maar dat had ik dus nog nooit.
0: En ook al eens een keer niet.
1: Maar had je dan ook zo'n bordje achter je zo stoppen? Nee, dat ze voor je kwamen rijden en
0: volgen.
1: Maar werd je niet heel nerveus dan? Of werd je een beetje zo... opgewonden nerveus, van oh leuk.
3: Ja, dat ik dacht, nou wat echt spannend, wat gaat er gebeuren?
1: Toen je zwaailicht uit de auto zou pakken van hey, ik ben je...
0: Hey collega, hey Mattie, we zijn Matties.
1: Ik ben je grootste fan.
3: Ik had wel al van tevoren al mijn rijbewijs.
0: Heb jij je penning wel gaan laten zien dat je ook FBI bent?
3: Mijn badge bedoel je?
0: Je badge.
3: Nee, was niet onder de indruk was die.
0: Okay. Nee. En nu?
3: En nu krijg ik een boete.
0: Heb je te hard gereden?
3: Ik reed te hard. Ja. Het was tweede Pinksterdag en het was niet zo druk en ik dacht... dan kan ik wel iets harder rijden.
0: Ja. Hoeveel hard heb je gereden?
3: Gecorrigeerd 22 te hard.
1: Oeh, dat wordt een boete van een paar honderd euro.
3: Ja, maar op de snelweg. Dus niet
0: Dat maakt niet uit.
3: Nee,
0: dat
3: maakt gewoon niet te hard rijden.
0: Dat maakt mij niet uit. Hard rijden is hard rijden. En dat vind ik niet zo leuk van jou, Gijs.
3: Oh, sorry.
0: Dat is gewoon, geen leuk gedrag. Dat,
3: ik had wel een helm op.
0: Oh.
1: In je auto.
3: Zekerheid.
0: Helm in de auto. Nou, dat wordt hem hoor.

omdat ik toch anderhalf uur met die vlieg op het ras heb gezeten, heb ik één ding voorgenomen. Vandaag geen Red Hot Chili Peppers.

0: Playa Hitty. En The Summer is Magic uit 1994. Toen nog Bruno Mars. Toen daarvoor. I Just Might heet die plaat. Een bloedhete middagshow. Het is vandaag een... is er officieel een hittegolf of niet?
1: Nee, dat is als het langer...
2: Okay. Maar ik hoorde toch net dat het een hittegolf was en dat er geen regen was en zo.
0: Nee, het is behoorlijk. Ja, ik dacht een hittegolf, maar dat heb ik dus kennelijk verzonnen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Het is de eerste regionale hittegolf.
0: Dat is wel.
2: Nou, dan is het toch een hittegolf.
1: In het Noord-Limburgse El is het 30 graden.
0: Wow.
1: Het is op meer plekken 30 graden. Maar het
2: hier staat 31 hoor. Mijn telefoon in Hilversum 31 graden.
0: Op mijn tekst staat zelfs, het is hier binnen in het binnenland 32 graden gemeten.
1: Echt waar?
0: Ja, dat heeft iemand hier op zitten schrijven.
1: Oh, ja. Dus, had ik net zo.
0: En ik lees dat allemaal gewoon klakkeloos over.
2: Ja.
0: Dus
1: er is maar sprake van een landelijk tropische dag als de temperatuur in de beeld boven de 30 is.
0: Ah, oké. Okay. Zeg, straks doen wij een uur lang Ruud de Soleil. Nou, vorige week al mee begonnen, maar we gaan over een goede 8 weken gaan we... Nee, 7 weken gaan we weg.
1: Het gaat hard nu.
0: 6 weken gaan we weg.
2: Oh, nee, echt leuk hoor.
0: 5 weken. 7, 8, 9, 10, 11. Wat?
1: De laatste week juli.
0: Nee, dat is, we gaan over...
1: 9 weken.
0: 9 weken?
2: Oh, dan pas?
0: Nee, joh.
2: Oh, ik had het idee dat het over 2 weken was.
0: Nee, het is niet 9 weken.
1: 2, 3, 4, 5, 6.
2: Jawel, het is echt 2 maanden nog.
1: 7, 8, 9. Als we deze week meetellen, zijn er nog 9 weken.
0: Nog 7 weken en dan gaan we weg. Goed, straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma Nieuwe Ruud de Soleil. En als je mee wilt denken, heel grappig, kan dat. Heel grappig.
1: Ja, kan heel grappig.
0: Ik wilde zeggen heel handig. Kan het in,
2: ik vind grappig wel positief woord.
0: Ja, in de NPO luisterapp. Wat komt er binnen?
1: Nou, het ging over Dirty Dancing, omdat jij die film wel of niet, of misschien 1 keer gezien hebt. Barry Kanter stuurt, Ruud, Dirty Dancing draaien we aanstaande zaterdag bij onze drive-in bioscoop.
0: Daar heb ik net een afspraak gemaakt.
1: Doen we met de vriendengroep, bel me even man.
0: Ja, ik wil wel komen kijken, maar zaterdag...
2: Een vergadering.
0: Gewoon een barbecue.
1: Oh ja. Remco die laat weten dat hij Antwerpen ook heel leuk vindt. Hij heeft het over de Roma, dat prachtig zou zijn.
0: Roma?
1: En Beth Hart was er afgelopen zondag.
0: Oh.
1: En dat vond hij...
0: Staat hij mee op het terras?
1: Dat denk ik, ja. Vond hij fantastisch. En het ging nog even over Bettina en haar glazenwas-affaire toestand.
2: Nou ja, die ging lekker een peukje... pardon,
1: oh, jij ook zo
2: emotioneel.
1: Te
2: ja. Even peukie emotioneel roken. Gaan. Peukje roken in de tuin. En,
0: uit het pakje of een checkie draaien?
2: Volgens mij een checkie wel. Oh, wow. Hij was tegelijk bezig en hij hing zo aan zijn bovenlip... wat mijn vader vroeger had. Dat vond ik heel leuk. Ja, nou, en toen had ik een beetje hang naar vroeger.
1: Ja, dat zegt Bert ook. Vroeger stond er overal gewoon een asbak op tafel.
0: Ja.
1: Kon dat nog?
0: Ja, vroeger kon alles nog.
1: En Maurits vraagt zich af of je ook koffie hebt aangeboden.
2: Kopje koffie, glazenwasser.
1: Ja.
0: Oh,
1: want dat hoort dan toch ook?
2: Ja, het was zo heet, ik dacht niet. Ik ga even lekker een kopje koffie
0: aanbieden. IJskoffie.
2: Ja, dat heb ik niet.
0: Frappuccino. Dat was een grap.
2: Grappig. Grappig woord.
0: De grappige app.
2: Ja.
0: Leuke uitzending vandaag eigenlijk nu. Grappig.
2: Zo niksig woord eigenlijk, hè? Grappig.
0: Hoezo?
2: Ik vind het wel grappig.
0: Net zoals gezellig.
1: Ja, of prima.
0: Prima. Reed mee.
2: Prima.
0: Ja, prima.
2: Is prima.
0: Als iemand zegt, dan kan ik iemand wel bewerken. Hoe heb je gegeten? Ja, prima.
2: Ja, dat prima, is klaar.
0: Donder even lekker op. Kook dan lekker zelf. Einde van ons vriendschap. Prima.
3: Er is maar één. NPO. Radio 2. Radio 2.

0: het mooiste gedeelte.
1: Looking at the clear blue skies up above.
0: Oh.
2: Einde op een boom.
0: Dat was wat hij verongelukte.
2: Goed.
0: Ja, dat was echt heel heftig. Toch? Dat is Sommieux uit het jaar 2026. Je weet wel, dat warme jaar. Waar het in mei al zo ontzettend warm was.
2: Weet je dat toch? Oh ja, ik weet precies waar ik was toen.
0: Ja, het was een regionale hittegolf zelfs.
2: In Limburg was dat toch
0: in
2: toen?
0: In Limburg, ja. Oh. Ja. Was er niet sprake van een landelijke hittegolf? Dat kan nog. Dat boek, zo,
3: zal de zomer heel warm worden? Of zou dat dan in één keer een hele slechte zomer zijn na deze
0: Dat moet je allemaal aan Michel Koenen vragen. Want die heeft al die cijfers altijd paraat. Nee, wanneer is er sprake van een hittegolf?
4: Een hittegolf is 5 dagen boven de 25 graden, waarvan er 2 of 3 30 plus.
0: Heb jij wel eens meegedaan aan de slimste mens?
4: Nee. Ik ben ook nog nooit gevraagd. Ik denk dat ik ben daar verre van beroemd.
0: Dat zijn heel veel mensen verre van beroemd die daar toch aan meedoen.
4: Daar heb je wel een punt.
0: Sterker nog, de meeste mensen zijn verre van beroemd die aan meedoen.
3: Nou,
0: die zijn daarna beroemd.
3: Ik heb ook meegedaan, hè?
0: Dat zeg ik net.
4: Wel een beetje.
3: Ben jij gevraagd, Ruud?
0: Nee. Jawel, jawel, ik heb wel gevraagd. Ja.
3: Waarom doe je niet mee dan?
0: Dat durf ik niet.
3: Oh, dat vind ik zo slap.
0: Hoezo dan?
3: Omdat jij dat makkelijk kan.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Dank je wel. Maar ik doe dat niet.
3: Oké. Okay.
0: Want ik doe ook niet mee aan Wie is de Mol.
3: Top 2000 ook, moeie quiz. Dat is
0: dat
3: leuk.
0: Dat vind ik wel leuk. Dat zou ik wel sowieso
3: dat
0: doen.
3: Dat is superleuk. Ja,
0: met wie is dat?
3: Thomas van Luijn. En,
0: dat vind ik leuk. Dat zou ik zo aan meedoen.
3: Dat is heel leuk.
0: En ik zou heel graag Maestro willen doen. Hallo, Maestro wil ik doen. Dat lijkt me superleuk. Er was een open sollicitatie. Ja. Maestro wil ik doen. Dat lijkt me superleuk. Noem ik niet Wie is de Mol.
2: Maar dan vind je dat dan wel leuk? Ja, dan mag je wel eten.
0: Nee.
3: Wie is de Mol mag je ook eten.
2: Oh ja, maar Expeditie Robinson mag je niet.
0: Wie is de Mol moet je eten. Je moet elkaar opeten, toch? Dat is toch wat het is? In ieder geval emotioneel en geestelijk. Nou, dat toch?
2: Dat is wel waar,
0: heb je mee Wie is de Mol gedaan?
3: Nee.
0: Niet.
3: Ik wil ook Maestro doen.
0: Ik ga Maestro doen.
3: Nee, maar ik wil het ook.
0: Dus ik wil Maestro doen. Ik heb ze hier zelfs bij de NPO geroepen. Ik heb mensen onder druk gezet.
3: Hij heeft wel geholpen, of niet?
0: Ik zeg, anders ga ik naar de commerciële.
3: Maar ga je
0: dus
3: doen?
0: Nou, dan ga je maar. Dus ik, dat was een grapje. Maar ik zou dat echt graag willen. Nee, Maestro, omdat het lijkt me echt zo te gek.
2: Maar wie moeten we dan bellen om dit wel voor te
0: Weet ik veel, maar dan zou ik echt tot het gaatje gaan om alles te snappen.
3: Oh, dat is heel leuk. Week, ga je zo heel heftig met je haar heen
0: en weer.
3: Nee,
0: dan ga ik elke week naar het concert gaan. Meen ik, uit de grond van mijn hart. Zou ik echt helemaal in opgaan. Dat ik echt ga winnen en dat daarna
3: een carrière heb in klassieke muziek.
0: Dat ik daarna een dirigent. Nee, maar dat zou ik te gek vinden, een dirigent, toch?
2: Ik heb hier het nummer van Frits Sissing.
0: Nee, ik wil serieus genomen worden. Hij doet toch niet Maestro, Frits Sissing?
2: Jawel, die presenteert dat toch?
0: Ik weet alles
3: wel een fan, ik wou net zeggen. Jeetje.
2: Het weer, zonnig, weinig wind, tropisch
0: alles
2: warm.
0: Vakkundig te verkloot.
2: 30 tot 33 graden aan de kust, iets koeler. Morgen wordt het iets minder warm, nog wel volop zon.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel heb je?
5: Ik heb best wel wat files op een rij gezet. Maar Ruud, jij hebt contacten bij de Passion, toch?
0: Wil jij, ben je voor jezelf?
5: Dat lijkt me hilarisch. Lijkt me heel leuk.
0: Ja, ik kan je ook wel kruisen, hoor.
3: Zitten we nu allemaal te solliciteren naar dingen?
0: Ja, lijkt me leuk. Wat? Ga ik even over nadenken. Goed, is het druk?
5: Jazeker, het is aanpoot op veel plekken. Meer dan 600 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een groot probleem bij de A28, even voorbij Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek. Een ongeluk met een vrachtwagen als je onderweg bent richting Amersfoort. Een lange file, 50 minuten, want er is maar één rijstrook open. De andere kant op levert dit ook vertraging op, daar ongeveer 20 minuten. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer nog een file van 40 minuten. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Dan de A4 richting Rotterdam, dagelijkse drukte tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 8 kilometer en 25 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een half uur over 14 kilometer.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer. Het NOS-journaal van 4:30. Hier is Michel Koenig. Michel, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De geplande stakingen van de vakbonden die gaan vooralsnog gewoon door, ondanks dat het kabinet de snellere verhoging van de AOW-leeftijd schrapt. De hoop was dat de vakbonden dan weer aan tafel komen om te onderhandelen over de sociale zekerheid. Maar ja, ze houden de boters voorlopig af. Ze vinden de plannen te vaag en zijn bang dat er op een andere manier alsnog aan wordt gesleuteld. Nou, de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller terug moeten naar hun land van herkomst als ze geen recht meer hebben op een verblijfsvergunning. Een groot deel van het omroeparchief komt vandaag online. Zo'n 700.000 radio- en televisieprogramma's van de publieke omroep. Denk aan Maestro, de Fabeltjeskrant, Lingo. Zijn over 1,5 uur te bekijken en te beluisteren. Dat kan dus vanaf 6 uur op schatkamer-nl. Nee, schatkamer.nl gewoon natuurlijk. En een opvallende actie van acteur Marcel Musters. Zonder meer bekend van Penosa en Gooise Vrouwen. Hij zit
2: Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel heb je?
5: Nou, ik heb best wel wat files op een rij gezet. Maar Ruud, jij hebt contacten bij de Passion, toch?
2: Ben je voor jezelf?
5: Dat lijkt me hilarisch. Lijkt me heel leuk.
2: Ja, ik kan je ook wel kruisen, hoor.
3: Zitten we nu allemaal te solliciteren naar dingen?
2: Ja. Wil jij nog wat? Ga ik even over nadenken. Goed, is het druk?
5: Ja, zeker. Het is aanpoot op veel plekken. Meer dan 600 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een groot probleem bij de A28, even voorbij Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek. Een ongeluk met een vrachtwagen als je onderweg bent richting Amersfoort. Een lange file, 50 minuten, want er is maar één rijstrook open. De andere kant op levert dit ook vertraging op, daar ongeveer 20 minuten. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer nog een file van 40 minuten. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Dan de A4 richting Rotterdam. Dagelijkse drukte tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 8 kilometer en 25 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een 30 minuten over 14 kilometer.
2: Tim, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van...

0: file, 50 minuten, want er is maar één reis verkopen. De andere kant op levert dit ook vertraging op, daar ongeveer 20 minuten. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer nog een file van 40 minuten. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Dan de A4 richting Rotterdam. Dagelijkse drukte tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 8 kilometer en 25 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp een half uur over 14 kilometer.
1: Tim, dankjewel, tot zo weer. Het NOS-journaal van 4:30. Hier is Michel Koenig. Michel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De geplande stakingen van de vakbonden die gaan vooralsnog gewoon door, ondanks dat het kabinet de snellere verhoging van de AOW-leeftijd schrapt. De hoop was dat de vakbonden dan weer aan tafel komen om te onderhandelen over de sociale zekerheid. Maar ja, ze houden de boters voorlopig af. Ze vinden de plannen te vaag en zijn bang dat er op een andere manier alsnog aan wordt gesleuteld. Nou, de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller terug moeten naar hun land van herkomst als ze geen recht meer hebben op een verblijfsvergunning. Een groot deel van het omroeparchief komt vandaag online. Zo'n 700.000 radio- en televisieprogramma's van de publieke omroep. Denk aan Maestro, de Fabeltjeskrant, Lingo. Zijn over anderhalf uur te bekijken en te beluisteren. Dat kan dus vanaf 6 uur op schatkamer-nl. Schatkamer.nl gewoon natuurlijk. En een opvallende actie van acteur Marcel Musters, zonder meer bekend van Penosa en Gooise Vrouwen. Hij zit financieel aan de grond en heeft nu een plan om zichzelf en anderen uit de schulden te helpen. Op sociale media roept hij iedereen op om 1 euro aan hem over te maken. Een goed voorbeeld van een Amerikaan die daardoor uit de schulden wist te komen.
3: Ik ben bereid om elke maand wel 1 euro over te maken aan iemand. Dus als je het ook een leuk idee vindt, zet het op je socials. En dan gaan we kijken of het werkt. Ik zou helemaal gelukkig zijn als het me gaat lukken met mij, deze allode medemens. Nou, dat was het. Fijne dag.
2: Bizarre oproep natuurlijk.
1: Marcel wil van iedereen 1 euro?
2: Dat is zijn oproep. Hij denkt, ja, ik heb het een beetje verpest financieel. En ik wil mezelf en anderen gaan helpen. En kijken of we dit voor elkaar
1: hebben. Maar stel je voor, een miljoen mensen die denken, nou prima.
2: Nou, dan is hij uit de schulden. En dat wat hij overhoudt.
1: Oh, hij gaat die delen dan weer.
2: Het is niet dat hij daar miljonair van wil worden. Het is gewoon uit de schulden. En dan dus ook andere mensen. Ja, want wat is nou 1 euro voor iemand, zegt hij.
4: Wauw.
1: Ja, ja.
2: 6 juni, dan is hij jarig. Dan wil hij bekendmaken wat het...
1: Wat leuk.
4: Wat een lef ook wel,
1: waar
4: toch?
1: Kan ik het naar overmaken dan? Ik kan best wel een eurotje geven.
2: Moet je even op zijn socials kijken.
1: Er staat een Tiki-link op zijn Instagram.
2: Heeft hij inderdaad een linkje naar een Tiki staan.
1: Tiki-link, oké, goed. Michel, blijf je nog even staan of heb je er genoeg van?
2: Nee, ik ben nog wel in een grappige modus.
1: Oké, we zijn ook allemaal in de grappige modus. Super lachen. Dit is een nieuwe top 5 over 5.
4: Een vervelend incident gisteren in Breda. Bij een kerkelijke barbecue ging het helemaal mis. Het vuur werd aangemaakt met spiritus, wat zorgde voor een steekvlam. Priester Soupardi zag het allemaal gebeuren.
5: Twee kinderen die stonden te dichtbij. Die moesten even langs het ziekenhuis, waarna de barbecue ook gelijk werd afgezegd. En wat dus een hele leuke dag had moeten worden voor de kerk, is best wel vervelend geëindigd. En dat terwijl het zo'n mooi idee is, barbecuen met de kerk.
1: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een kerkelijke barbecue? Dus hoe herken je een kerkelijke barbecue? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luisteren.
5: Nou, bij een kerkelijke barbecue werken ze alleen met heilig vuur.
1: Mooi. Michel?
2: De priester die rijgt de kipsaté aan het kruis.
1: Mooi.
5: Oh, ja.
4: Ja, of ze drinken geen sangria, maar miswijn.
1: Hoe herken je een kerkelijke barbecue? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luisteren. Er is ook een gloeiend kruis.
5: Ja.
1: Goed. Super, super lach allemaal. Grappig. Nou.
6: Er is maar één.
1: Zometeen kun je een gedragen speedo winnen.

0: 1985, Phil Collins en Philip Bailey en Easy Lover. Ook nog Coldplay. Moet ik het bedrijf zeggen? Is het gewoon genoeg? Eliana, ja. Little Sims, ja. Burna Boy, Tini, Peter, Henry P. En Flavor Jack. En dat was de hele opzomming.
1: Tini van Tini en Lau?
0: Nee, dat denk ik niet. Dat is een Tini of Tiny. Tini, maar in ieder geval, dat zijn allemaal mensen die meewerken aan die plaats We Pray. Dames en heren, dit zijn zomerse klanken via de Nederlandse radio. We maken ons klaar voor Ruud de Soleil. Straks, dat is al binnenkort. Sterk nog, zometeen. Over zo'n klein kwartier zijn we begonnen. Met de tweede alweer voor dit jaar. En als volgende week nou lekker weer blijft, of deze week in ieder geval, dan kunnen we het misschien nog een keer doen.
1: En eigenlijk is het nu al een XL-variant, want we doen een uur lang.
0: Bettine, je weet hoe het werkt, hè?
2: Nou ja, je moet zomerse verzoekjes...
0: Je moet helemaal niks hebben.
2: Je mag zomerse verzoekjes naar de hele grappige app van NPO Radio 2 sturen.
0: Ja, hele leuk grappig.
2: Het is echt een hele grappige app. Ja, ja. En dan krijgen we hele grappige liedjes.
0: Altijd blijft lachen.
2: Ja. Dus zomerse verzoekjes, en het hoeft niet anderstalig te zijn, toch?
0: Nee, dat hoeft niet.
2: Het mag gewoon alles wat je wil, alles waar je lekker een warm hartje van krijgt.
0: Precies. Dus wij sluiten niemand uit. Ja, we sluiten wel mensen uit, maar dat doen we achter de schermen, want anders krijgen we weer gezeik, worden we gecanceld. Dus,
3: De wereld in de middag.
4: From outer space. Maybe it's Case.
5: Check of it Case is.
4: Positive. It's Case.
0: Ja, it's Case.
4: Also known as...
6: Space Case!
7: Hoi! Space Case hier.
0: Ja, waar ben jij?
7: Voor de laatste ruimte nieuws.
0: Ja, nou, niet de laatste keer toch, hoop ik?
7: Nee, voor het laatste ruimte nieuws.
0: Oh, ik schrok. Ja. Ik dacht de laatste keer. Goed. Kees, het is zelfs spannend, ruimte nieuws. Want NASA komt vandaag met plannen voor een basis op de maan. Ja, dit is echt ongelooflijk. Is dit, denk je, de eerste stap naar dat we echt gaan verhuizen?
7: Nee hoor, we gaan zeker niet verhuizen. Want hoe vervuild en hoe vies het ook op aarde soms kan zijn... op de maan kun je nog veel minder goed zijn, hoor.
0: Oh?
7: Daar is namelijk geen atmosfeer.
0: Maar dat is het. Kees is ook gewoon grappig. Ja, was dit het hoogtepunt? Dan kunnen we beter stoppen nu.
7: Nee, het is nog geen hoogtepunt. Dat komt nog, joh.
0: Okay. Zeg, het gerucht gaat over dat shownieuws nu bij jou bezoek is.
7: Ja, die staat nu in de show.
0: Oh, wat komen ze?
7: Die staat uit de film als tussenshortje.
0: Waarom zijn ze daar?
7: Nou, in verband met de uitzending van gisteravond, dat ging over een oplichtster die ook Robert Jan van B&B Vol Liefde opeens te pakken had. Dat ontdekten wij pas toen we daar waren. Ze zat in Schotland, zij is voortvluchtig. En ja, die komt dus toevallig langs in mijn uitzending, maar nu is dat natuurlijk opeens de grootste
0: nieuws. Ja, dat geloof ik, ja. Dus jij, eigenlijk, jij bent ook B&B-fluisteraar nu?
7: Ja, kennelijk. Dat heb ik nog nooit gezien, hoor. Ik heb geen idee waar het over ging. Ik hoorde
0: het heel leuk, heb ik gehoord. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, ik heb geen idee. Gijs, kijk
2: eens. Oh, ik wel. Ik weet wel wie Robert Jan is.
0: Wie dan? Die oplichter?
2: Dat is niet een oplichter.
0: Oh, hij is geen oplichter.
2: Toch? Nee, toch in Schotland. Nee. Hij is toch...
7: Hij bleek ook slachtoffer van deze oplichter. Oh. Dat hoorde hij daar.
0: Jeetje, wat een schok. Zeg even terug naar waar we eigenlijk voor bellen, Kees.
7: De maan.
0: De maan, ja. NASA, waar gaat NASA mee komen?
7: Nou, ik denk het volgende. Ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik kan niet in een glazen bol kijken. Maar op de Zuidpool van de maan is waterijs. Dat zit daar in kraters. En dat is een heel belangrijk punt. Want waterijs kun je exploiteren. Daar kun je brandstof van maken voor raketten. Waterstof en zuurstof. En als je vanaf de maan opstijgt, je wil bijvoorbeeld naar Mars... is dat veel minder energie slurpend dan vanaf de aarde... omdat de maan maar een klein hemellichaam heeft. Dus, Duimond, Ruud, laat
0: maar. Waarom noemen we het waterijs, Kees? Dan moet ik aan een raket denken. Waarom niet ijs of gesmolten water?
7: Daar is waterijs op de maan. Dat zit daar gewoon. En dat is best nog aardig wat. Maar dat kun je gebruiken om... als je daar een basis bouwt, kun je dat gebruiken om daar brandstof van te maken... voor een raket die vanaf de maan weer naar Mars kan.
2: Wauw.
7: Dus als een soort hub.
0: Okay. Mag ik wel wat vragen of niet?
7: Ja hoor.
0: Okay. Maar waarom noem je het waterijs? Waarom begin je niet ijs of water?
7: Maar je hebt allerlei soorten ijs.
0: Is waterijs wat anders dan?
7: Nou, ijs, dus dit is ijs van water, bevroren water. Maar je hebt ook bevroren koolzuurgas bijvoorbeeld.
0: Oh.
7: Dat heet weer anders.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Dus ijs zoals wij dat kennen uit water.
7: Precies.
5: Oké.
7: En dat is dus waterstof en zuurstof. En dat zijn precies de twee ingrediënten voor een hele belangrijke brandstof voor raketten.
5: Zou het zo kunnen zijn dat we hieruit kunnen afleiden dat er ook leven is geweest?
7: Nee, zeker niet. Want de maan is nooit een atmosfeer geweest.
5: Nooit, helemaal nooit.
7: Dus daar is
5: ook niet dat we dat niet weten.
7: Nee, de maan is te klein om een atmosfeer vast te kunnen houden. Okay. Er is bijna veel minder zwaartekracht, dus dat houdt niks vast.
5: Oké. En zou het zo kunnen zijn dat we op een gegeven moment mensen die gewoon niet meer voldoen, of die uitgeprocedeerd zijn in een bepaalde circuit, dat we die naar de maan sturen? Zonder
7: een soort Alcatraz op de maan.
5: Ja.
7: Ik denk dat je dan wel heel veel protest krijgt van aardlingen, omdat het gigantisch duur is. En zoveel willen we ook weer niet.
5: Oh nee, dat is waar. Nee,
7: aan die boeven.
5: Nee. Zeg, de maanbasis moet ook helpen bij andere missies naar Mars, hè? Hoe werkt dat dan?
7: Nou ja, als je opstijgt vanaf de maan, dat is eigenlijk het belangrijkste. Je hebt A, brandstof, en ten tweede, je zou daar een raket kunnen bouwen. Die heeft veel minder energie nodig om snelheid te krijgen om naar Mars te kunnen. Want de maan is een veel kleiner hemellichaam en heeft minder aantrekkingskracht, waardoor je minder hard hoeft te vliegen om te kunnen ontsnappen aan die aantrekkingskracht. Ik wil even heel duidelijk maken. Om vanaf de aarde los te komen en weg te vliegen naar een andere planeet, moet je minimaal 40.000 kilometer per uur halen. En bij de maan is dat veel minder.
5: Oké. Okay. Stel je nou eens voor, Kees, dat jij gevraagd zou worden dat ze op een gegeven moment zegt, nou, we stoppen met de 8 uur journaal, maar de ruimte is zo belangrijk geworden. We doen nu een...
8: Het is 8 uur. Hier is het maanjournaal. Met Kees. Space Kees.
5: Zou je dat dan doen?
7: Of ik daar naartoe zou gaan?
5: Nee, zou je dan zou je dan je programma's laten zitten en dat maanjournaal gaan presenteren om 8 uur?
7: Als het vanaf de maan is, zou ik het wel leuk vinden.
5: Ja?
7: Maar verder natuurlijk niet, want het is gewoon een kale rots waar niks te beleven valt.
5: Nee, maar zou je een journaal willen presenteren in een jasje, dat je dan elke avond om 8 uur dat we naar jou kijken?
2: Dat je core business
5: wordt. Ja, dat je core business. Niemand meer pakken, dat je gewoon achter een desk...
7: Ja, maar het maanjournaal is een heel saai journaal, want er gebeurt natuurlijk geen reis op de maan. Nee.
5: Goed, had je zelf nog wat bijdragen voor dit radioprogramma? Anders ga ik nog een plaat draaien. Dat doen we liever niet, maar dat kan.
7: Maar wat voor plaat heb je dan? Wat vind je leuk?
5: Ik heb van alles.
7: Ja?
5: Ja.
7: Zullen we eens aanvragen?
5: Nou, doe eens wat.
7: Dat is leuk. Oh, ik weet een leuk... Een space, nou, over de ruimte.
5: Wat dan?
7: Under the Milky Way van The Church. Ken je die nog?
5: Oké, we hebben nu echt 8 minuten zitten lullen. En dan gaan we ook nog met een hit, met een plaat uit die niemand kent.
7: Ja, Under the Milky Way. Dat is toch, de ruimte?
5: Dus
7: de melk.
5: Under the Milky, ja. Deze plaat bedoel jij?
7: Ja. Hoe lekker is deze? Ja.
5: Ga je hem zelf aankondigen, Space Case?
7: Ja. Okay. Dus eind jaren 80, The Church, Australische band met... Under the Milky Way of Love.
5: Prachtig. Dag Gees.
7: Doeg.
9: Sometimes when this place gets kind of empty.
5: Heeft je opgehangen?
1: Ik heb hem nu opgehangen.
5: Oké. Okay.
10: NMBO. Radio 2.
11: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almond kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie en pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.nl.

0: Kamer.com.
1: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten...

0: minuten na 5 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Michel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De spoorwegovergang in België, waar vanochtend een dodelijk ongeluk plaatsvond, staat al langer bekend als gevaarlijk. Dat zegt een treinbestuurder tegen de VRT. Hij woont zelf in Buggenhout, tussen Gent en Brussel. Daar botste een schoolbusje vanochtend vol op een trein. Twee leerlingen van 12 en 15 overleefden dat niet, evenals de chauffeur en een begeleider. Deze man zag het allemaal gebeuren.
2: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein vervoer, dat vliegt in de lucht. Dat wordt aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg er, 1 seconde. Dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat. Mijn echtgenoten zijn uit de auto gestapt voor naar het busje te lopen. Maar dat was zo geschreeuw en gehuil in dat busje.
1: De spoorbomen waren dicht toen het gebeurde en de rode lampen stonden aan. 5 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De mensen in de trein bleven ongedeerd. Bijna 3/4 van de gemeente kampt met te weinig personeel. Belangrijke taken lopen daardoor vertraging op. Denk aan woningbouw, energietransitie en handhaving, blijkt uit een nieuwe monitor van de gemeente. Vorige maand werd al bekend dat veel gemeenten in Utrecht bijvoorbeeld moeite hebben om BOA's op de been te krijgen. Het kabinet ziet definitief af van het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. En de bezuinigingen op de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten, die gaan voorlopig ook niet door. Althans, niet in de vorm die het kabinet had bedacht. En het Rode Kruis plaatst extra tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten zorgen voor extra schaduw. Medewerkers van het Rode Kruis delen ook gekoeld water en zonnebrand uit. En dat is nodig ook, zag deze verslaggever van RTV Noord.
3: Nog steeds een grasveld achter mij, vol met wachtende mensen. Proberen ze wat verkoeling te zoeken. Dat doen ze door de schaduw op te zoeken van de bomen die er staan op het veld voor het aanmeldcentrum.
1: En sommige mensen die wachten al dagen, zoals deze Pakistan.
4: I am tired, I am from Pakistan. My friend sit here, he's here from 8 days. All day sitting in under sun. Too much people here, not good toilets. So problem for all people with me.
1: Het is nog steeds druk bij het aanmeldcentrum. Voor vanavond hebben nog ongeveer 100 mensen een slaapplek nodig. Het weer warm dus, zonnig. Ook 30 tot 33 graden. Aan de kust is het iets koeler, gaat of 22. Morgen minder warm, 18 tot 26 graden, maar nog altijd wel zonnig.
0: Michel, dankjewel, tot zo weer. Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel heb je in kilometers?
5: Ja, 660, Ruud. Dat is meer dan anders. Het is een drukke avondspits. Mede door het lekkere weer. Er is veel recreatieverkeer onderweg naast dat woon-werkverkeer. Op de A1 richting Hengelo vanuit Apeldoorn een file tussen knooppunt Beekberg en Twello. 6 kilometer en 50 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg en er is maar 1 rijstrook open. Verder een ongeluk bij Nieuwebrug op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Gouda een file van 20 minuten. 1 rijstrook is dicht. Dan goed nieuws over de A28 bij Zwolle. Daar is de weg in beide richtingen weer vrij na dat ongeluk. Nog wel een file hierdoor, die kan gaan oplossen. Richting Amersfoort ongeveer 1 uur. En de A28 vanuit Amersfoort 20 minuten. En tot slot ook nog eventjes langs de A27 Utrecht-Breda. Tussen Everdingen en Werkendam 20 kilometer en 3 kwartier.
0: Dankjewel, tot zo weer.
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.
7: NPO Radio 2.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Gun jezelf ruimte.
9: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
20: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.

0: zat in mijn hart. Vertel het even voor Gijs, want die gaat naar Mallorca die jaarvakantie is.
1: Helemaal niet. Sorry, ik wist dat helemaal niet dat hij dat zei.
2: Dat wist ik ook niet.
0: Voor mijn corazón.
2: Zo talig.
0: En de tip is altijd, als je Spaans wil spreken, moet je eerst op je tong bijten.
2: Corazón.
0: Ja, nee, je moet eerst op je tong bijten, cerveza, en dan zeggen... Cerveza. Doe maar, probeer maar.
2: Cerveza of... Cerveza.
0: Hier. Klinkt gelijk Spaans, toch?
2: Ja, niet normaal.
1: Klinkt wel een beetje alsof je tong hebt verbrand, zeg maar. Gewoon lange tong.
0: Zie.
2: Je articuleert gewoon niet meer.
0: Dat je een mond van blaren hebt.
1: Ja.
0: Allemaal aften.
2: Oh ja.
0: Aften. Toen was ik was een keer in, op aften gesproken. Natuurlijk veel te veel gezopen, helemaal geen weerstand meer. Dan had ik zo'n aft in mijn mond.
1: Ja.
0: En in Nederland heb je daar een goedje voor. Dat is een, zo'n,
2: ja, dat is zo'n aanstip.
0: Hoe heet dat nou ook
2: alweer? Piralfex.
0: Piralfex.
2: Ja.
0: Oh. En ik kom op een gegeven moment bij de farmacia. En ik vroeg, you have Piralfex? What? You have Piralfex. En Aafke, mijn toenmalige vrouw, die spreekt Spaans. Dus die probeerde dat uit te leggen. Ja, ze porren, nou ja, helemaal. En die ging dat in vloeiend Spaans uitleggen. Ja, Piralfex voor je mond. Ja, Piralfex, no, no, no. Oh, Piralfex.
2: Piralfex.
1: Had je toch even op je tong moeten bijten.
0: Piralfex. Dat iemand aanbelt bij je. Die, oh, ik heb zo'n dorst. Heb je water?
1: De water?
0: Ik heb geen idee waar je het over hebt. Oh, ik heb zo'n dorst. Heb je water? Ik ben de dood van de dorst. Heb je water? Geen idee. Oh, water? Nee, kom maar binnen. Nou goed. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. We hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Een vervelend incident gisteren in Breda. Bij een kerkelijke barbecue ging het helemaal mis. Het vuur werd aangemaakt.
0: Mooi. Bij een kerkelijke barbecue ging het helemaal mis.
1: Oh, dat is inderdaad mooi, heel mooi bedoeld.
0: Hier lachen.
2: En nu ga ik even het woord goed uitspreken. Want ik kreeg net allemaal haat. Nee.
1: Even op je tong bijt.
2: Ik had verkeerde klemtoon. Dus... Oh. Spiritus werd het mee aangemaakt.
0: Je zei spiritus.
2: Ja, maar dat zeg ik nooit. Niet dat ik het woord heel vaak gebruik, maar... Dus dat was even een foutje, jongens.
0: Er zit iemand op 24 Kitchen, die zegt altijd basilicum.
1: Oh.
2: Nee. Ik ken iemand die zegt altijd bechamelsaus.
0: Ja, die is ook wel heel raar, hoor. Heel rare.
1: Zou het nog niet mogen zijn.
0: Gij zegt dat ook. Gij zegt dat ook.
2: Oh, tapas. Oké, het vuur werd aangemaakt met spiritus. Wat zorgde voor een steekvlam. Priester Soupar die zag het allemaal gebeuren.
1: Twee kinderen stonden wat te dichtbij, moesten naar het ziekenhuis... en de barbecue werd gelijk afgezegd. En het had dus een hele leuke middag moeten worden voor de kerk, met de kerk. Maar het is best vervelend geëindigd... terwijl het idee van barbecue met de kerk natuurlijk heel leuk is.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Hoe herken je nou een kerkelijke barbecue?
4: De top 5 over 5.
2: Nummer 5.
0: Huisdealer Seran en Damir, dankjewel voor het meedenken. Vooraf bidden ze, geef ons hedens ons dagelijks stokbrood.
3: Nummer 4.
2: Op nummer 4, hoe herken je een kerkelijke barbecue? Hans stuurt, er komt witte rook van de barbecue af.
5: Nummer 3.
1: Sanne op 3, hoe herken je een kerkelijke barbecue? Nou, de priester zegt bij elke steek, dit is mijn lichaam.
3: Nummer 2.
2: Op nummer 2, hoe herken je een kerkelijke barbecue? Erik stuurt, Lucifer steekt de barbecue aan.
5: Nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Hoe herken je een barbecue en de kerkelijke barbecue wel te verstaan? René, Jarno, Hendrik, dankjewel voor het meedenken. De priester weet wel raad met de worstjes.
1: Ja.
0: Snap ik niet. En morgen is er weer, ja, dankjewel voor het meedenken. Morgen is er

0: zijn dorst.
1: Mes amis.
2: Beste vrienden.
1: De wild dans l'après-midi.
2: De wild in de middag.
1: Présenté.
2: Presenteert.
1: Rue du Soleil.
0: Zo'n dorst, wil je hem even de water geven?
3: Wat bedoel jij, Ruud?
0: Water.
3: Water?
0: Water.
3: Ik weet niet wat dat is, een water.
0: Bij de vomiton.
3: Water.
0: Oh, water. Dat zie je altijd lachen.
4: Heel grappig.
0: Heel grappig. Ruud is erbij, ikzelf. Tot 6 uur alleen maar zomermuziek op verzoek. En Bettina weet hoe gezellig dat is en hoe dat werkt.
4: Ja, dat is supergezellig. En je kan de gezellige NPO-luister-app gebruiken, die dus ook heel grappig is. En zomerse platen doorgeven. En dan gaan wij die platen dus draaien.
3: En Josje die kwam al met een zomerhit, een actuele zomerhit. Of we Magnetic van De Bauza willen draaien.
0: Hadden we het nou?
1: Oh, niet wat toe.
2: Ja,

0: 1986, Sophia George en Curly Curly. Ook nog Mink de Vil en de Corso. Mooi. Dat is toch nog even kwijt. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ook het tweede gedeelte... Nee, nog niet. Zometeen het tweede gedeelte van Ruud Solijn naar het nieuws van half.
1: Dit is het eerste bedrijf nog?
0: Ja, het eerste bedrijf, ja. Werd aangevraagd overigens deze Girly Girly van Sophia George door Richard via de NPO-luisterapp.
2: Ja, dat kan je dus ook met de audiofunctie doen. En dat vinden wij altijd heel erg grappig.
1: Heel grappig. Moet je bijvoorbeeld deze horen van Bert.
3: Vandaag bij Ruud en Bert in de middag. George Baker. Paloma Blanca.
0: Hij kondigde het gewoon zelf aan. Dat vind ik juist mooi.
1: Het is ook Bert in de middag natuurlijk.
0: Ah, ja, precies. Bert in de middag. Heerlijk.

Tina en Gijs. Michel hier. Ik had heel graag I Adore You van Dicom in de Ruttersalei uurtje gezien draaien. Lijkt me super tof. Nou, ik zie het wel. Dankjewel.

0: Ik denk dat ik straks aan 6 uur word opgepakt. Dat de mensen denken dat er een verborgen boodschap in zit. Wat zei hij op de radio? Hugo Topic Arash Dukol. I adore you. Dit is Ruud de Soleil. En als je een plaat in je hoofd hebt en je krijgt hem niet uit je kop, dan kun je hem gewoon bij ons heel makkelijk aangeven, toch?
1: Zeker, dat doe je via de NPO Luister. Dat kan in een tekstbericht, dat kan in een audio-appje. En als je geluk hebt, dan bellen we je terug en dan draaien we hem.
0: Oh, dan moet je heel veel geluk hebben.
2: Ja, dat is want... Ja, want
1: maar er komt veel binnen, hoor.
0: Buitencategorie. Dus, even een klein... Want Bettina houdt het ook allemaal bij. Er is heel veel Engels, heel veel, maar weinig Italiaans heb ik bij gezien.
2: Ja, weinig Italiaans. Wel wat Spaans hadden we ook, Spaans geloof ik. Wel, ja. Spaans hadden we... Maar hebben we al Frans gehad?
0: Nee.
2: Dat
0: nee,
2: is...
0: Wat zei jij?
1: Ik zei Pourquoi.
0: Pourquoi.
2: Fries hebben
1: dat
2: we nog
1: Frans,
2: niet
1: hoor,
2: gehad.
1: Dat is Frans, hoor.
0: Nee, maar is het daar warm? In Friesland?
2: Nu ook.
0: Oh, ja,
2: dus Friesland doet nu ook mee.
0: Oh, ja.
1: Het Radio 2 weerbericht. Het is zonnig, weinig wind, tropisch warm. 30 tot lokaal 33 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen wat minder warm, maar wel heel veel zon.
0: Tim Schaap is druk.
3: Jazeker, druk met de hoofdletter D, Ruud. En ook nog eens onderstreept en vet gedrukt. 800 kilometer alles bij elkaar. Onder andere door een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Vanaf Zevenhuizen rijdt het langzaam tot aan Nieuwerbrug. 12 kilometer en 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Hierdoor ook viel op de N11 vanuit Leiden. Vanaf Bodegraven 3 kilometer en 1,5 uur extra. Verder nog de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. 21 kilometer en 3 kwartier. Gebeurde eerder een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. Dan naar Brabant voor de A58, Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 10 kilometer en 35 minuten. En tot slot nog even de A50 Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein. 12 kilometer en 35 minuten later op de plek van bestemming.
0: Tim, dankjewel. Het NOS Journaal van 5:30, hier is Micha Koenen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Al zijn de vakbonden dat voorlopig niet van plan. Het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak van het hantavirus was, blijft voorlopig nog in de haven van Rotterdam liggen. Het geplande vertrek naar Vlissingen is uitgesteld op verzoek van de GGD. Die wil het schip nog een extra schoonmaakbeurt geven. Steeds meer mensen in Friesland die kunnen de Friese taal naast spreken ook goed lezen en schrijven. 58% gaf aan dat goed of zeer goed te kunnen, heeft de provincie laten onderzoeken. Vooral jonge Friezen die leren de tweede officiële taal van Nederland goed schrijven. En het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling voor hitte. De hittekracht is op een schaal van 0 tot 10. Die laat dan dus zien hoe zwaar warm weer echt voelt voor mensen. Daarbij kijkt het Weerinstituut naar temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnekracht. Het is handig voor wie bij mooi weer buiten werkt, zoals deze dakdekkers.
5: Ik denk dat mijn gevoelstemperatuur al naar de 50, 55 graden gaat.
0: Zoveel?
5: Zoveel, ja.
6: Zweten, zweten?
5: Ja, zweten, zweten, ja. Ja. Zweten, drinken. Zweten, zweten, heel veel water, koud water drinken. Als het echt veel te warm is en het wordt later in de middag en ik kom echt op de top van de temperatuur, ja, dan moet je gewoon stoppen.
4: Ja, ze hebben een vorstverlet, maar ook een hitteverlet natuurlijk, als het te warm wordt. De KMI gaat dus die hittekracht elke dag bekendmaken. Gaat volgende week pas in, Ruud, maar voor vandaag hebben ze alvast een berekening gemaakt. Wat zou je zo zeggen?
0: Ik denk een 8. Ja, vandaag.
4: Op de kop af.
0: Echt waar?
4: 8 rond. Ja, 8.0.
0: Ja, ik ben natuurlijk een meteoroloog.
2: Ja,
1: oh, ja. Inderdaad, ja.
0: Amateur meteoroloog.
4: Vinger in de lucht. Ja, en, ja.
0: Ja. Nee, ik dacht omdat het echt... in de auto is dan niet te doen. Het laat staan op een dak.
4: Ja, de luchtvochtigheid is nu ook bijvoorbeeld best hoog. Gisteren was die nog iets minder. Dus dat soort dingen spelen inderdaad mee. En op een dak met dat leer en, dat, en die zon. Oh. Man, kapot ga je.
0: Zijn er mensen die dan kunnen koken, denk je?
4: Echt, een ei bakken. Op een leren,
0: ja, op een eigen hoofd. Ei bakken.
1: Oh, bij kale mannen bedoel je?
0: Ja, precies.
1: Oh, dan kunnen we even naar Michel Koenen
2: kijken. Ja, maar hoe warm moet het zijn om een ei te bakken?
0: Je kunt een ei toch heel langzaam garen op 55 graden? Moet toch kunnen?
2: Dan kan het misschien wel op je hoofd.
4: Op een auto, weet ik niet, hoor. De woestijn in Las Vegas zien doen.
1: Op een motorkap.
0: Ja, maar ja, daar is het natuurlijk veel warmer dan...
4: Nou, maar ook zand.
2: Ja, maar mensenhoofden gaan zweten. Dus
0: mensenhoofden gaan zweten.
2: Nee, om je van de warmte te ontdoen. Dus het wordt nooit 55 graden.
1: Dat klinkt als Spinvis.
0: Mensen, ja, inderdaad. nu het nieuwe album van Spinvis. Mensenhoofden gaan zweten. Goed. een XL-variant van Ruud de Soleil. Want het is warm en mensenhoofden gaan zweten. Hoe warm eigenlijk?
2: Het is zo warm dat mensenhoofden zeker gaan zweten. Want het is in het binnenland 32 à 33 graden. Hallo, hé. De eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit, jongens.
1: Ja, en we zouden even kunnen vragen hoe warm het is bij Michael of Michel of Michael. Hij hangt aan de lijn, hij zit in Porto. Michael, Michael, Michael, Michael.
6: Michael, hi.
1: Michael, Michael. Ja, boy. Zeg, jij zit in Porto, hoor ik dat dan goed?
6: Ja, klopt.
1: Oké. Okay. En wat ben jij in Porto aan het doen? Mag ik dat vragen? Of zit jij bijvoorbeeld in... als je niet wil zeggen bijvoorbeeld dat je in de drugshandel zit... kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, dat ga ik niet zeggen.
6: Nee, je mag dat best wel weten. Ik ben op vakantie met mijn vrouw, met mijn lief. En we zijn lekker aan het genieten. Dag 2, lekker aan het wandelen. Vandaag 14 kilometer bijna gewandeld met een x-aantal hoogtemeters. Ik zit nu in ons hotelkamertje lekker te genieten, uit te rusten. En zijn radio 2 aan het luisteren.
1: En Eva, is het een wandelvakantie?
6: Porto wel. Later gaan we deze week nog naar Lissabon. Dan gaan we ook nog een beetje fietsen. Maar nu is het inderdaad wandelen.
1: Ja. Maar het is echt takken warm nu.
6: Minder warm dan in Nederland, maar het is goed te doen. Goede zeelucht. Dus het is 28, 29 graden. Te doen.
1: Oké. Okay. En dan ga je de hele dag wandelen en dan ga je nu relaxen. Ga je zo meteen eten. Hoe ga je ook vroeg slapen of dat niet?
6: Nou, de adviezen zijn, zoals je misschien zelf ook al weet, om wat later de avond te gaan eten. Dus ergens rond een uur of 12:30 pas te gaan slapen, denk ik dat het wel van toepassing zijn.
1: Oké. Okay.
2: Maar wat heerlijk, dan ben je dus daar op vakantie en dan zet je even lekker Radio 2 aan.
6: Ja, we hebben hier een goede wifi in het hotel. Alle mobiele mogelijkheden bij ons. En dan ook de app.
1: Dus ik vind het altijd gezellig. Ik doe dat ook op vakantie. Dan zet ik ook Radio 2 aan. Dus ik vind het altijd wel gezellig.
2: Wat leuk.
6: Ja. Oud vertrouwd.
1: Ja. Zeg, dan de plaat die jij wil horen.
6: Ja, dat is niet Portugees, dat is Spaans. Maar dat is Obsession.
1: Een XL-variant van Ruud de Soleil. Want het is warm en mensenhoofden gaan zweten. Hoe warm eigenlijk?
2: Het is zo warm dat mensenhoofden zeker gaan zweten. Want het is in het binnenland 32 à 33 graden. Hallo, hé. De eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit, jongens.
1: Ja, en we zouden even kunnen vragen hoe warm het is bij Michael of Michel of Michael. Hij hangt aan de lijn. Hij zit in Porto. Michael, Michael, Michael, Michael.
6: Michael, hi.
1: Michael, Michael?
6: Ja,
1: boy. Zeg, jij zit in Porto, hoor ik dat dan goed?
6: Ja, klopt.
1: Oké. Okay. En wat ben jij in Porto aan het doen? Mag ik dat vragen? Of zit jij bijvoorbeeld in... als je niet wil zeggen bijvoorbeeld dat je in de drugshandel zit... kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, dat ga ik niet zeggen.
6: Nee, je mag dat best wel weten. Ik ben op vakantie met mijn vrouw, met mijn lief. En we zijn lekker aan het genieten. Dag 2, lekker aan het wandelen. Vandaag 14 kilometer bijna gewandeld met een x-aantal hoogtemeters. Ik zit nu in ons hotelkamertje lekker te genieten, uit te rusten. En zijn radio 2 aan het luisteren.
1: En Eva, is het een wandelvakantie?
6: Porto wel. Later gaan we deze week nog naar Lissabon. Dan gaan we ook nog een beetje fietsen. Maar nu is het inderdaad wandelen.
1: Ja. Maar het is echt takken warm nu.
6: Minder warm dan in Nederland, maar het is goed te doen. Goede zeelucht. Dus het is 28, 29 graden. Te doen.
1: Oké. Okay. En dan ga je de hele dag wandelen en dan ga je nu relaxen. Ga je zo meteen eten. Hoe ga je ook vroeg slapen of dat niet?
6: Nou, de adviezen zijn, zoals je misschien zelf ook al weet, om wat later de avond te gaan eten. Dus ergens rond een uur of 12:30 pas te gaan slapen, denk ik dat het wel van toepassing zijn.
1: Oké. Okay.
2: Maar wat heerlijk, dan ben je dus daar op vakantie en dan zet je even lekker Radio 2 aan.
6: Ja, we hebben hier een goede wifi in het hotel. Alle mobiele mogelijkheden bij ons. En dan ook de app.
1: Dus ik vind het altijd gezellig. Ik doe dat ook op vakantie. Dan zet ik ook Radio 2 aan. Dus ik vind het altijd wel gezellig.
2: Wat leuk.
6: Ja. Oud vertrouwd.
1: Ja. Zeg, dan de plaat die jij wil horen.
6: Ja, dat is niet Portugees, dat is Spaans. Maar dat is Obsession van Aventura.
1: En waarom die plaat?

0: klopt.
1: Oké. En wat ben jij in Porto aan het doen? Mag ik dat vragen? Of zit jij bijvoorbeeld in... als je niet wil zeggen bijvoorbeeld dat je in de drugshandel zit... kan me voorstellen dat je denkt, nou, dat ga ik niet zeggen.
0: Nee, je mag het best wel weten. Ik ben op vakantie met mijn vrouw, met mijn lief. En we zijn lekker aan het genieten. Dag 2, lekker aan het wandelen. Vandaag 14 kilometer bijna gewandeld met een x-aantal hoogtemeters. Zit nu in ons hotelkamertje lekker te genieten, uit te rusten. En zijn radio 2 aan het luisteren.
1: En is het een wandelvakantie?
0: Porto wel. Later gaan we deze week nog naar Lissabon. Dan gaan we ook nog een beetje fietsen. Maar nu is het inderdaad wandelen.
1: Ja. Het is echt takken warm nu.
0: Minder warm dan in Nederland, maar het is goed te doen. Goede zeelucht, dus het is 28, 29 graden. Te doen.
1: Oké. En dan ga je de hele dag wandelen en dan ga je nu relaxen. Ga je zometeen eten. Hoe erg ook vroeg slapen of dat niet?
0: De adviezen zijn, zoals je misschien zelf ook al weet, om wat later de avond te gaan eten. Dus ergens rond 12:30 pas te gaan slapen, denk ik dat het wel van toepassing zijn.
1: Oké.
2: Maar wat heerlijk, dan ben je dus daar op vakantie en dan zet je even lekker Radio 2 aan.
0: We hebben nu een goede wifi in het hotel. Alle mobiele mogelijkheden bij ons en dan ook de app.
1: Dus ik vind het altijd gezellig. Ik doe dat ook op vakantie, zet ik ook Radio 2 aan. Dus ik vind het altijd wel gezellig.
2: Wat leuk.
0: Ja. Oud vertrouwd, hè?
1: Ja. Zeg, dan de plaat die jij wil horen.
0: Ja, dat is niet Portugees, dat is Spaans. Maar dat is Obsession van Aventura.
1: En waarom die plaat?
0: Dat bestaat al volgens mij al meer dan 500 jaar, volgens mij. Over de oude zelf. En je associeert het wel met Belmer. En jullie kwamen met het verzoekje van... Goh, als je een idee hebt, dan kwam dat er als eerste uit. Zodoende dat ik dan dat als eerste intensief wilde delen met jullie.
1: Ik ga hem draaien voor je.
0: Ik dank jullie.
1: Fijne vakantie nog, hè?
0: Dankjewel.

0: beauty shine as wat.
1: Ruud du Soleil.
2: Ja, en daarvoor waren we in Porto voor Michael. En daar draaiden we Aventura. Aventura, zeg je dat dan Aventura?
0: Dat moet je
2: en,
0: zelf.
2: Oh, oké. Okay. Aventura en Obsession draaiden we.
3: Gaan we ondertussen contact zoeken met Jaap, je hoort normaal, want hij is aan het koken.
0: Ja. Jaap, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, ik ben Jaap.
0: Ja, Jaap, ik ben. Pardon, Jan-Jaap. Is dat Jaap? Spijt me, Jan-Jaap. Wat ben je aan het doen, Jaap? Tenminste, wat ben je aan het koken, laat ik het zo zeggen?
4: Nou, het is heel toevallig, maar ik ben pasta aan het koken voor mijn kinderen. En voor mezelf natuurlijk.
0: Omdat jij een Italiaanse plaat gaat aanvragen, bedoel je?
4: Ja, en er zat een indirecte vraag in je oproep van het is heel veel Spaans en zo. En ik mis een beetje, voor mijn idee, mis een beetje Italiaans.
0: Ja, ja. Eigenlijk in alle eerlijkheid mis ik dé Italiaanse plaat der zomerplaten.
4: Ja, hè?
0: Ja.
4: Het is bizar, hè?
0: Ja, precies. Jongens, je hebt me nu al een beetje verraden, maar denk ik wel, mensen die net niet goed hebben geluisterd, ga je hem zelf aankondigen?
4: Nee.
0: Oh.
4: Nee,
0: maar... Mooi. Ja, ik ook.
2: Goed, geef je grenzen maar aan, hoor, Jaap-Jan.
0: Wat voor pasta ga je eigenlijk maken, Jan-Jaap?
4: Ja, nee, dat is een herderspasta, noemen ze dat.
0: Herderspasta?
4: Ja, ja, nou ga je, dat is een recept van Janneke Vreugdeheel. En dat is een heel eenvoudig recept met spek en tomaat en room.
0: Oh, room?
4: Ja.
0: Ja, en Gianti erbij.
4: Nee. Kinderachtig, hè? Het is dinsdag, hè? Pas op.
0: Wat bedoel je? Oh, dan ga je gelijk aan de jenever.
4: Ja, precies. Jij snapt het.
0: Nee, ik snap het. Ik doe dat ook niet normaal gesproken. Pasta eten op dinsdag. Mag ik jou ontzettend bedanken? En ik ga jouw plaat draaien.
4: Dankjewel.
0: Mathieu Bizarre is hier voor Jan-Jaap Ticento.

0: Ja, Ticento, Mattia Bazar was dus niet de zangeres Mattia Bazar. Het was een band van een groep kerels. En een vrouw die zong eenmalig mee. Dus dat was het echte verhaal. Dus een beetje desillusie, maar...
1: Ja.
0: Daarna ging ze een pak sigaret halen en nooit meer wat van het
2: gehoord. Nooit meer teruggekomen.
0: Dit is Ruud de Soleil.
3: NPO Radio 2.

0: zo goed dat je ga ik in de auto nog een keer draaien. Ida. En Hot. Ja, het is wel gewoon een hele mooie plaat. Heerlijk. Tot zover Ruud. Deze Ina met Hot werd aangevraagd door Marieke. Daar wil ik nog even bij zeggen.
1: Leuk dat ze er zo op.
0: Vaak naar Roemenië op vakantie. Dus die vond het mooi om weer eens te horen. Dus,
1: is dit dan een beetje
2: is
1: zoals...
2: Is zij Roemeens, Ina?
0: Ja, nogal. Ja.
1: Dat is een beetje zoals Ilse de Lange voor ons is. Is dus Ina dan voor...
0: Ja, die is behoorlijk...
2: Is ze ook jurylid bij The Voice Roemenië dan?
1: Waarschijnlijk, ja.
0: Dat weet ik echt niet. Daar had ik mij wel iets over meer kunnen inverdiepen. Maar ja, ik kan morgen op terugkomen.
2: Ja, is goed.
0: Tot zover Ruud de Soleil. En tot zover De Wild in de Middag. Zometeen neemt Evelien de Bruin het stokje over. En zij gaat door met lekkere platen draaien, mixen en rappen.
2: Ja, zeker. Dat heb ik opgeoefend, eigenlijk een keer.
0: Zou jij willen rappen, denk je?
2: Nou, ik was vroeger wel heel fan van De La Soul. En I Know, bijvoorbeeld, die plaat.
0: Dat is echt een goede plaat.
2: Greetings, girl, and welcome to my world.
0: Nee, ja,
2: die ken hem wel helemaal uit mijn hoofd. Bijna
0: dat
2: helemaal.
0: Het is een gekke plaat om mee te rappen. Goed, wat ga je doen?
2: Wij gaan zo meteen praten over kunst. Want er komt een nieuw televisieprogramma dat heet Kunst in het Wild. Oh. Had jij kunnen maken?
0: Ja.
2: Of Emily. Maar dat is niet zo. Dat gaat over kunst die je overal gewoon zomaar tegenkomt.
0: Oh ja,
2: op straat.
0: Gewoon wilde kunst.
2: Wilde kunst.
0: Kunst over het
2: precies,
0: leuk.
2: Precies. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hebben Gouden Strots.
0: Ja.
2: Van Tom York.
0: Tom York.
2: Van Radiohead.
0: Ja, Tom York. Ja.
2: Geweldig. En we hebben natuurlijk een eerste plaat.
0: Ja, wacht even. Ja. Kijken of iedereen scherp is. Ja. Oké. Okay. Ja.
2: Komt-ie.
0: Toto even.
2: Ja, die moest jij. Ja, dat is
0: een schande als ik... Veel plezier met Evelien. Wij zijn er morgen weer.
3: Dag. Dit is NPO Radio 2.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Niall Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Goedenavond, het is 6:00. Je luistert naar NPO Radio 2 en het NOS-journaal krijg je van Michel Koenen.
18: Kamerleden zijn blij dat het bedrijf achter DigiD niet in Amerikaanse handen komt. Staatssecretaris Aarts nam die beslissing na een negatief advies over de deal van een toetsingscommissie. Tweede Kamerleden die maken zich al langer zorgen over die overname, omdat de VS dan mogelijk bij een hoop gevoelige informatie kan. Deze Kamerleden van GroenLinks, PvdA en CDA zijn opgelucht.
19: Ja, prachtig nieuws vandaag in een brief van de staatssecretaris. Ja, ik was vooral heel erg blij dat we op deze manier gelukkig ook de persoonsgegevens van onze Nederlandse burgers via DigiD ook echt beter kunnen beschermen. Supergoed nieuws.
18: Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, Wakant AFM en het Centraal Planbureau. Het zit economisch tegen door oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. En de verhouding met Amerika is verslechterd. En volgens de drie instanties kan dat uiteindelijk ook financiële instellingen raken. Het plan om de pensioenleeftijd sneller te verhogen gaat van tafel, maar vakbonden die worden daar nog niet heel enthousiast van. Het kabinet wil bezuinigen op sociale zekerheid, maar schrapt nu bepaalde plannen die op veel verzet stuiten. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer en vakbond FNV heeft hem ook al gelezen.
20: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
18: Ja, dus gaan die acties zoals een OV-staking voorlopig gewoon door. Minister Veilbrief die wil nog niet al te veel op de zaken vooruitlopen.
21: Geld is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste waar ik nu over wil praten is over problemen en de oplossingen. Natuurlijk hebben wij onze financiële kaders. Natuurlijk hebben we afspraken. Die zijn er ook niet voor niks. Want die zijn er voor de toekomst van Nederland. Maar daar moet het gesprek moet nu eerst gaan over de problemen.
18: En goed nieuws voor liefhebbers van oude radio- en tv-programma's, want een groot archief van de publieke omroep staat vanaf nu online. 6:00 is het online gegaan, zonder advertenties. Het is allemaal geregeld door Beeld en Geluid.
22: 750.000 fragmenten, ik heb ze net nog even allemaal geteld. Heb je een mensenleven nodig om het allemaal doorheen te gaan. En letterlijk van zo'n beetje de eerste geschiedenis dat radio gemaakt werd tot en met redelijk de recente televisie- en radiogeschiedenis.
18: En het staat allemaal op schatkamer.beeldengeluid.nl.
2: Waanzin. Heerlijk.
18: Misschien dit programma ook wel.
2: Oh, nou, dan weer moet het eerst even opgenomen worden.
18: Ja, daarom. Het neemt iemand het uitzenden.
2: Ja, neem het op, wordt het opgenomen. Okay.
18: Na 8:00 komen we bij jullie terug. Het weer, het is nog lang zonnig en warm. Maar vanavond vanuit het noorden wat minder warme lucht die deze kant op komt. Morgen nog altijd 18 tot 26 graden.
2: Dankjewel, tot zometeen. Gaan we kijken hoe het is op de weg. Dat weet Tim Schaap.
23: Jazeker, hallo. Het is nog altijd druk onderweg. Meer dan 400 kilometer als we alles bij elkaar optellen. 10 van die kilometers komen van de A27 vandaan. Utrecht-Breda bij Gorkum. De linkerrijstrook is dicht. En vanaf Lexmond 20 minuten in de file. Dan de A28 nog naar Zwolle. Voor Zwolle-Zuid nog een file van ongeveer 30 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht na bergingswerkzaamheden daar. De A58 dan in Brabant, wou ik zeggen. Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 14 kilometer waar je 30 minuten langer over doet.
2: Dankjewel. Het oor is zometeen bij je met niet alleen Toto, maar ook met Angel.
24: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, We hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
26: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
27: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
28: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge de Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
29: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
30: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
31: Het oor wil ook wat.

0: Altijd als ik deze plaat draai, dan moet ik aan twee dingen denken. Eén is aan Ruud de Wild, omdat het zijn favoriete plaat ever is. En aan de top 2000 natuurlijk. Maar met deze temperaturen daarover gaan hebben, nee, dat lijkt me wat vroeg.
1: Evelien de Bruin.
0: Hallo, hallo, goedenavond.
2: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: En dan is het toch best wel gek om te zeggen welkom op deze dinsdagavond die toch soort van aanvoelt als een maandagavond. Maar tegelijkertijd heb ik ook alweer het gevoel dat het weekend longt. Het is een beetje een gekke week na dat Pinksteren. Maar wat was het gezellig, Pinksteren, en wat hebben we het fijn gehad. Evelien de Bruin ben ik, aangenaam. Ik mag de honneurs waarnemen hier bij het oor. Emily, die is er vandaag niet. En ik vind het hartstikke leuk om samen met jou de komende 2 uur door te brengen. En mijn vraag aan jou is natuurlijk, hoe gaat het? En vooral, hoe is het in je huis? Want laten we wel wezen, ik kom hier binnen wandelen, spreek mijn collega aan en wij zeggen meteen tegen elkaar hoeveel graden is bij jou thuis. En wat doe je om de boel een beetje koel te houden daar? Ben jij van alles dicht en dan 's avonds laat pas open, zodat er een beetje koele lucht instroomt? Misschien heb je wel een airco, dat kan ook. Of ben je de hele dag alles aan het doorwaaien met een ventilator? En douche jij dan koud of juist warm? Want nou ja, daar zijn er ook allerlei theorieën over. Nou, je mag ze allemaal aan me laten weten, zolang we het maar een beetje cool kunnen houden. Foto's meesturen, ook altijd leuk als je dan toch bezig bent in de NPO Luister-app. Goed, en dan hebben we natuurlijk ook nog over muziek vandaag in het oor. Wij omarmen wat dat betreft in ieder geval deze. Wat dacht je van Holiday in Spain? Dario G die voorbij komt, of deze? Dit is toch ook lekker zomers, hè? Belgisch-Frans is ze. Angèle en Lee.

0: ik ook zeggen tegen Hanny, die een berichtje stuurt naar de NPO Luisterapp. Ik ben mijn huis aan het schilderen. Dat is lekker snel droog nu met die 30 graden. En het kan in ondergoed. Kleren die je niet aan hebt, die kun je ook niet onderkliederen.
1: Oorverdovend. Goed.
0: Ja, dat doe je heel erg handig, Hanny. En ondertussen heb ik een fantastische klassieker meegenomen. Want waar is Greg David toch gebleven? Die man in de jaren 90, eind jaren 90. Iedereen had het over hem. Ging gewoon alleen maar, ja, Greg David dit, Greg David, Greg David, Greg David. Nou, het is nu wat stiller. Hij is een beetje superster af, maar misschien is dat ook wel fijn voor. Maar we zijn hem nog niet vergeten, hoor. Ik draai hem in een...

Wild, zegt Ashwin in de NPO Luister-app. Ik heb de single nog helemaal grijs gedraaid op het afscheidsfeest van de zesde klas in 1982. Ja, ik weet wel hoe dat voelt, ja. Afscheid nemen, de basisschool. Ja, en een appje van Michaela. En die zegt, ik heb onwijs veel zin in Mike and the Mechanics. Kan je die draaien?

0: Een van de leukste manieren om mee terug te blikken met Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Het is 6:01. Michel Koenen. Goedenavond.
1: Goedenavond. PVV-Kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw achter een AI-manipulatie te zitten. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hun gezichten grimmiger waren gemaakt. Vorig jaar kwam Boon al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Groningen biedt opnieuw nachtopvang aan voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente wil deze opvang nog ongeveer een week verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Het is al dagen zeer druk in Ter Apel. AS Roma neemt Donjal Malen na een succesvolle huurperiode over van Aston Villa. Mede dankzij zijn 14 goals in het afgelopen half jaar werd Roma derde in de Serie A en mag het aan de Champions League deelnemen. En in Midden-Limburg is de eerste regionale hittegolf van het jaar een feit. Bij het weerstation in L werd vanmiddag opnieuw 30 graden gemeten, vertelt de weerman van L1.
2: Afgelopen zaterdag had men hier al ruim 30 graden. En ook gisteren 30,1 graden. Ja, en dat was het enige KNMI-weerstation dat een tropische dag had. En vandaag ook meer dan 30 graden, de derde tropische dag. En morgen wordt de lucht wat droger, ook minder warm, maar nog altijd ruim 25 graden. En ik verwacht vrijdag ook in Zuid-Limburg, ook in Noord-Limburg, temperaturen van 30 graden of net erboven.
1: Nee, de rest van het land wordt het morgen toch echt een stuk minder warm. Het weer nu nog lang zonnig en warm, maar vannacht dus vanuit het noorden minder warme lucht. Morgen nog altijd 18 tot lokaal 26 graden.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap.
3: Ja, zeker. De files lossen nu snel op. Maar helaas, we zijn nog niet echt bepaald filevrij. We zitten nog boven de 130 kilometer. Onder andere een pechgeval op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Lexmond 35 minuten extra. Dan de A28 naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 20 minuten, 10 kilometer. En nog even een kapotte vrachtwagen langs de A50 uitlichten richting Os. Tussen Renkum en Knoopend Ewijk 10 kilometer en 15 minuten.
0: Dankjewel. Heb jij je ooit afgevraagd wat die muurschildering op de flat op de hoek nou eigenlijk betekent? Het is in ieder geval kunst. En Katelijne Blok vertelt je zo meteen waarom.

0: openlucht galerie. En in de nieuwe serie Kunst in het Wild trekt kunsthistoricus Katelijne Blok samen met curator Jurgen Tjonafong door het land om die kunstwerken en de verhalen daarachter opnieuw zichtbaar te maken. Katelijne, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, vanavond de eerste afleveringen op NPO 2. Ik heb al even een stukje zitten kijken. Ik werd eigenlijk meteen gegrepen door het verhaal van de poepende man.
1: Ja, dat snap ik. Dat is ook echt meteen een goede inkomer. Dat is een enorm kunstwerk in Flevoland aan Markermeer van internationale kunstenaar Anthony Gormley. Ja, en je zei het al, de poepende man. Het is een beeld van 26 meter hoog. En die zit daar hurkend. Nou, ik zou het hem niet nadoen.
0: Nee, het is heel moeilijk maar, hè, met je kont bijna op de grond te komen.
1: Nogal, het leuke is dat de kunstenaar zelf, die gebruikt vaak zichzelf in het werk, die heeft dus ook deze houding aangenomen om er een mal van te maken.
0: Wow.
1: Anderhalf uur lang, kun je nagaan. Maar een van de beelden die we gaan bezoeken.
0: Nou ja, en meteen wat jij er nu allemaal bij vertelt, maakt dat het kunstwerk, ondanks dat het levensgroot en niet te missen is, maar ook wat meer gaat leven. En dat is denk ik ook wat jij als bedoeling hebt met dit programma.
1: Ja, ik hoop dat als mensen het kijken vanavond, dat ze dat zeker gaan ervaren. Want het leuke is, we hebben in Nederland ontzettend veel kunst. Van de grote steden, kleine dorpen, tot midden in een woonwijk, tot in het weiland. En het mooie is dat, kunst, daar mag er alles van vinden. Dus je mag het mooi vinden, lelijk vinden, glimlach van krijgen. Misschien word je er wel verdrietig van, dat kan allemaal. En het mooie is ook, ik denk dat we laten zien, hopelijk, ik denk dat mensen dat ook gaan ervaren, dat je ook bij kunst, een verhaal kan krijgen wat misschien hoort bij de regio of wat over een geschiedenis vertelt. En ja, ik denk dat het programma laat zien dat kunst ontzettend veel kan doen.
0: Ja, en toch is het vaak iets, weet je wel, je loopt er misschien wel 20 keer langs en dan weet je er niks van.
1: Precies.
0: Het is zo leuk om er meer van te weten natuurlijk.
1: Ja, en je gaat ook wel het leuke is, je gaat er ook ontzettend goed van kijken. Want ik denk dat iedereen wel eens heeft, dat je bent op de fiets en dan naar werk, je loopt naar school of je zit in de auto. Je kijkt niet altijd even goed om je heen, omdat je gewoon of haast hebt of je moet, je doet je normale route. En door dit programma, ook ik ben echt veel beter om me heen gaan kijken, want er is zoveel te zien. Ja. Weet je, op de rotondes tot, zoals dat de poepende man aan het water.
0: Ja, precies. Ja, op rotondes zie je het ook steeds vaker inderdaad, hè, dat er middenop kunst staat.
1: Ja, dat is wel heel leuk, want op een gegeven moment in een bepaalde periode werd er heel veel geïnvesteerd in rotonde kunst. Dus daardoor zie je ook vaak in bepaalde dorpen enorm veel. En ik weet dat tijdens het programma zijn we ook naar een kunstwerk gegaan midden op een rotonde van Elisabeth Steenstra. Dat zijn drie zwevende vrouwen. En het leuke is, er ontstond ook echt een file van de lokale inwoners om eigenlijk eens te zien wat is daar nou geplaatst tijdens die opening. Ja, dus dat is ook op de rotonde. Het mag natuurlijk niet, maar een extra rondje kan je misschien zeker wel doen om eens goed te kijken.
0: Ja, precies. Gewoon ogen open en twee handjes aan het sturen, dan komt het helemaal goed.
1: Precies.
0: Waarom denk jij dat openbare kunst anders werkt dan kunst in een museum?
1: Je museum kan soms natuurlijk heerlijk even de rust nemen om iets te bekijken. Het is een mooie tentoonstelling of context, maar openbare ruimte is natuurlijk zo leuk dat het staat er altijd. Weet je, of jij nou, na een biertje in het café nog in de nacht langs een kunstwerk kijkt, staat er ook. Maar ook de volgende ochtend als je weer naar werk gaat.
0: Ja,
1: het is gratis, natuurlijk leuke bijkomstigheid. En het zegt gewoon ontzettend vaak veel over ook de plek waar het staat, of de geschiedenis van die plek. Dus er valt van ontzettend veel te ontdekken, ook hier in Nederland.
0: Nou, en een deel daarvan kunnen wij zien op NPO 2. Vanavond om 21:50. Kunst in het Wild. Katelijne Blok, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Eigenlijk een vet moeilijke plaat deze op zo'n dag als vandaag. Want je gaat er heel snel veel te hard op. En dan is het weer enorm zweten geblazen. Dario G hoorde je op NPO Radio 2. En daarvoor Bluff en The Counting Crows. Ja, we gaan Concert at Sea weer uitzenden. Hè? Dat hebben we vanmorgen bekendgemaakt hier op Radio 2. Daar zijn we heel erg blij mee. En ik hoop zo dat ze samen weer gaan spelen. Want en The Counting Crows en Bluff zijn er natuurlijk. Ja, dat zou te gek zijn.
1: Evelien.
0: Je luistert naar Het Oor Wil Ook Wat. En soms dan moet je gewoon je ogen gebruiken. Want je komt er elke dag langs, maar je moet het wel opmerken. Kunst is namelijk overal. Een beeld op een rotonde, graffiti op de muren. Of ken je bijvoorbeeld dat mannetje langs de A28 bij Harderwijk die zo op een balk balanceert? Zo'n beetje bijna boven de snelweg hangt? Ja, die heb je vast wel een keer gezien. Nou, Nederland is eigenlijk één grote overal.

0: evolutietheorie op zichzelf toegepast. Nothing But Thieves is de topsong van deze week, Evolution.
1: De After Dinner.
0: Ja, rek je maar even goed uit, want ik ga ervoor zorgen dat de salade die jij zojuist achter de kiezen hebt, want lekker licht, snel verteert met dit prachtige liedje van Amos Lee, Sympathize.

0: is NPO Radio 2.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
3: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Roger!
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Radio 2.
16: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of te beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
5: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
16: De bonden hebben om een verhelderend gesprek met het kabinet gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Christian. Gaan we nog even naar de ANWB, want er is nog wat te melden. Wat dingetjes op de weg.
13: Ja, klopt inderdaad. Ja, inderdaad. Het is op de meeste plekken echt wel voorbij hoor met die spits. Maar er zijn nog twee files overgebleven, langer dan 5 minuten. Allereerst, hoe kan het ook anders, de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en een kwartier. En de A58 dan, Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot nog een kleine 10 minuten extra.
12: Dankjewel. En het oor gaat nog even door. Met zometeen de gouden stot van Tom York van Radiohead.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
19: meer. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Het oor wil ook wat.

0: Speciaal eentje voor de liefhebbers van de Sun. Sheryl Crow hoorde je en Soak Up The Sun.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Nou en of, dat is ook zo. En de mensen die niet van dit warme weer houden ook, natuurlijk. En daar heb ik ook goed nieuws voor, want het houdt een keer op, die hitte. Precies, ja. Goedenavond. Het oor wil ook wat op deze dinsdag met mij, Evelien de Bruin, aangenaam. Emily, die heeft nog een dag roomijs vrij. Heeft ze goed geregeld, deze warme dag. En dat betekent dat zij niet werkt, maar gewoon lekker in de tuin een ijsje zit te eten. Het oor is wel gewoon het oor, alleen met een andere stem. Daar komt het in de basis op neer. En wij hebben straks een gouden strot met een man met een waanzinnig bijzondere stem. Die man die heet Tom York en het is de zanger van Radiohead. En zometeen hoor je waarom hij en zijn strot absoluut een plek verdienen in onze lijst. Maar eerst muziek van Suzanne Freek zometeen. En nu de Proclaimers. We-

0: zeggen.
1: Ze zijn volgens mij wel over de helft met alle concerten die ze geven in de Gelredome. Suzanne en Freek hoorde je.
2: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
3: Please, please.
1: En jij weet ook, gouden strotten zijn er in alle soorten en maten. Sommige zijn groot, andere zijn klein. En die vandaag is een beetje van het type kapotte neonlamp boven een leeg wegrestaurant 3 uur 's nachts. Breekbaar, ijl, maar onmogelijk te negeren. Ik heb het over de stem van Thom Yorke.

We beginnen even bij het begin. Op zijn 7e krijgt Tom een gitaar van zijn ouders. En zijn grootste inspiratiebron op dat moment is Queen-gitarist Brian May. Hij gaat naar een jongensschool in Abingdon, waar hij zijn toekomstige Radiohead-bandgenoten Ed O'Brien, Phil Selway, Colin Greenwood en Johnny Greenwood ontmoet. Ze noemen zichzelf op dat moment nog On a Friday, omdat dat de enige dag van de week is waarop ze mogen repeteren. Nou, even zwerft Tom rond in verschillende werelden voor hij zijn weg terugvindt naar de muziek. Hij werkt bijvoorbeeld in de retail en in een psychiatrisch ziekenhuis. Maar in 1991 tekenen ze met z'n allen bij een platenlabel en verandert de bandnaam officieel in Radiohead. En dan maakt de wereld kennis met de teksten en de stem van Thom Yorke.

0: Radiohead is meester in het maken van muziek die eerst vervreemdt en daarna langzaam onder je huid kruipt. En Tom is geen klassieke krachtpatser, geen gouden crooner, maar een stem die klinkt alsof angst, verlangen en schoonheid door een radio met slecht bereik worden uitgezonden. En sommige fans die zetten ook wel hun vraagtekens bij de mineur in de stem van Tom.
1: I asked loads of my friends if you had to ask one question of Tom York.
2: Why are you such a miserable bastard? I think actually, to be honest, I think half the problem is that I have a certain sort of voice that can make things sound worse than they are.
0: Hij zingt niet alsof hij noten raakt. Hij zingt alsof hij probeert te ontsnappen. Maar uit wat eigenlijk? York's gouden strot zit niet in de perfectie, maar in emotionele precisie. Waar andere zangers imponeren, daar ontregelt hij. En dat blijft veel en veel langer hangen. Tom York, welkom in de gouden strot.

Running in the Family, Level 42. Ik blijf het fascinerend vinden dat Mark King zijn duim had verzekerd voor miljoenen. Tja, hij was natuurlijk bassist. Dus daar was hij iedere keer mee aan. Ja, en als je dat niet meer kan doen en als er iets misgaat, ja, dan moet je goed verzekerd zijn. Zometeen de nieuwe single van Lola Young hier.

bij mij onder de A staat. Van altijd goed. Maakt niet uit wanneer je hem opzet. Hij komt altijd wel een keer uit. Of het nou sneeuwt of als het bloedheet is. Crowded House, Weather With You. NPO Radio 2, dat is waar je naar luistert. En ik kreeg vanmorgen een mailtje van de platenmaatschappij van Lola Young. Nou, jullie weten allemaal dat ik dol ben op deze zangeres. Ik heb haar heel veel gedraaid. Vooral de single Messi. Want daar kon ik me nogal aan relateren. En wat ik dacht, ja, hier, dat bedoel ik. Gewoon het verkeerde woord gebruiken, terwijl ik wat anders bedoel. Nou ja, goed, Messi, dat zit een beetje in mijn bloed. Ik heb het niet zo moeilijk gehad als Lola Young de laatste tijd. Want zij is echt in een behoorlijk pittig dal terechtgekomen. De roem was misschien wel een beetje te veel voor haar. En ze heeft al eerder gezongen of verteld over haar mood swings die ze heeft. Maar goed, de zon is weer een beetje gaan schijnen in haar hoofd. Schreef de platenmaatschappij in de mail die ik kreeg. Maar ik heb toch het idee dat ze wel veel heeft meegenomen in haar nieuwe single van de achterliggende periode. Dus die zette ik op. En vanmorgen, 4 minuten later, biggelden de tranen over mijn wangen. Want ik was wederom heel erg aan het meeleven met Lola Young. En ik voel me lang niet zo onzeker als zij zingt in dit liedje. Maar ik voel het gewoon wat ze zingt. En ik denk dat als jij daarnaar luistert, dat je ook wel weet wat ze bedoelt. De nieuwe single van Lola Young, die heet From Down Here.

de tranen over mijn wangen, want ik was wederom heel erg aan het meeleven met Lola Young. En ik voel me lang niet zo onzeker als zij zingt in dit liedje, maar ik voel het gewoon wat ze zingt. En ik denk dat als jij daarnaar luistert, dat je ook wel weet wat ze bedoelt. De nieuwe single van Lola Young, die heet From Down Here.

I miss the high from down here. Dat je weet dat iedereen plezier heeft. En dat je zelf het gevoel hebt dat je met je kop in een glazen bol zit. Die jou en alle lolmakers van elkaar scheidt. From down here, Lola Young op NPO Radio 2. Die nieuwe single die ga je nog vaak horen. En nu neem ik je even mee naar het strand. Zet je voetjes maar lekker even in de zee.

Ik heb serieus één zo'n zomer gehad. Die voelde als sitting on the dock of the bay. Dat was echt geweldig. Toen werkte ik... Ja, ik werkte bij 3FM toen in de tijd. En dan een deel van het nachtprogramma deed ik. Deed ik dan productie en allerlei dingen achter de schermen voor. En dat was dan van 5 tot 6. En dan trokken we nog door tot 9 uur. Want dan had je het radioprogramma The Breakfast Club. Dit was allemaal in de jaren 90. En dan daarna gingen we gewoon, want dat was elke dag bloedheet, naar het strandje in Loosdrecht. Echt heel schattig, met een clubpie mensen. En dat clubpie werd naarmate de dag vorderde natuurlijk groter en groter. Het was echt precies dat gevoel dat Otis Redding net bezong op NPO Radio 2. Waar ik nu een liedje ga draaien van een vrouw die heeft, denk ik, de allermooiste ogen van de wereld. Vind ik hoor dan. En misschien heeft ze die wel van haar vader, maar ik denk eigenlijk van de moeder. Dit is Paris Jackson.

zijn ze, die ogen van Paris Jackson, de dochter van Michael Jackson. En ja, zo helblauw, dat komt bijna nooit voor, heb ik me laten vertellen. En dat is dan weer iets genetisch. Ja. Lekker belangrijk. Mooi is het. Ja, toch? Je luistert naar NPO Radio 2. Sarah, die app dat ze zo'n zin heeft in Spandau Ballet. Wat leuk dat je daarop komt, zeg. Even afkoelen, zegt ze, en een beetje meezwieren. Oh, dat is wel een term, hoor. Van lang geleden. Met Only When You Leave. Maar meid, zwier er maar lekker op los, hoor.

Ja, Only When You Leave, Spandau Ballet. Ik mag ook zo langzamerhand richting de uitgang van Radio 2 Studio gaan. Waar het overigens inmiddels 100 graden is. Maar dat is alleen maar fijn voor Morad. Ah, die redt zich wel, toch?

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Hey jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dit is NPO Radio 2.
14: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang aan in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer 1 week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
15: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
14: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Christian, dankjewel. En dan nog de ANWB-verkeersinformatie van Bianca Daming.

0: Want er staan gewoon nog files, begrijp ik.
1: Ja, er staan er toch een paar. En op de A12, daar sta je vast door die Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem heb je daar last van. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens is de vertraging een kwartier. En in Brabant sta je ook een kwartier in de file op de N2 van Eindhoven naar Maastricht. Het staat vast tussen knooppunt Batadorp en Meerhoven-Zuid. Daar is de afrit dicht en dat komt door een vrachtwagen met pech.
0: Bianca, dankjewel.
1: Joep.
2: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis Lang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
6: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting.
13: Zullen we?
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Met Morad.
15: There are those who listen and those who feel. Tonight, we cross that line. Some songs ask nothing of you, but this evening demands everything. Your heart, your breath, every last beat. Because the ones who truly live

0: fijne avond op deze bloedhete dinsdag 26 mei. Na lang Pinksterweekend trappen we weer af met een nieuwe editie met Morad. Ben je een beetje lekker aan het genieten van dit hele hete weer? Hoe zit je er op dit moment bij? En ik heb trouwens goed nieuws, het blijft voorlopig zo lekker. Ja, dat mag voor mij zo lekker blijven tot na Concert at Sea. Want ook dat is alweer aangekondigd door NPO Radio 2 op onder andere hun Instagram-pagina. We staan er weer. Maar waar zit je op dit moment? Zit je met je zweetdruppels op je voorhoofd ergens in de auto zonder airco? Lig je lekker in de tuin met een Aperol Spritz in je handen? Laat het me even weten. Stuur even foto's. Want die vibe die moet je even met me delen. Ik zit hier in een warme studio, maar dan heb ik toch het gevoel dat ik een beetje bij je ben. Het is dinsdag en elke dinsdag is het tijd voor de Detox Dinsdagplaat.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: En daarvoor heb ik wel je hulp nodig. Want ik ben op zoek naar die ene plaat waar je volledig van ontspant. Het mag een zomers thema zijn, kan bijvoorbeeld. Hè, er zijn heel veel platen die iets zomers hebben en die erg ontspannen klinken. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld deze plaat. Dit zou wel eens een Detox Dinsdagplaatje kunnen zijn. Snap je? Gewoon relaxed, ontspannen. Maar jij mag het zeggen. Wat is voor jou de ultieme detox dinsdagplaat? Je mag mijn appen, gebruik daarvoor de NPO Luister app.

0: En dan ben ik niet of nooit geweest. Ik vroeg je om foto's. Wat ben je op dit moment allemaal aan het doen? Wat voor lekkers ben je aan het beleven met dit hete weer? Ik krijg allemaal foto's. Harold die zegt, hey Morad, ik ben het gras aan het maaien. Iets te lang gewacht, dus nu extra lang. Maar met goede muziek op de oren gaat het prima. Met inderdaad een foto van een grasveld wat al bijna helemaal af is en gemaaid. En een hond die daar nieuwsgierig mee zit te kijken. Wat een prachtige hond is dat. Een soort hazewindhond zie ik. Ook Ellen Marije die stuurt een foto. Lekker klaar in de sportschool. Dus nu lekker genieten van het mooie weer. Wat goed. We kunnen elkaar de hand schudden ook. Ik heb de sportschool lekker afgevinkt vandaag. Fijn. Als je even vastloopt bij het maken van een liedje, dan moet je soms de volgorde waarop je dingen doet een beetje omgooien. De meeste muzikanten die beginnen bijvoorbeeld met een tekst, hè, of juist met een intro en dan de rest van het liedje. Maar wist je dat je het misschien ook wel andersom kan doen? Ja, maar ik bedoel echt gewoon rigoureus anders. Je begint met het einde van de plaat. En dat is precies wat Fleetwood Mac doet bij het liedje van The Chain. Hoe dat in zijn werk ging, vertel ik Christine McVie en Stevie Nicks.
1: We did the end first. We had John tack a bass onto the end. And it sounded so good that we thought that we had to put a song to it. It just sounded really cool.
2: The Chain was an interesting song because they had the middle part of the chain where the solo starts, where it goes dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. They had from that part till the end of the song.
0: En de band is dus alleen maar tevreden over het einde. En dus werken ze vervolgens van achter naar voren om de plaat af te maken. Alle bandleden voegen een klein deeltje toe en dan krijg je dit als eindresultaat. Dit is de

0: soort van detox dinsdagplaat, hè, Jason Mraz. En I'm your NPO Radio 2 door je speakers. Maar jij mag het zeggen hoor. Jij bepaalt de detox dinsdagplaat van vandaag. En om nog preciezer te zijn. Leon, jij hebt het woord. Waar word jij relaxed van?
1: Er is eentje, daar word ik echt helemaal zo relaxed van als een vloerkleedje. Dat is, ja, dat is heel lang geleden. Toch kennen heel veel mensen hem nog wel, maar weten niet meer hoe die heette. Shalawa. En dat schrijf je niet als Shalamar, maar Shalawa. Dus C-A-A-L, weet ik het. En hop, skip en jump. Helemaal instrumentaal. Beetje reggae-achtig. Maar zo relaxed. Dankjewel.
2: De Detox Dinsdagplaat.

Chef Special, Speed of Light. Sommige songteksten zijn echt net als poëzie. Die wil je het liefste op een tegeltje schrijven. Of bijvoorbeeld tatoeëren op je lichaam. Zodat een bepaald zinnetje gewoon voor altijd bij je is. Nou, misschien dat Eddie Vedder wel de koning is van dat soort tegeltjesteksten. Neem bijvoorbeeld de liedjes die hij maakte voor de soundtrack van de film Into the Wild. Hebben allemaal teksten die best wel bij je binnenkomen. Maar het nummer Guaranteed is toch misschien wel het mooiste. Met de openingszin. On bended knee is no way to be free. En daarbij denken we dan allemaal meteen natuurlijk aan de overleden Peter R. de Vries, die daar zijn levensmotto van maakte. En de tekst ook uiteindelijk op zijn lichaam had staan. Door hem leerde heel Nederland de poëzie van Eddie Vedder kennen. Ik ga hem voor je draaien. Eddie Vedder en Guaranteed.

Chef Special Speed of Light. Sommige songteksten zijn echt net als poëzie. Die wil je het liefste op een tegeltje schrijven. Of bijvoorbeeld tatoeëren op je lichaam. Zodat een bepaald zinnetje gewoon voor altijd bij je is. Nou, misschien dat Eddie Vedder wel de koning is van dat soort tegeltjesteksten. Neem bijvoorbeeld de liedjes die hij maakte voor de soundtrack van de film Into the Wild. Hebben allemaal teksten die best wel bij je binnenkomen. Maar het nummer Guaranteed is toch misschien wel het mooiste. Met de openingszin. On bended knee is no way to be free. En daarbij denken we dan allemaal meteen natuurlijk aan de overleden Peter R. de Vries, die daar zijn levensmotto van maakte. En de tekst ook uiteindelijk op zijn lichaam had staan. Door hem leerde heel Nederland de poëzie van Eddie Vedder kennen. Ik ga hem voor je draaien. Eddie Vedder en Guaranteed. Zometeen een plaat die vorige week door iemand als een Detox Dinsdagplaat was aangevraagd. Sienna Spyro hoor je zometeen door je speakertjes met Material Lover.

Yes, Material Lovers, Sienna Spyro. Oké, ik weet het, je zit er al de hele avond op te wachten. Het moment dat jij je verzoekje mag droppen hier bij mij. Let op, je zit nu goed. Zometeen is het tijd voor de ballen van Morad. Ik trek zometeen een balletje. Ieder balletje is verbonden aan een bepaald thema. En jij mag dan een plaat aanvragen bij de categorie die zometeen uit de ballenbak van Morad komt. Ja, dus ik trek een balletje. Balletje bepaalt de categorie. En binnen die categorie mag jij zometeen je favoriete plaat aanvragen. Na Soul Asylum, dit is Runaway Train.

0: van Eileen. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van
0: Morat. Ja, met nog maar 20 balletjes in het apparaat.
2: Even kijken, maar welke bal
0: schiet er vandaag uit? Het is de rode bal. Het is 19.
3: Nummer 19, dat is de categorie 90's.
0: Mijn favoriete categorie! Kom maar door, wat is jouw favoriete 90's plaat? Echt zo'n typische plaat waarvan je denkt van ja, maar als ik die hoor, geen twijfel over mogelijk, die komt ergens uit de jaren 90.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Die flitsers, met Tom bij TomTom.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
7: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
6: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Dat is ruim een maand eerder dan gemiddeld. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer van nu. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge de Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
19: Met Morad.

0: Hallo Morad, als ik aan muziek uit de jaren 90 denk, denk ik als eerste aan de Hypa Hypa.
1: Hypa Hypa.
0: Scooter. Maar dat leek wel wat duidelijk, hè? Oké, je favoriete 90's plaat. Dat is waar het over gaat. Heb je hem nog niet ingestuurd? Dat kan nog even. Gebruik daarvoor de NPO-luister, hè?

0: Harry Styles, American Girls. Sta weer even in de arena, bij er geweest. Vond je het geweldig, dat optreden van Harry Styles? Ladies and gentlemen, we trokken een balletje en dat balletje vertelde ons: ga op zoek naar de allerbeste 90s plaat. Ik krijg daarbij hulp van Annemarie.
1: Ja, van mij, ja.
0: Hoe was je zomerse dag? Wat was de invulling daarvan?
1: Ja, ik heb gewoon gewerkt en zo, maar dat ging helemaal prima. Dat was helemaal goed.
0: Ja, dan merk je absoluut niet dat het allemaal wat slomer gaat, dat het toch een beetje warm is daar achter de computer.
1: Nee, want ik zit niet achter de computer, want ik werk in de zorg.
0: Dan werk je gewoon lekker met mensen. Maar ik bedoel, dan nog kan het best wel extra zwaar zijn, toch, zo'n dag als deze?
1: Ja, ik moest met een mevrouw naar een tandarts en dat was best wel... Ik heb airco in de auto.
0: Dus heerlijk. En als je dan bij de tandarts bent geweest, mag je dan bijvoorbeeld onderweg ook nog even stoppen bij ergens voor een ijsje of wat dan ook? Of is het
1: nee,
0: dan...
1: Nee. Het zijn vooral mensen met een vorm van dementie en zo, dus nee.
0: Maar die eten toch ook gewoon ijs?
1: Ja, tuurlijk eten die ijs, maar gewoon heel rap naar huis en dan... Ja, ik kan
0: dat
1: niet uitleggen.
0: Nee, oké. Ja, jij werkt daarin, maar misschien bedoel je ook, omdat ze juist dementie hebben, moeten ze zo snel mogelijk weer terug zijn op hun oude vertrouwde plekje.
1: Yes.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou ja, het is wat het is. Hey, Annemarie, je gaat me helpen aan je favoriete 90s plaat. Hou je überhaupt best wel van 90s muziek?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja,
1: dat vind ik wel leuk.
0: Er wordt van alles genoemd in de NPO Luister-app. Er is zelfs iemand die zegt, ja, geen discussie mogelijk. Britney Spears is natuurlijk de allerbeste artiest uit de jaren 90.
1: Nee.
0: Dat is een duidelijke reactie. Dat is een duidelijke reactie. Welke moet ik wel instarten?
1: Shaggy, Oh Caroline.

0: Raccoon. And Love You More. Op je werk heb je waarschijnlijk niet met alle collega's een even goede klik. Dat is heel normaal. Met sommige collega's kun je echt de beste vrienden zijn, terwijl je andere collega's misschien liever achter het behang plakt. Niks mis mee, kan zo. Bij artiesten gaat dat namelijk ook zo. Bijvoorbeeld bij het maken van een duet. Dat klinkt al als een heel leuk idee, maar eenmaal in de studio of op het podium, dan zijn collega-muzikanten soms anders dan dat je ze had voorgesteld. Toch is er één zangeres die een ontzettend indruk maakt op David Bowie als ze werken aan een duet.
1: She's one of the few people that when you work with on stage doesn't lose her realness. I mean, like, there's some people that you can work with on stage, and when you're with them, I'll illustrate this. There's a coldness in the eyes, and they look at you, and it's they're looking straight past you or through you or something, and you know they're not really there with you. But when she's working you with it. It's really kind of, you really know she's there with you.
0: Ja, je mag een gokje doen over wie hij het heeft. Wie is deze pure ziel? Ik geef je even een paar seconden. De tijd is bijna om, ja! Het goede antwoord? Tina Turner.

0: Linan, Major Lazer, DJ Snake en Mo. Het was de grote zomerhit van 2015. En ook in deze hit duiken we gewoon de muzikale boxing in. Het is tijd voor een duel.
1: Morat's Most Wanted.
0: Iedere dag schotel ik twee liedjes uit voor die iets gemeen hebben met elkaar. Ze zijn verbonden door een thema. Vanavond is het tijd voor een klein verjaardagsfeestje. Want Lenny Kravitz is jarig. Nou, je raadt nooit hoe oud deze man is geworden. Echt gewoon niet. 62 jaar. Maar daarom mag je dus meteen kiezen uit twee van zijn hits. Kies je voor optie A, dan krijg je het liedje Believe. Kan ik me bijna niet voorstellen, maar valt deze niet in de smaak? Dan kun je altijd gaan voor optie B. En dan krijg je namelijk het liedje I Belong to You. De keuze is

Mr. Robinson, Simon & Garfunkel. Je hebt nog maar heel eventjes om te stemmen voor Moral's Most Wanted. Laat nog even snel van je horen als je nog niet hebt gestemd. Vanavond vieren we de verjaardag van Lenny Kravitz. De rocker is vandaag 62 jaar oud geworden. En daarom mag je kiezen uit twee van zijn hits. Dus de grote vraag is, welke plaat vind jij het leukst? Believe? Dan heb je mijn optie A via de NPO Luister-app. Ga je liever voor I Belong?

genieten jullie ook zo van het zonnetje? Nou, ik in ieder geval wel. Heerlijk, die warmte op mijn blote bovenarmen in mijn nieuwe jurkje.

New Order, Blue Monday. En mooi om te lezen in de NPO Luisterapp. Hoe lekker je gaat op het moment dat Chan Chan van de Buena Vista Social Club voorbij komt op je radio. Kan me voorstellen hoor, met deze temperaturen komt hij extra lekker aan.

0: Het is de verjaardag van Lenny Kravitz. En dat betekent dat Morat's Most Wanted in het teken stond van deze geweldige rockster. Twee platen waar je uit mocht kiezen. Maar eerst even kijken naar het klokje. Ik heb nog minder dan 6 minuten te gaan.
1: Oh.

0: Kravitz.
1: Ja, ik zei het je net al, Lenny Kravitz het is. En de twee keuzes voor vandaag waren Believe of I Belong to You van deze geweldige rockster. Maar Anne, wat gebeurt er in de appbox?
2: Ja, we kregen bijvoorbeeld een leuk berichtje binnen van Maaike. Ze zegt, hey Morad en Anne, ik zet de radio extra hard aan voor optie B, I Belong to You. Groetjes van Maaike. En Jasper stuurde, ik ga voor optie A. Mijn vader zette die plaat vroeger altijd op in de auto. Inmiddels doe ik vaak hetzelfde als ik van werk terugrij naar huis. De combinatie van gitaren en die tekst over geloven in jezelf. Heerlijk. En Jasper zat bij het clubje mensen die voor optie A ging. En daarmee ook de meeste stemmen had. 61% van de stemmen voor Believe.
1: Believe van Lenny Kravitz is Morad's Most Wanted.

0: zonnetje achter de horizon zakt, rijst er een zonnetje omhoog hier in de studio.
1: Ja, zeg. Wat een poëzie.
0: Dames en heren, wat het is Tim op het broek.
1: Hey, ho, ho.
0: Oké, het is wel echt een virtuoos hoor, deze Lenny Kravitz.
1: Zeker.
0: Die beste man. Dus ik

0: Ik hou hiervan. Als je dan zo ziet struggelen van... Ja, maar wacht, Moral, dit is echt onmogelijk.
1: Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix wint het gewoon van Prince. Ik zie hier echt open monden in de studio van mensen die denken... Zegt hij dat nou echt?
1: Okay. Ja, ik zei het echt, hè?
0: Ik zet er iets meer mankracht achter dan. Jimi Hendrix of... Jimi Hendrix. Oh, is die was. Tim Savel, slot zometeen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
6: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
5: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
7: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
5: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlandse echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Rondom de torens van Tim's avondslot trilt de lucht nog van de warmte. Maar hoe gek het ook klinkt, binnen de kasteelmuren waait altijd een frisse wind. Er kan dus gewoon gedanst worden. Dus kom snel binnen en ach, de poortwachter van vanavond weet het nog zo goed. Die goede oude tijd van prille kalverliefde. Wie het is, hoor je zo meteen.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB

0: vandaag bij Evelien in het oor. Opeens de nieuwe van Lola Jong. Die is met de partij mooi. Oh. Ga ik binnenkort voor je draaien, echt. Afspraak die staat. Deze is ook nog zo goed. Haar eerste echte grote hit. Messi van Lola Young.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot. Hey!
0: Ik ben volledig doorgeslagen. Daar wou ik de avond even mee beginnen. Ik ben volledig doorgeslagen. En je moet dit van mij weten, ik heb altijd gezworen bij regen. De geur van regen. Het geluid van regen. De natheid van regen. Gewoon regen. Ik hield er zo ontzettend van. Mijn favoriet seizoen, de herfst. Slagregen. En dat je dan met een warme appeltaart binnen zit. Die romantiek. Dat noemen ze ook wel een pluviofiel, als je daarvan houdt. Dus ik had me aangesloten bij de pluviofielen. En we konden met elkaar erover praten. De lotgenoten, zo hoe fijn dat is. Maar er is iets veranderd in mijn leven en ik weet echt niet waar het aan ligt. Ik heb wel een vaag vermoeden, maar ik hou in één keer van de warmte. Ik heb vandaag echt, ik heb zo ontzettend genoten van de warmte, van de hitte, van de bloedhitte, van het zweet in mijn naad, van alles. Griffieren van het avondslot. Hi, hallo.
2: Hi.
0: Omschrijf even hoe jij mij vandaag zag binnenkomen en dat had je nog nooit eerder gezien, zei je tegen mij.
2: Ik ben nog steeds een beetje van in de war eigenlijk. Ja, ik hoor de deur dan op de redactie en ik denk, nou, dan zal je het beleven, komt hij aan. Ik weet hoe jij bent.
0: Ja.
2: Warmte, ik zweet me kapot. Ja. Komt hij aan in een korte broek,
0: ja.
2: Zonnebril op, grijns van oor tot oor. En hij zegt, ik heb toch zo'n heerlijke dag gehad.
0: Ik weet niet wat er aan de hand is met mij, maar ik omarm het helemaal. Sterker nog, ik ga mijn favoriete zomersplaatje draaien gewoon.

Red Red Ryan, you'll be 40. Ben je van de kurk of van de schroefdop? Antwoord graag per postkaart. Tim's avondslot met straks Tim's karaktertrek. We zoeken nog kandidaten. We zijn nog naastig op zoek zelfs naar kandidaten. Ik zou het heel leuk vinden als je mee zou willen doen. Het gaat als volgt. Je krijgt van mij een NPO Radio 2 Tim's avondslot sleutelhanger. Daar moet je wel iets voor doen. En dat is een klein gesprekje met mij voeren op de radio. Daaruit komt je karakter naar voren. Als het goed is, als ik de juiste vragen stel natuurlijk. En dan zoek ik ook nog een persoonlijk plaatje bij uit. En dat liedje moet dan echt bij jou passen. Dat is het hele idee achter karaktertrek. Lijkt je het leuk om er een keer aan mee te doen? Laat het nu even weten met de NPO Luisterapp. Je hoeft alleen maar karakter in te typen. En dan komt het vanzelf goed, bellen we je terug. En dan maken we een afspraak, een consult. En dan ben je hier te gast in Tim's avondslot voor een leuk gesprek. Een fijne plaat die bij jou past. En een sleutelhanger. Ach man, de prijs die wij hier hebben. Straks Billy Joel met Piano Man naar Krankbin. En Leon Bridges, dit is het prachtige Texas Sun op 2.

Billy Joel en de Pianoman. Chantal appt ons en zegt: ach, de Pianoman, altijd in mijn top 2000 lijst. Vind ik mooi dat je daaraan denkt bij deze temperatuur en nog steeds aan de top 2000. Heel fijn. Tim's avondslot met zo meteen muziek van Molokko, Sing It Back. Maar eerst de topsong van deze week. En dat is de nieuwe van Nothing But Thieves. Dat is de eerste nieuwe muziek sinds hun album Dead Club City. Kwam 3 jaar geleden uit. En dat kan maar één ding betekenen. Er komt weer een nieuwe plaat aan. Straight Dog, zo gaat die heten. Komt uit op 25 september. En op hun vorige album flirten ze nog een beetje met die New Wave uit de jaren 80. Wat ik zelf echt helemaal te gek vind. En nu lijken ze een beetje terug te gaan naar het oude bekende geluid. Met echt gierende gitaren in de hoofdrol. Ook erg fijn. En bij een nieuw album hoort uiteraard ook een nieuwe tour. En dat is ook vandaag aangekondigd. 15 en 16 januari. Nothing But Thieves live in de Ziggo Dome. Vanaf aanstaande vrijdag kun je kaarten kopen.

0: iets van je laten horen als je daar tijd voor hebt. Zin in hebt natuurlijk en met de NPO Luister hebt. Je kunt ook een audioberichtje sturen. Vind ik ook altijd heel gezellig. Als je naar een concert bent geweest bijvoorbeeld en je wil er iets over vertellen. Of je wil meedoen aan dit.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ik kan die hulp wel gebruiken. Ik ga zo meteen een gesprek voeren met iemand. Daaruit komt zijn karakter naar voren. En daar hoort dan een plaat bij. En die moet ik dan zo snel mogelijk gaan zoeken. Dus als je me mee wil helpen, je bent van harte welkom. Hey Wessel, goeie avond.
2: Hey, goeie avond.
0: Leuk Hallo. Dat je mee wil doen aan Tim's karaktertrek. Ik ga je wat vragen stellen. En dan hoop ik dat ik een juist liedje voor je heb uitgezocht uiteindelijk.
2: Nou, kom maar door.
0: Daar gaat-ie. Wessel, waar woon je en woon je daar al lang? Dat zegt namelijk veel over een mens.
2: Ik woon in Winterswijk en ik heb hier onlangs een woning gekocht met mijn vrouw samen.
0: Oké. En was het een instapklare woning of heb je er iets aan moeten doen?
2: Nee, zeker niet. Het was een kluswoning. Want het is een tijd van overbieden of klussen. Dus we hebben gekozen voor klussen.
0: Ja, en was het ook iets waar je, waar je in eerste instantie ook echt zin in had? Dat je dat dacht van, nou, dit is echt een uitdaging. Of is klussen niet helemaal jouw ding?
2: Nou, ik had er niet echt veel ervaring mee. Maar ik keek wel op. Ik had wel zin in een uitdaging. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, kom maar door.
0: Ja. Ja. Dus je vindt het wel leuk om af en toe gewoon, gewoon in het wilde avontuur te stappen? Je vindt verandering, verandering vind je niet erg, laat ik het zo stellen.
2: Nee, zeker niet. Nee, ik hou wel van verandering. Ik ben wel een progressief mens, dus...
0: Dat wil je zelf zeggen. Zeg, ik heb begrepen dat er één plek op de wereld is waar jij zo gek op bent dat je er misschien ooit wel een keer naar wil verhuizen. Tenminste, als daar een kluswoning is. Vertel, welk land is dat?
2: Ja, dat is Schotland.
0: Oh joh!
2: Ik en mijn vrouw die zijn een paar jaar geleden op roadtrip geweest. We hebben de North Coast 500 gedaan. En ja, je hebt echt zo'n...
0: Wat heb je daar gedaan? Wat zei je?
2: We hadden een roadtrip bij de North Coast 500. Dat is een hele bekende route daar. Het was echt fantastisch. Elke plek was prachtig. En ik denk er nu nog zo regelmatig aan terug. En dan heb je echt zo'n honger om terug te gaan, weet je wel.
0: Heeft het jou veranderd als mens?
2: Ja, zeker. Ja, ik kijk er wel anders tegenaan of zo tegen het leven. Het biedt wel heel veel mooie plekken, de aarde, denk ik. En het is wel echt zo'n mooie ervaring.
0: Maar wat grappig, joh. Ik bedoel, snap het. Ja, dit zou mijn leven meteen veranderen als ik dit zou horen.
2: dit is echt Edinburgh.
0: Ja, precies.
2: De Royal Mile, als je daar overheen loopt, dit hoor je constant.
0: Constant, ja. Ik ben er ook een keer geweest, dat is wel waar. Nee, maar leg even uit, want wat is het dan wat jouw blik dan zo heeft veranderd? Door Schotland.
2: Ja, ik weet niet. Het is gewoon zo'n fijn leven of zo. Je kan het niet echt omschrijven, denk ik. Of zo. Ja, ik weet niet. Het is lastig. Ik voel me zo goed daar. Gewoon in tijden niet zo goed gevoel.
0: Nou, dat is mooi om te horen. En je gaat binnenkort misschien, tenminste, over een tijdje daar wel naartoe. Begrijp ik.
2: Ja, dat zou wel gaaf zijn. Dus wel een droom om daar misschien ooit naartoe te verhuizen. Maar we wonen nu nog in het prachtige Winterswijk.
0: Ja, je hebt net verbouwd, joh. Ik zou het ook nog even stilhouden thuis. Maar,
2: ja, precies.
0: Ik heb de track, jouw karaktertrack, denk ik wel gevonden. Het is niet Schots, dat niet. Maar ik dacht aan deze.

0: Speciaal voor Wessel. Hij is een ander mens geworden sinds hij in Schotland is geweest, vertelde hij. Chantal zegt erover, prachtige natuur inderdaad, mooie uitzichten. Lieve hartelijke mensen, Christmas shops, Galloway's, geschiedenis. En Ria zegt, met Marcel begin jaren 90 gaan man, een rondreis Schotland gedaan. Alleen onze overnachtingsplaats stond vast en verder moesten we maar zien. Dat was fantastisch. Nou, mooi. Tot zover Schotland. Waarom heb ik dit nummer gekozen voor jou, Wessel? Nou, jij bent volgens mij iemand die van een onbeschreven blad houdt. The blank page before you. Daar wordt over gezongen, je staat open voor verandering, voor avontuur. Je durft te dromen over de toekomst. Je zit vol positiviteit, net als dit nummer. Ja, en feel the rain on your skin. Laten we eerlijk zijn, als je in Schotland bent, heb je de kans dat je nat wordt. Ja, de vraag is alleen, kijk, ik vond het nummer heel erg bij jou passen. De vraag is, omarm jij deze karaktertrek ook? Wat is daarop jouw antwoord, Wessel?
1: Nou, zeven whisky in de karaokebar, dat zing ik er mee hoor. Maar zo nuchter.
0: Zo nuchter minder, ja. Begrijp ik.
1: Ja, ja. Oh, ja. Ik kan hem waarderen hoor. Ik kan hem waarderen. Maar ik zou hem niet 100% direct opzetten. Maar qua karakter, ja, ik snap wel je punt.
0: Oké. Nee, dan hebben we een hele mooie deal kunnen sluiten. Je snapt het punt, maar je geeft cadeau terug. En dat gaat omgewisseld worden in de giftshop. Ik snap hem.
2: Tim's karaktertrack.
0: Helemaal niet erg. Het liedje, begrijp je, daar gaat het uiteindelijk om. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslotsleutel lang een cadeau gestuurd.
1: Yes.
0: Kijk, dankjewel voor het meespelen. Wil jij ook een keer meedoen aan Tim's karaktertrack? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp.
3: NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Living Color. Sadness of You. In Tim's avondslot. We hebben hier in het avondslot een bewoner. Een spook in de kerkers. Zijn naam is Marv. En Marv die halen we altijd een beetje naar boven. Op dinsdag. Want dan draaien we soulmuziek. En straks een artiest die een prachtig soulliedje heeft gemaakt in de jaren 60. Geïnspireerd op Bob Dylan. Wie het is, hoor je straks.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa.

0: 399 euro. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
5: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
5: Lekker!
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
5: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Obeling, alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer! Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: Ik weet niet of het jou al is opgevallen, maar de hele dag bij NPO Radio 2 draaien we Lindebroeke-muziek. Zo noem ik dit altijd. Dat is toch zo? Dit is gewoon Lindebroeke-muziek en dat past gewoon lekker bij dit weer. Milo en Heyo Technology. Oh, het is tijd voor de soul. Want we dragen de soul een warm hart toe. En dat doen we met onze beschermheilige Marfje. Die woont in de kelder van Tim's avondslot. En hij waakt over de souls. Dag Marf!
1: Hey Tim.
0: Hi.
1: Misschien denk je, is het een halve soul? Nee. Ik ben Marf, de hele soul.
0: En heb jij iets lekkers voor mij deze week, Marf, toevallig?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oh, wacht. Oh, daar. Oh, ja.
1: Wat... Hey,
0: ja.
1: Listen up.
0: Wat je me nu geeft, joh, dat is echt heel lekker. Dat is echt heel fijn. We gaan Sam Cooke draaien namelijk. In de soulmuziek kom je vaak protestteksten tegen allerlei soorten onrecht. Eind jaren 60 had je dat bijvoorbeeld, hè. Veel rassenrellen in Amerika. En ook zeker de moord op Martin Luther King zorgde ervoor dat de pennen vurig gedoopt werden binnen de soulmuziek. James Brown deed dat bijvoorbeeld met dit nummer.
2: Say it loud.
0: Yeah. Say it loud.
2: Say it loud.
0: I'm black and I'm proud. En 4 jaar eerder daarvoor had je dus een prachtige soul-protestsong, geschreven door Sam Cooke. Maar dat was wel echt doordrenkt met hoop. En dan heb ik het over A Change Is Gonna Come. Hij werd daardoor geïnspireerd door deze man. En dat zou je misschien niet verwachten.
3: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Bob Dylan en Blowing in the Wind. Hij kwam er namelijk door Dylan achter dat liedjes niet altijd hoeven te gaan over boy meets girl, maar dat het ook over eigen ervaringen kan gaan in eigen leven. Nou, een deel van de tekst van A Change Is Going To Come is gebaseerd op een echte ervaring waarbij Sam Cooke en zijn vrienden werden gearresteerd en dat ze geen hotelkamer kregen vanwege hun huidskleur. Nou, dat nummer is heel vaak gecoverd door bijvoorbeeld Seal nog in 2008. Het mede populair door de verkiezingscampagne van Obama. En dit is het misschien wel suikerzoete, maar o zo hoopvolle origineel van Sam Cooke. A Change Is Gonna Come.

vandaag zijn show gaf in Amsterdam. Laat het vooral weten met de NPO luisteren. Je bent van harte welkom. Straks nog de late night track, oftewel een liedje dat je niet zo vaak op de radio hoort. Deze keer van Pearl Jam. Nu, Milwaukee!

0: altijd lekker om een klein beetje te snacken zo. Late avond vind je ook niet.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, liedjes die je niet zo vaak op de radio hoort, daar gaat het eigenlijk over, hè? Ja, verhalen vertellen. Als iemand binnen de muziek dat kan, vind ik, dan is het wel Eddie Vedder van Pearl Jam. Ik heb hem ooit op Pinkpop gezien, een paar jaar geleden. En ik wist niet wat ik meemaakte, joh. Echt, het hele veld at uit zijn hand toen hij minutenlang een verhaal vertelde over wat hij in 1992 op datzelfde festival had meegemaakt. Maar hij vertelde dat zo smakelijk en met zoveel kleur dat iedereen muis en muis stil was. En zijn liedjes die gaan ook altijd ergens over. Het zijn kleine verhaaltjes, zoals mijn favoriet van hem, Jeremy. Eddie Vedder las in de krant het bloedstollend bericht over een jongen in Texas die zichzelf voor de klas door het hoofd schoot. Vreselijk. En dat deed hem denken aan een eigen ervaring als scholier. Ook toen was er een jongen die totaal doorgedraaid in het wild schoot. Hij raakte daarbij gelukkig geen medeleerlingen of leraren, maar die knallen die door het hele gebouw galmden, die zou hij nooit vergeten.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
0: Pearl Jam, Jeremy.

The Alan Parsons Project en Don't Answer Me in de tuin van Tim's avondslot. Begint het ietsje af te koelen, maar nog lang niet genoeg. Nee, we hebben nog wat tijd voor straks het verzoekiebolster bijvoorbeeld. Jouw favoriete muziek op de radio, maar eerst live muziek van Sophia. Twee weken geleden stond ze in een muziekcafé met haar nieuwe track Universe. En ik zeg je in alle eerlijkheid, ik kende haar nog wel van The Voice. En die won ze ook. En het nummer Universe had ik gehoord. En ja, ik vond het heel mooi. Maar ik dacht, oké, er is zoveel mooie muziek. Ik kan niet alles draaien op de radio, dat gaat nou helemaal niet. En toen speelde ze het live. Nou, en toen werd ik zo verrast door haar stembeheersing, door haar uitstraling, door eigenlijk alles wat zij daar op dat podium bracht, dat ik dacht, ja, dit moet iedereen gewoon horen. En nou kan ik wel gewoon de albumversie draaien, Universe, zoals ik hem dus toen voor het eerst heb gehoord. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga de live versie draaien, zoals het klonk in Muziekcafé 2 weken geleden. Sophia, Universe.

0: Vibrations. Ik was gisteren in Laren en altijd als ik in Laren ben, dan loop ik heel even bij het huis langs van Brian Wilson, waar hij heeft gewoond begin jaren 70, toen hij met de Beach Boys hier het album Holland opnam. En dan buig ik altijd even bij het huis, ook al heeft hij er maar een paar maanden apathisch voor zich uit zitten staren en verder niet zo heel erg veel gedaan. Maar ik vind het toch bijzonder dat hij daar is geweest. Brian Wilson in Laren.
1: Of heb je me nou?
0: Verzoekie monster.
1: Want ik ben bluizig en blauw.
0: Ja, joh.
1: Het is het lied dat je wou.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekie.
2: Yes! Verzoekie tijd. Want na een heel Pinksterweekend zonder verzoekjes knort zijn maagje nu zo hard dat je dan de overkant van de slotgracht nog kunt horen. Wil jij het verzoekje monster een liedje voeren? Laat even weten wat jij wil horen met de NPO Luisterapp. En dan gaan we samen, hand in hand, naar de verzoekje monster. Ja, kwijnend bij de poort zit. Te wachten op jouw verzoekje.

0: Madon, wat is dan de meest gekozen smaak?
1: Ja, dat is toch wel de witte chocola framboos of voor een simpel roomijs.
0: Oh, want jij werkt in een ijssalon. En je hebt er nog heel erg lang gewerkt. Je bent net klaar, begreep ik?
1: Ja, half elf.
0: Oké, okay. Ja, dan moet je nog opruimen en zo. Maar lekker lang opgehouden.
1: En dan,
0: ja. Maar wat was het voor dag vandaag voor jou in de ijssalon?
1: Ja, druk.
0: Ja, nee,
1: allemaal met z'n ijsen.
0: Ja, nee, dat bedacht ik al eerlijk gezegd. Ik was een balen, ik ging namelijk naar een ijssalon hier in Hilversum. Ik had gehoopt dat die open was, maar die was gewoon vandaag gesloten. Want we zien het als een maandag. Ja, dag, dan heb je je zaken toch echt niet goed op orde. Je moet vandaag toch gewoon open gaan.
1: Ik kijk toch naar het weerbericht.
0: Ja, en bedacht, dat vind ik dus ook. Helemaal gelijk in. Wat is jouw favoriete smaak trouwens, Don, qua ijs?
1: Ja, zelfs hebben we een smaak met witte chocolade-ijs. Ja. Met gezouten pinda's en karamelsaus.
0: Oh, wow. We hebben te maken met een kenner. Daarover gesproken, je komt nog met een hele bijzondere muziek. Wat zou je graag willen horen namelijk, Don?
1: Ja, ik hoor hem eigenlijk nooit op de radio. Reg Orange County willen horen.
0: Reg Orange County, dat is een Britse band. Wat kun je er nog meer over zeggen?
1: Ah, ik hoor het heel veel op TikTok. En toen ben ik het langzaam gaan luisteren en steeds meer.
0: Ja.
1: En nu ken ik zo goed als alles wel van hem.
0: Oké, okay, tof. Nou ja, ik ga draaien. Dat wil zeggen, ik ga eerst eventjes naar het verzoekje monster. De poort gaat open. Je mag hem zelf naar binnen gooien en aankondigen. Doe maar.
1: Hier is Reg Orange County met Sunflower.
0: Doe je goed hoor. Doe je goed. Ja, echt. Vind ik wel. En het verzoekje monster eten met huid en haar op. En ik ga hem draaien. Ik wens je heel veel succes de komende dagen in de ijssalon. Geniet ervan, hè.
1: Ja, dankjewel. I don't wanna

0: Orange County, dankzij Don uit de IJssalon, weer eens op de radio. Sunflower hoorde je. We hebben er nog eentje voor je, hier bij de poort van het avondslot. Het is Janis Joplin.
1: I'd like to do a song of great social and political import.
0: Ja, schiet op, want we hebben niet zoveel meer.
1: It goes like this.
0: Ja, zing nou, mens. Ja, ritme aangeven. Zing! Als je...
1: Oh Lord,
0: fijn, denk.
1: Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town?
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Een nieuwe geel op ons terras.
4: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het begin van woensdag 27 mei. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was het nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur afgelopen middag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Gemiddeld is de eerste tropische dag pas op 29 juni. Het weer, het koelt vanavond of vannacht flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er nog ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam. De vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.
2: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Er is maar één. NPO Radio 2. Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog, tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er dan verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen. Maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Waals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. 2 tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen drie maanden